0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is 1 persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Uurtje Factuurtje inderdaad. Echter, zoals ik verleden week heb aangegeven, heb ik tot eind augustus heb ik geen gasten meer. Maar we gaan gewoon gedurende die periode gaan we wat gezellig praten over allerlei dingen rondom musicals en allerlei zaken die in de diverse theaters gaan komen in de maanden. Dus dat is voor de rest geen probleem. Ik zou eigenlijk beginnen met The Best van Tina Turner, maar ja, we hebben gehoord net eigenlijk op de ze is wel vrijdag overleden, maar Johnny Kaagman is overleden. En wie kent Johnny Kaagman niet? Ken je nog, Ellen?
2: Ja, natuurlijk ken ik hem. Ze had een prachtig pak aan waarin ze heel mooi danste.
1: Dat was een hele jonge jongen was ik nog. Toen had ze een heel strak broekje altijd aan. Een broek aan. En dat is me altijd bij blijven staan.
2: Ja, beetje Earth
1: ze kon ik heel mooi bewegen.
2: Ja, Earth and Fire is nou niet dat ik nou zeg van tjonge, daar lig ik wakker van. Maar ik vond ook niet hele velende muziek.
1: Nee, zeker niet. Nou, we gaan de Memories.
2: We gaan maar even draaien.

0: Ja, ja, luister, uurtje, factuurtje. Maar goed, geen gasten. Dus we gaan gewoon zelf praten over allerlei leuke dingetjes rondom musicals en theaters. En Ellen praat lekker mee.
1: Ja, dat hoop je.
0: Je kan niet anders, hè, anders. Je wordt gewoon verplicht om. Hey, ik wil toch eventjes, en dat vergeet ik altijd aan het eind van de rit. Er zijn een paar hele mooie musicals op gang in 2027. Beatrix de musical. Kun je er wat bij voorstellen?
1: Onze
0: Beatrix, ja.
1: Oké, hoe gaat het verhaal?
0: Die kennen we nog niet. Ik heb er ook nog geen kaartjes van. Maar Beatrix gaat over de levering. Nee, is dat helemaal niks over geschreven. Dark Ride ken ik niet. De verbouwing, dat is een leuke Dolly Dutch, die musical. Dat trekt me allemaal niet zo.
1: Ja, ik heb daar een voorstukje van gezien. Ik was nog even een beetje aan het twijfelen over de kwaliteit van de zang.
0: Ja.
1: Maar nee, want de Dolly Dots kunnen best goed zingen.
0: Ja.
1: Maar ze zijn het niet zelf, hè?
0: Nee, dat zijn ze dus, absoluut. Hoe oud zijn de Dolly Dots? Ook een jaartje, 50, 60.
1: Die zijn mijn leeftijd. Die zijn nog wat ouder dan ik ben.
0: Ja, nou kun je nagaan. Dan gaat die werken. Florida gaan we ook krijgen in 2027.
1: Oh, leuk.
0: Goed. En Hugo de Groot, daar heb ik al kaartjes van. Die treedt erop trouwens. Die staat als try-out in. Dat is wel leuk. In de Velefine.
1: Okay.
0: De musical Hugo de Groot. Dus dat is best wel leuk. Ik ben benieuwd. Huisgenoot, kikker is kikker. Nou, het zal allemaal wel lang leven Annie M.G. Smit. Nou. Ja, nou goed. En dan weer komt er de Michael Jackson musical 2027.
1: Nou ja, er is ook een Queen musical geweest. En die was heel erg goed. Ik heb even als een gek Beatrix opgezocht. Ja, dat vertelt natuurlijk het levensverhaal van prinses Beatrix.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Met de focus op de mens achter de kroon.
0: Oké.
1: Dus de mens achter de monarch. Grote historische momenten. Mijlpalen uit haar leven. Liefde en verlies. En plichtsbesef. Ik vraag me dan alleen af. Wat zingen ze dan?
0: Ja, dat
1: een musical ga je zingen?
0: Nou nee, een musical praat je aan elkaar en zing je deels. De helft muziek en de helft is aan elkaar praten.
1: Ja.
0: En mooie
1: entourage. Maar schrijven ze dan speciaal liedjes voor Beatrix?
0: Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik weet het niet.
1: Wanneer gaat die?
0: Die gaat pas volgend jaar, ergens half volgend jaar lopen. Even kijken, kan het wel even kijken. De Beatrix, ja, daar kan je nog geen kaartje over krijgen op dit moment. Dat staat nu toevallig wel. Maar die begint, het is nog wel eens bekend wanneer de première is. Dus dat gaat al een tijdje duren.
1: Nou, de muziek is gecomponeerd door Jeroen Slijver en Servé Hermans. Ken je die?
0: Nee.
1: Oh nee, die doet de regie. En Stanley Burleson verzorgt de choreografie.
0: Ik heb trouwens al een teaser van de musical.
1: Even kijken of we kan horen. Ik ben even benieuwd.

0: is alleen maar een beetje. Een chemische eenheid. Wordt veranderd. De Beatrix de Mulser.
1: Nou, moet zeker de stappen alle... van Beatrix zelf. Ze liep dus...
0: Daar moet je in ieder geval zeker naartoe gaan. En wat, waar ik heel erg blij mee ben... Maar goed, dat is al, ik weet nog steeds niet wie de cars in de bodycard gaat verkomen.
1: Oh ja.
0: En de bodycard, ja, dat die is hetzelfde. Dat is deze inderdaad, de bodycard 2007. Wanneer die gaat komen, weet ik eigenlijk. Ik heb wel kaarten van.
1: Weet je wat nou zo grappig is? Ja? De film The Bodyguard is een hartstikke goede film. Maar jij kijkt geen films.
0: Nee.
1: Maar de dingen vind je dan wel goed.
0: De musical bodycard heb ik in, een jaar of 5 geleden gezien in Beatrix Theater. Was echt geweldig. Die werd wie zong. Nou, dat zong, hoe heet ze in? De dochter van...
1: Nou, het origineel is Whitney Houston, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: En Kevin Costner speelt in die film.
0: Klopt,
1: het is echt een hartstikke goede film. Het is echt een aanrader.
0: Is Willeke Alberti overleden?
1: Nee, toch?
0: Nou ja, ze gaan de musical over Willeke Alberti. Meestal als
1: Bea
0: je overlijdt bent.
1: Bea is ook nog niet overleden.
0: Bea?
1: Beatrix.
0: Oh nee, nou ja, de koning Bea is wel overleden. De koning is nog aanwezig. Ze is prinses nu geworden.
1: Nee, maar goed, zij leeft nog. Nee, Willeke Alberti ook. Ja, nou, Willeke Alberti heeft natuurlijk... heel veel gedaan.
0: Ja, klopt. Dus
1: dat begon bij Leentje Spaargaren, geloof ik, in een of andere serie tot nu.
0: Zullen we eens even wat luisteren van Tina Turner, de Tina Turner Show. Ik heb gehoopt dat die whisky gaat
1: komen. Tina Turner Show, ja. The only one.
0: Daar is je.

0: lekker muziek. Tina Turner.
1: Tina Turner. Nou, maar jij, wel grootheden, hè?
0: Ja, ja, uiteraard. Jij hebt een andere aangekaart, Will Rockio. Ik dacht dat die al geweest was, die moet nog gebeuren.
1: Ja, die is al bezig. Maar ik ben ontzettende Queen-fan, dus ik ben wel even benieuwd. Je hebt een trailer daar, toch?
0: Ik heb een trailer, ja. We gaan even luisteren.

0: Nou, dat was de trailer van Wilde Rock, joh. Je kan er nog steeds naartoe, hè?
1: Iedereen kent alle muziek natuurlijk van Queen. Maar ik vind, ja, geweldig. Ik kijk alles. Ik kijk elke film. Er zijn een paar specials over de brain van Freddie Mercury. Daar kijk ik naar. Ik kijk naar het tributeconcert toen hij overleden is. Echt, ik vind het werkelijk briljant.
0: Nou, dat is een last shit.
1: Het is ontzettend jammer dat die man niet meer leeft, ja.
0: Ja, oké, okay, goed. We gaan dan maar mee horen. Kijk, ik word 105, maar Gemmelijk zegt ze ook, god, het is jammer dat hij niet meer leeft.
1: Ja, maar goed, jij wordt 105, Freddy werd 45.
0: Ja, dat is vervelend voor haar, voor hem. Natuurlijk. Maar goed, oké, okay, het zei zo, that's life, zeggen ze. Maar goed, zo een heleboel van dat soort. Dus echt wel, 2000, er komen steeds meer musicals ook. Hè? Het is haast niet meer bij te benen in het hele verhaal. Welke musical ben jij als laatste geweest?
1: Nou, Jesus Christ Superstar.
0: Oké, okay, nou goed.
1: En, nee, maar dat is best wel heftig. Want die heb ik voor het eerst gezien in Londen.
0: Ja.
1: En ik vind toch eigenlijk... Ja, weet je, het kost op een kwartjes in Londen, maar de sfeer daar is fantastisch. Zoals mensen naar een theater gaan. Daar heb ik overigens Miss Saigon ook gezien. En ik ben laatst een keer in de Rebound gegaan. Dat ik dacht, oh leuk, dat lijkt me leuk om dat nog een keertje te zien.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik heb ooit een musical, ik geloof Hair, gezien.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we klaar.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad...
1: Wel heel mager, hè?
0: Ja, het is echt heel mager. Dan ga ik volgende keer een andere gast uitnodigen. Want dit, als je er helemaal niet van kan genieten en zo.
1: Wie zegt nou dat ik er niet van kan genieten?
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar goed, Pia de Ups, daar ben ik al een keer geweest. Vond ik niet zo geweldig allemaal. Ja, er zijn er een heleboel eigenlijk. Zullen we eens eventjes naar Veluvine gaan? Misschien even een idee om... eens eventjes, kijk, hier... Nee, dit is hem niet. Waar is Veluvine? Hier is Veluvine. Dat is hier in Nunspeet. Nou, die heeft best wel een aantal dingen. Guido Wijs, ga jij naartoe begrijpen?
1: Ja, ik ga naar Guido Wijs. Ik vind Guido geweldig. Die doet de oudejaarsconferentie.
0: Ja.
1: En dit is de try-out. Ik ga naar Zwolle en niet naar Veluvine, geloof ik. Maar ik vind... ik vind Guido geweldig.
0: Ja.
1: Dus ik verheug me er nu al op.
0: En Guido is op... wanneer is hij eigenlijk? Op 17 september. Nog kaartjes te krijgen, denk ik. Weet eigenlijk niet zo.
1: Ja,
0: zal
1: moet
0: best
1: je even
0: wel,
1: kijken.
0: Of ga je... Ja, laatste kaarten nog te krijgen. Ja, ja. Op 17 september, dat betreft.
1: Guido is echt
0: En wat
1: leuk.
0: Vind je van Bert Visser? Die zag ik van de week op de radio, de tv. Nou, daar word ik helemaal zenuwachtig van.
1: Dan ben ik het deze keer met je eens. Ik word er bloednerveus van die man. Dat is volgens mij een gillende ADHD'er.
0: Uitverkocht.
1: Als ik dan zo oneerbiedig mag zijn om dat te zeggen.
0: Het is verleden week was je even op de radio. Maar het is echt ongelooflijk, is dat.
1: Ja, ik ken dus mensen die vinden hem geweldig.
0: Je bent een kwartier weer totaal los.
1: Ja, nee. Nee, dat klopt. Je moet daar een voorstelling van 5 minuten, daarna moet je gewoon wegwezen. Nee,
0: ja, klopt.
1: Ik heb niks met hem. En volgens mij was hij het weekend of het weekend daarvoor ook op tv. En dan denk ik, doorschakelen.
0: Ja, dit is
1: vrolijk genoeg.
0: Ja, goed.
1: Nee.
0: Wat hebben we nog meer bij Veluvine? De Dutch Tenors.
1: Ja.
0: Dat zeg je niet zoveel.
1: Nee, natuurlijk wel. De tenoren. Wie zijn de Dutch tenors?
0: Oh, dat
1: willen mensen misschien even weten.
0: Dat
1: moet je dan even opzoeken.
0: De Dutch tenors.
1: Nou, dat zijn dus niet meer Marco Bakker en die anderen. Maar wie zijn het?
0: Ja, er staat niks bij. Ik weet nog wie het zijn.
1: Nou.
0: Ze delen het in. Zodra ze... Nee, het zijn helemaal niet wie het zijn.
1: Naar mijn gevoel zijn de Dutch tenors er 3. Maar het zijn er 4, geloof ik. Of
0: ik
1: niet?
0: Ik zie de 4 staan.
1: 1, 2, 3, 4. En een drummer.
0: Ja.
1: Nou ja. Oké, okay, die zullen ongetwijfeld prachtig zingen.
0: Ongetwijfeld. Maar daar zou
1: zijn
0: ik
1: er
0: nog
1: kaartjes voor?
0: Jij vraagt elke keer. Even kijken, Dutch tenors. Daar zijn ongetwijfeld... Ja, er zijn nog voldoende kaartjes voor.
1: Oké. Okay,
0: nou. Maar 26 september, dus dat heb nog eventjes de tijd.
1: Nou, voordat je het weet, is het zo.
0: Ja, nou ben ik... Dus echt helemaal... nu ben ik er echt helemaal uit. Daar is hij weer gelukkig. Dutch tenors, dat is gebeurd dan. En dan ga ik even een straatje verder, Oktober toe. Ja, en er zit Stef Bos...
1: Ja, Stef Bos heb ik vorig jaar gezien.
0: De bloemlezing.
1: Die is geweldig. Die gaf een show in Zwolle.
0: Ja.
1: En ten eerste, hij vertelt ook best veel over zichzelf. Dat vind ik ook best wel bijzonder. Heel herkenbaar allemaal. En ik vind Ja, hij heeft prachtige liedjes. En dat gaat verder dan alleen papa enzovoort. Maar ik vond het echt waanzinnig gaaf. Dus ik ben dol op Stef Bos.
0: Okay,
1: moet ik even wat draaien van
0: die
1: Stef
0: is op
1: Bos?
0: Achterkomen. Dat,
1: zal ik even een liedje zoeken van Stef Bos? Dan kan jij even doorrommelen.
0: Wat hebben we dan nog meer? Stef Bos is trouwens op 8 oktober. Dus je kan er nog kaartjes voor krijgen, denk ik. Uitverkocht. Er zijn geen kaartjes meer te krijgen.
1: Nou, dat dacht ik. Wat zullen we gaan doen dan? Want papa, dat is niet zo... Je bent voor mij wat... Zullen we gewoon iets gokken?
0: Ja, bijvoorbeeld. Doe maar.
1: Wil je de trein? Is dit nou later? Of gek zijn is gezond?
0: De trein. Kudding, kudding. Oh, dat is wat anders, hè?
1: Hier vertrok de trein. Zal ik hem even draaien?
0: Ja, doe maar. Laat maar horen.
1: Doe eens gek of niet? Dat is echt een verrassing.

0: Fok heet dat.
1: Ja, ik vind het wel leuk, maar om daar een uur naar te luisteren, toe van mij niet.
0: Hij heeft een hele mooie, gevoelige liedjes ook. Ja, goed, echt maar beautiful.
1: Dan val je van in slaap.
0: Nee.
1: Oké,
0: okay,
1: maar goed,
0: nee,
1: ik kwam even net even tegen de Rhythm of the Dance.
0: Ja.
1: De Christmas Show, 3 december in Velefine. Zijn er kaartjes te krijgen?
0: Ik heb een klein stukje Lord of the Dance. Ja? Eens kijken wat dat is. En dan heb jij Rhythm of the Dance. Ja, okay. Nee, jij hebt Rhythm of the Night.
1: Ik heb Rhythm of the Night, ja.
0: Ah ja, nou, we doen eerst even de Lord. Het toch altijd anders?
1: Ja.
0: Een beetje...
1: ja, maar dat is hier. Je hebt nu Stephen Curtis Chapman. Maar dat maakt niks uit.
0: Nou, doe jij het. Rhythm?
1: Zal ik die van mij even noemen?
0: Of the Night?

0: echt de rhythm of the dance. Maar goed, maakt allemaal niet zo gek van uit.
1: We doen het
0: dit
1: dus
0: was
1: van...
0: de intro van uit de Moulin Rouge, die helaas noodgedwongen gestopt moet zijn vanwege de sprinkles die is gesprongen in de Beatrix Theater.
1: Oh ja, dat vertelde jij. Ja. Wat we nu uiteindelijk zochten zijn van die rechte Ierse mensen. Met van die klapzolen met hun benen keihard bewegen over dat ding. Maar dat zit hier niet in de...
0: 3 december ik er naartoe en er zijn nog kaarten te krijgen. Ik zou er zeker naartoe gaan. Het kost niet zoveel, de kaartjes ook. Dus het valt best mee uiteindelijk.
1: Maar ik denk dat ze hier gaan ze echt kerstliedjes doen. Dus dan wordt het Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En dan gaan ze klapperen.
0: Ik vind het prima allemaal. Maakt me niks uit. 42. Filipine. Dus ik vind het prima. Ik vind lekkere muziek, vind ik het. En ik heb het cadeau gedaan aan 2 hele goede vrienden. Vriend en vriendin van ons. Dus dat betreft, we gaan het meemaken.
1: Goed.
0: Even kijken, dan ben ik uiteindelijk alweer in januari volgens mij. Verder kom ik niet zoveel bekenden tegen.
1: Nee, je kan nog een kleine sneak preview geven. Het nieuwjaarsconcert.
0: Ja.
1: Dat is altijd leuk.
0: Geloof ik al.
1: We doen toch altijd het...
0: Hugo de Groot.
1: Maar de musical.
0: De musical, ja, maar die is pas sinds januari 2027.
1: Heb je daar al kaarten voor?
0: Daar heb ik al kaarten, ja.
1: Oké. Okay.
0: Sinds je daar al uitverkocht eigenlijk? Even kijken. Nee, is nog niet uitverkocht.
1: We moeten binnenkort weer even Minoes uitnodigen om even ons bij te kletsen over wat er allemaal komt. Ja. Zij weet altijd meer dan dat er nog
0: achtergrond en zo
1: op papier staat.
0: Ja, nou goed, oké. Zullen we eens even kijken naar een andere, want we zitten nu in Filipijnen, maar we hebben ook nog...
1: Ja, je moet nog even iets zeggen over Siep van de Ploeg. Weet jij wie Siep van de Ploeg
0: Siep
1: is?
0: Siep van de Ploeg is, dat is die krullenbol.
1: Ja, wie is dat?
0: Wereldzanger.
1: Nee, die heeft meegedaan aan de beste zanger. Siep van de Ploeg is de zanger van de Kast.
0: Oké, ja?
1: Ja, dat is wat het is.
0: Oké, is dat alles?
1: Ja, dat moet je weten.
0: Hij heeft me niet veel indruk achtergelaten. Nee.
1: Nou, hij kon wel zingen.
0: Ja,
1: hij kon
0: het. Ja, hij schijnt een avond vol te kunnen zingen.
1: Dat. Hij komt uit Friesland, Siep.
0: Ik ga niet snel naar een theater toe waar ik alleen maar gezongen word. Daar vind ik geen fluit aan.
1: Nee, maar ja, je kijkt ook niet naar een film. En als er dan een musical van gemaakt wordt, dan zit je op de voorste rij.
0: Ja, dat vind ik
1: dus
0: wel leuk.
1: Dus zeg nooit nooit, hè?
0: Nee, daar ben ik wel met je eens.
1: Nou, we hebben Siep van de Ploeg en Sjors van de Pannen. Het komt helemaal goed.
0: Goed zo. Dan gaan we even naar een andere toe. En dat is Solse Theaters.
1: Ja.
0: Wat zullen we daar hebben dan?
1: Ron van Zalmsaus.
0: De jonge honden. Wat zeg jij?
1: Ron van Zalmsaus.
0: Ja, wie is dat allemaal?
1: Ik zie het.
0: Girls won't be girls. Nou. Dat zie je niet zo gek veel. Ja, het is zo. Pieter Dirks.
1: Dirks, maar die heeft al een wachtlijst, hè? Die is best grappig.
0: Die heeft al een wachtlijst, ja. Fred van Leer heeft al een wachtlijst.
1: Ja, doe maar.
0: Nou goed.
1: Is dat nog dit jaar?
0: Dat is allemaal september nog, de 11 september.
1: Oké. Okay.
0: En laat meer resultaten. Dan gaan we nog eens even Danny Vera.
1: Die is erg goed.
0: Die vind jij alvast 12 september.
1: Daar ben ik al geweest.
0: Nou, dat is ook een wachtlijst. Dus dan moet je ook op de wacht.
1: Die is trouwens heel leuk ook. Die heeft humor. Trouwens, Ithaca. Ga eens even iets terug. Ik vertelde dat ik het verraad van Ithaca.
0: Ja.
1: De film Odysseus, die momenteel draait. Hij is onderweg. Tenminste, Odysseus die heeft... Troje binnengevallen. En dan wil hij naar huis.
0: Ja.
1: En hij woont in Ithaca. Daar komt de kreet ook vandaan. Onderweg naar Ithaca. Kan jaren duren.
0: Nou goed. Voor de rest zie ik niet echt veel
1: wat
0: bekend.
1: Wat leren van mij, hè?
0: Ja, je bent geweldig. We zijn blij dat je er even bij zit.
1: Ja.
0: Zwolle heeft niet zo gek veel volgens mij.
1: Jentel en de Boer, dat is ook Jentel en de Boer. Die vrouwen heb ik ooit een keer een stukje gezien. Die zijn heel grappig.
0: Ook leuk.
1: Laatste kaarten trouwens. Ja. Dus kijk even in Zwolle.
0: Margriet van Linden, wat kan je daar nou mee doen dan?
1: Weet ik niet. Naar kijken.
0: Goed. Marcel van Roosmalen. Daar heb ik een heel dik boek nog van.
1: Geen podcast?
0: Nee. Ik heb een heel dik boek van hem. Ik ben een pagina vakantie geweest, 2 keer mee geweest en 3 pagina's gelezen. Dan was ik alweer klaar. Hij heeft van die korte, leuke schetsjes. Hè? Zullen we eens even wat lekkere muziek tussendoor draaien? Want
1: ja, doe jij maar een muziekje.
0: Dit is, we gaan er gewoon eens eventjes... deze pakken we. Voor jou wil ik gaan. Oh.

0: vind het helemaal niet aan. Maar ik vind het ook lekkere muziek waar we vrolijk van worden.
1: Nee, maar weet je, dit komt uit mijn tijd. Dit
0: Grease.
1: Grease, ja. Met John Travolta en Olivia Newton-John.
0: En deze Nederlandse music van
1: gemaakt. Ik vraag me wel eens af of je daar aan moet komen. Ik vind van niet eigenlijk.
0: Dat doet. Het is een, hij is drie keer, hij is voor mij drie keer uitgezonden in Nederland, in Grease.
1: Ja,
0: dus dat er schijnt toch een heel behoefte aan te wezen. Hey, ik zit even inmiddels te kijken naar...
1: Jij vindt het ook wel leuk.
0: De meerpaal. Ja, ik vind, natuurlijk vind ik het leuk. Daarvoor hou ik van musicals en alles. Maar ik vind het überhaupt alleen. Dat is het enige probleem. Is, werd het Nederlands gezongen? Ja, dat werd het Nederlands gezongen.
1: Ja,
0: ik vind de musicals die Engels zonden. Nu straks, hoe heet het? En Juliet. Die wordt in Engels gezongen.
1: Ja, dat vind ik dus
0: geweldig. Dat is lekker.
1: Ja,
0: dat is,
1: ik vind daar ligt bij mij een beetje de grens.
0: Ja. Hey, even de meerpaal. Het rond. Ik ben er nog nooit geweest. Jij bent wel eens in de meerpaal geweest.
1: Ik ben er twee keer geweest.
0: Misschien
1: zelfs.
0: Nog eens een keer een van de mensen van de meerpaal uit moeten nodigen. Dus een beetje bij kunnen praten.
1: Ja,
0: een
1: leuk
0: maar,
1: idee.
0: Oktober, de Dalmatiërs. 101 Dalmatiërs. De musical.
1: Ja.
0: En die is niet één keer. Die is een keer of vier
1: 101 zullen ze hem wel uitzenden. Keer.
0: Nee.
1: Als ze een beetje doorpakken.
0: Ik ga hem zien in hoe heet dat? In Apeldoorn.
1: Houdt Jusé ook van musicals?
0: Die gaat mee altijd.
1: Ja, maar vindt ze het leuk?
0: Ja, dat vindt ze hartstikke leuk.
1: Oké, dus daar hebben jullie elkaar helemaal gevonden?
0: Ja, nou, ik weet niet of we helemaal gevonden hebben, maar ja, natuurlijk houdt ze van musicals.
1: Oké.
0: Ja, en dan de meerpaal. Ik zei, Bert Visser, weer je grote vriend.
1: Bert
0: Visser. Nou, daar word ik echt hyper nerveus van. En Clear Revival.
1: Ja, Creedence Clearwater and Revival.
0: Okay, ja.
1: Zij hebben meegedaan in de Tribute Battle of the Bands.
0: Oké. Okay.
1: En dat is echt een lekkere, rauwe band. Een goede band. Ik denk trouwens dat zij uiteindelijk die muziek van CCR niet nodig hebben.
0: Nee, is dat zo?
1: Het is echt gewoon een lekkere band. Ergens uit de Achterhoek. Helemaal goed.
0: En dan hebben we een nieuwe musical voor haar. De Frans Halsema musical.
1: Ja, ik vind Frans Halsema goed. Die heeft echt... Zullen we eens kijken of we een liedje van hem hebben?
0: Dat weet ik niet.
1: Ik vind Frans Halsema echt goede zanger. Ben ik van. Dus als jij dan even praat...
0: Ja,
1: ik
0: zit even te kijken of er een promo is. Maar die is er niet. Dus dat is... We gaan verder meerpaal. Maar die is pas in... wanneer is dat? Oktober? Oktober. 24 oktober is die. De Frans Halsema musical. Ik snap niet helemaal wat je ermee mee kan. Maar goed, het is een ander verhaal. Al de liedjes achter elkaar. Dus
1: ik zal even een klein stukje draaien van Frans Halsema.
0: Nou, laat maar even horen.
1: Ik vind dat echt mooie muziek.
0: Daar gaat hij dan.

0: Dat is heel snel, maar het is inderdaad het grootste zwanenmeer ter wereld in Orpheus. Wanneer was hij? Vanaf 29 september tot 4 oktober. Dat is al een paar dagen. Ja. De hele week draait hij nog eens.
1: Ja. En volgens mij draait hij dan dus in Zwolle ook.
0: Nou, oké, ja goed. Als je ook over geluid en alles is, de Orpheus wel een van de beste.
1: Ja, ik heb daar The Analogs gezien. Dat is een, een band die op eigen kracht de studioalbums van de Beatles zo goed mogelijk neerzet. Ten eerste een fantastische band. En ten tweede inderdaad, het geluid was fantastisch. Echt hartstikke goed.
0: Nou, misschien dat ik toch een keer naartoe ga. Als ik 4 oktober is, dus althans 29 of 4 oktober.
1: Het is misschien een beetje gek, maar het Zwanenmeer vind ik eigenlijk dat moet met kerst.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Hij draait wel Nederland heen op het ogenblik, denk ik. Het Shanghai Ballet.
1: Ja, je kan het alleen maar daar. Nou, ik heb een Oekraïns ballet gezien. Een paar jaar geleden. Dat was een beetje. Ik had toen een expositie en toen s'avonds nog naar het ballet. Ik weet ook nog dat ik in slaap gevallen ben.
0: Ja.
1: Een stukje. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar dat was ook een prachtig ballet. En wat heel mooi was. In het begin waren er zwart-wit foto's van alle dansers. En nou, toen was natuurlijk net de oorlog in Oekraïne uitgebroken. En die waren in zwart-wit dus. En daaronder stond een naam met de plaats waar ze vandaan kwamen. En normaal denk jij van ja, Kiev weet ik nog wel. Maar die andere plaatsen niet. Maar door die oorlog heb je ineens beeld bij het geluid bij al die plaatsen. Dat vond ik heel erg indrukwekkend. Dat was prachtig.
0: Ik ben weer terechtgekomen bij de Dutch Tenors in Orpheus. Er rollen natuurlijk het theater af. Maar er staan geen namen bij. Ik stap er helemaal
1: niet
0: van.
1: Het zijn er weer vier, hè?
0: Het zijn er weer vier. En we hebben in ieder geval nog een trailer. Kunnen we nog even naar luisteren. Ik weet niet wat het is.
1: Ik zoek het even op wie de vier Dutch Tenors zijn.
0: Daar komt-ie.

0: Dus dat betreft is het geen probleem.
1: Nou, niet om het een of ander, maar dit is dus weer een nummer van Freddy, hè?
0: Ja, goed. Okay.
1: Doe maar weer. Nou, gelukkig krijg ik even een WhatsAppje.
0: Wie waren het?
1: Over de Dutch tenors van onze redactie. Let op. Jonathan Vroege, Frank van Hengel, Dirk van der Brand en Floris van Gulik.
0: Goed, is een redactie.
1: Dat zijn ze. Ja, heerlijk is dat. Ik kan er niet tegenaan zoeken.
0: Nee, dank je wel, José. Wat hebben we nog meer? We gaan nog even naar Orpheus kijken. Dan hebben we het, denk ik wel gehad, al een...
1: Heb jij dan nog in Zwolle gekeken? En Kampen
0: Zwolle,
1: hebben we natuurlijk
0: Zwolle,
1: ook nog,
0: Zwolle,
1: hè?
0: Zwolle zijn we net doorgelopen helemaal.
1: Oh, ja? Oké. Wanneer is dat nog... Zwanenmeer daar dan? Dat was ik even benieuwd naar, want dat is natuurlijk...
0: Dat heb ik je net gezegd. Dus
1: nee, dat was Orpheus.
0: Oh, nee, dat is zover ga ik niet kijken. Dan ga je zelf maar op internet kijken.
1: Oh, lekker. Mag
0: Maar we zitten nu in Orpheus. Dat is een beetje gebeurd eigenlijk. Dus wat wil je nu meer zien?
1: Nou,
0: je
1: wil Zwolle nog eens zien. Ik denk dat nu zometeen...
0: Gude Weiders weer.
1: Ja, nu zometeen komt alles los.
0: Hoe bedoel je alles los?
1: Nou ja, daar komt natuurlijk altijd nog meer door de tijd heen. Dat zie je ook als er zo'n tribute battle of the bands. Dan ineens besluiten artiesten voor een theatertour. Want zie jij onze vriendin uit The Voice? Die heeft ook een theatertour. Ik zie er nog niet ergens daar... staan in
0: nee,
1: de programmering.
0: Oké, maar het is heel simpel. Die theater zit er gewoon vol. Dan kan je niet zomaar niets tussen zetten. Dat is
1: Nee.
0: Die zijn gewoon die avond tevoren al geboekt.
1: Nee, maar er komt sowieso nog van alles bij. Roxanne Hazes.
0: Nou. Ja. Oké, maar goed. Jij wil nog even naar Zwolle kijken, begrijp ik.
1: Ja, ik wil even naar Zwolle. Jij hebt het klaar staan.
0: Nee, ik heb hier geen Zwolle meer staan.
1: Wat heb je dat niet dan?
0: Oh ja, Zwolle theater.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Maar goed, wat wil je zien dan? Want,
1: nou, gewoon even of daar nog wat leuks is.
0: Ja, daar waren we al doorheen gelopen.
1: Echt waar? Nou, dan gaan we het niet nog een keer doen.
0: Programma's.
1: Jonge
0: dat
1: honden.
0: Is die Salmsaus.
1: Oh ja, Salmsaus. Ja, Fred van Leer. Oh ja, die hadden we al gehad, ja.
0: Ja, die hebben we al gehad. En daar kwam ook wel het Zwanenmeer voorbij, hoor, volgens mij.
1: Ja, daar was ik nog even benieuwd naar. Voor iedereen natuurlijk die naar het Zwanenmeer wil, maar dan in Zwolle.
0: Maar nou ja, maar daar heb je wel echt een fatsoenlijk theater voor nodig, hè?
1: Ja, jij denkt dat je dan toch beter naar Apeldoorn kan dan
0: qua
1: naar...
0: geluid en alles. Het is, dat is...
1: Is dat zo?
0: Dat is echt uniek.
1: Oké.
0: Nee, ik zullen ongetwijfeld... Ik weet niet of dit... Want ik weet, in Zwolle ken ik de... Moet ik eerlijkheidshalve zeggen ook niet de theaters. Ik weet niet hoe groot ze zijn allemaal, maar goed.
1: Nou, dan moet je gewoon even kijken op de zwolsetheaters.nl of orpheus.nl of velevine.nl.
0: Ja, maar goed, gaan we al een keertje wel even kijken. Wat hebben we nog meer voor nieuws?
1: Dat was alleen maar een tip.
0: Ja, begrijp ik.
1: Niks. Jij hebt
0: helemaal
1: nieuws
0: niks.
1: Over musicals.
0: Nou goed, ja, nou, musicals hebben we ook al een beetje gehad, denk ik. We gaan er gewoon uit met Evita, denk ik.
1: Als je nog een klein stukje muziek hebt, dan kunnen we daarna met onze gebruikelijke outro eruit.
0: Ik heb geen klein stukje.
1: We hebben nog maar
0: 4
1: minuten, hè?
0: Evita, gaan we er gewoon lekker mee uit. Huil niet mee om Argentina. Die komt trouwens ook in 2028. Komt daar een musical weer van.
1: Nou, hartstikke goed.

0: Nou, dat was een ingelaste uurtje factuurtje programma. Dat gaat de komende 2 weken weer gebeuren met Ellen ook erbij. En we gaan gezellig over allerlei muziektoestanden praten, toch?
1: Ja, je moet eigenlijk nu Time to Say Goodbye even draaien.
0: Time to Say Goodbye. Nee, we gaan gestrekt gewoon nog even rustig naar afluisteren naar Huil niet om mij, Argentina. En dan zou ik zeggen heel prettige avond.
1: Hetzelfde.
0: Dan moet ik deze hebben, denk ik.
1: Verkeerde knop.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo de la Espria. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De la Espria zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Lou FM. Bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio. En we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaarstaat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
5: Antilope Mobility. Specialist in scooters, scootmobielen en brommobielen. Antilope Mobility onderscheidt zich door het bieden van persoonlijke aandacht aan de klant. Daarnaast kunt u rekenen op een uitstekende service waarbij kwaliteit en vakmanschap door jarenlange kennis en ervaring met de door ons aangeboden producten voorop staan. Voor zowel de brommobielen, de scooters en de scootmobielen treft u op onze site ons aanbod aan. Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antiloop Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038 376 0077.
6: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: En goedemorgen en hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. Tina Turner opende de show tot aan 10 uur.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Ja, het is bijna 9 minuten over 8.

0: Het is vandaag zaterdag 8 augustus 2026. Willem wordt wakker, open te zaterdag op Lou en Loco FM. En straks hopen we natuurlijk weer het regionieuws voor te dragen onder redactie van Jeanette van Elst. De kiezers zeggen nee, maar de wet dan? Zo reageren lezers op de anti-asielwethouder van Oldenbroek. En daarover straks ook iets meer. En dan hebben we ook nog natuurlijk de vreemde eend in het ontbijt. Wat zal die vandaag gaan doen? Het is de grote vraag welke plaat hij meeneemt. Willem wordt wakker, begint traditiegetrouw met...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.

De band werd in 1982 opgericht en dit was in 1985 een grote zomerhit. Wind en zeilen van Splitsing. Deze tijd wordt ook wel komkommertijd genoemd. Maar in Oldebroek is er geen komkommertijd. Want Oldebroek moeten er in principe volgens minister Bart van der Brink 141 asielzoekers geplaatst worden. En de gemeente Oldebroek die wil dat niet. Tom de Nooijer zegt daarover dat hij de stap afwijst. Volgens zijn gemeente, zegt hij, Oldebroek kan de asielopvang alleen vormgegeven worden met draagvlak, draagkracht en participatie onder de inwoners van de gemeente Oldebroek. En Tom die zegt daarvan niet door iets van hoge hand door te drukken zonder oog te hebben voor de lokale bevolking. En dat zegt hij naar aanleiding van het feit dat onder toezicht is gesteld de gemeente Oldebroek, net als 13 andere gemeenten, waaronder bijvoorbeeld de gemeente Bronckhorst, om maar eens een gemeente te noemen. En Tom die staat dus nu ook onder, of je zou kunnen zeggen de wethouder de Nooijer, die staat nu ook onder toezicht van minister Bart van der Brink. En daar wordt ook van gezegd, de plek op de zwarte lijst van de asielminister verandert helemaal niets aan de koers van Oldebroek. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. We gaan dat natuurlijk allemaal meemaken de komende tijd. Maar komkommertijd, dit is natuurlijk geen komkommertijd als je met dit soort berichten te bedden komt. Dus ik ben heel benieuwd waar het op gaat uitlopen. Er volgt binnenkort wel een gesprek tussen Van der Brink en de Nooijer. En dan moeten we maar zien wat de uitkomst is. De minister zei zelf, als de uitkomst is dat ze niet meewerken, dan gaan we naar de volgende fase. Ik ben benieuwd. Wij gaan door met Willem wordt wakker. Straks meer regio nieuws onder de redactie van Jeanette van Elst. Hier is Mut.

0: Ja, welkom bij Willem wordt wakker op Loo FM en Regio Radio Loco FM. Eerst nieuws uit de gemeente Elburg. Let op, zou ik zeggen, let op. In de gemeente Elburg zijn opnieuw meldingen binnengekomen over nepagenten. Het is werkelijk waar, het is te gek voor woorden dat dat bestaat. Maar ja, die komen gewoon langs. Oplichters doen zich namelijk voor als politieagent en proberen bijvoorbeeld binnen te komen of persoonlijke gegevens te krijgen. Het is daarom belangrijk om heel, heel alert te zijn. Een echte politieagent draagt een uniform of kan een politielegitimatie tonen. Ook vraagt een agent nooit zomaar om geld of bankgegevens. En met name dat punt, dat maakt dat deze mensen die dat doen, dat die naar binnen gaan, jou helemaal op je gemak stellen, ondertussen sieraden meenemen, een bankpasje meenemen en ondertussen geld gaan pinnen. Een agent heeft daarnaast een dienstnummer en ook dat kun je controleren via 0900 8844. Vertrouw je de situatie niet, laat de persoon zeker niet binnen en controleer eerst zijn identiteit. Bij spoed kun je ook nog 112 bellen. Voor controle of advies is 0900 8844 beschikbaar. Let daarop, mensen. Ik heb er pas geleden ook in persoonlijke kring meegemaakt dat een vrouw van 86 notabene door twee van dit soort, ik noem het idioten, benaderd werd. Ze liet ze binnen en ze gingen weg met sieraden. Hele mooie sieraden, nog van haar man. Onder andere een trouwring. Die man die is overleden. €500 gepint van de rekening. En ga zo maar door. Dus wat mij betreft, let op die nepagenten. In de gemeente Oldebroek zijn ze dus drukdoende en laat ze niet binnen. Dan even wat leuke nieuws. Vanmiddag op Sportpark De Heugd in Oosterwolde is de nieuwe presentatiegids is er. Want die wordt gepresenteerd. Het is alweer de 28e editie. 92 pagina's. Het gaat over het nieuwe voetbalseizoen. En natuurlijk het 65-jarig bestaan van de Canaries. Het eerste exemplaar wordt door aanvoerder Jan van Toever uitgereikt aan burgemeester Tanja Hazeloop Amsing. Daarna zijn er interviews met de nieuwe hoofdtrainer William Pluim en assistenttrainer Jerry Cook. De middag begint om 3:30 vanmiddag, duurt tot 7:00 vanavond. Iedereen is welkom. Leden, supporters, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden. Het clubgebouw vanmiddag op Sportpark De Heugde staat dus open. Na afloop is er een meet and greet, een hapje. En uiteraard in Oosterwolde is er ook altijd een drankje. En in Elburg is er ook een petitie gestart voor het behoud van de viskar in de vesting. Aanleiding is de toekomst van visverkoper Willem Koops. De 78-jarige verkoper mag voorlopig blijven, maar na zijn vertrek wordt de standplaats opgeheven. Hans en Lianne Schoten vinden dat ze viskar bij Elburg hoort en zetten daarom de petitie door. Inmiddels hebben ruim 440 mensen hun handtekening gezet. Bij 500 handtekeningen willen de initiatiefnemers de petitie aanbieden aan de gemeente. En volgens Lianne laat de steun zien hoeveel inwoners de viskar waarderen. Dat is mooi. Wij gaan in Willem wordt wakker en gaan wij naar 678. Want de combinatie van de nummers die heeft te maken met de topografische eenheid. Namelijk, we gaan naar Texas, we gaan naar Mexico en we gaan naar Californië. Dat allemaal naar aanleiding van het feit dat Willem van der Belt en ik een tijdje geleden de topografische top 50 presenteerden. En ik dacht, daar moeten we aandacht aan blijven besteden. Want we waren de eerste topografische hitparade in Nederland. En daarom is het ook leuk om drie topografische platen achter elkaar te draaien in Willem wordt wakker.
1: 6, 7, 8.

0: Een rondreis door Amerika. We gingen van Texas naar Californië onder andere. En wat is dat toch een heerlijke warme plaats van de mama's en de papa's. Blijf ik altijd mooi vinden. Hoe oud ik ook word, het blijft een schitterende plaat, tenminste, vind ik. Mama's en de papa's. En we gaan ook nog eventjes een uitstapje maken naar Mexico. Wij gaan nog wat nieuws brengen. Vandaag is het ook het jaarlijkse oogfeest bij het Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldenbroek. Van 10 tot 4 is er van alles te beleven voor jong en oud. Zo zijn er koeien, pony- en schapenkeuringen. Er is een traptrekkerbaan, weiland, surfen en een kindertrein. En verder zijn er ook oude ambachten, muziek natuurlijk, klededragshows en oude trekkers en landbouwmachines. Ook kun je genieten van ouderwetse lekkernijen zoals kruidmoes, spekpannenkoeken. En nu dit jaar zijn de kinderboerderij en de bloemenpluktuin. De entree kost €7,50 voor volwassenen en €4 voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 4 jaar, die mogen gratis naar binnen. Op het terrein van Boerderijmuseum De Bovenstreek wordt vandaag ook de Dragon Wells Pony Show gehouden. Wells ponies worden gekeurd door ervaren juryleden. Er zijn ook keuringen van schapen en koeien. En voor bezoekers is het de hele dag van alles te beleven. Met de marktkramen, demonstraties, live muziek en entertainment. Ook aan de kinderen is gedacht natuurlijk met die verschillende activiteiten. Er zijn volop mogelijkheden voor hapjes en drankjes. Jongens, wat mooi is dat.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Van sommige vrienden heb je afscheid moeten nemen. Daarover zingt André Hazes.

Die heet in de jaren 60 nog de Earrings. 1967 was dat. En ja, we blijven nog even in Nederland. We gingen van André Hazes naar de Golden Earrings. We gaan nu naar BZN. Paling Pop ten Top natuurlijk. En dit is een heel vrolijk liedje uit 1979. Oh me, oh my.

wij van BZN. Nog met Annie Schilder natuurlijk, die hoorde je al. Nog even wat kort nieuws. Nieuws en informatie uit de regio. Local FM. Ja, morgenavond kun je weer naar de zomerdienst in de Veg. De Vrije Evangelische Gemeente in de gemeente Oldebroek. De diensten die zijn in deze zomer 's avonds om 7 uur. En die staan in het teken van Onderweg met Mozes. De dienst is morgenavond weer gepland om 7 uur bij de Veg dus in Oldebroek. Ben je van harte welkom om weer een dienst mee te maken in de serie Mozes. Onderweg met Mozes. En dan gaan we even naar het Olgenmuseum in Oldebroek. In Elburg. In het Nationaal Olgenmuseum vindt deze zomer ook een aantal lezingen plaats over de geschiedenis van Elburg en omgeving. De lezingen zijn een samenwerking met oudheidkundige vereniging Arend de Boekop en voor het eerst dit jaar ook het Noord-Veluws-archief. De lezingen beginnen om 7:30 en duren tot 9:30. Aanstaande dinsdagavond vertelt Iris Verwij over markante Elburger vrouwen in de 18e eeuw. En na de pauze is Willem van Norel aan het woord over winkeltjes, neringdoenden en ambachten in de Elburger binnenstad. Komende dinsdagavond dus om 7:30 in het Olgenmuseum een zomeravondlezing over Elburg. Ja, wij gaan nog even naar de jaren 80. 1985 met John Parr, een eendagsvlieg. St. Elmo's Fire.

St. Elmo's Fire van John Parr. Ja, we hebben president Jette hebben we. En ja, er is eigenlijk niet veel veranderd. Dus daarom draai ik zo meteen eventjes Boudewijn de Groot. Dan snap je ook precies wat ik bedoel.

0: autobedrijf Winkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: opende deel 2 van Willem wordt wakker, Cherokee, hoorde je. Goedemorgen en hartelijk welkom, Elburg en Oldebroek. Ja, we gaan zo meteen vooruitblikken naar het Berend Elzeman toernooi. Vindt volgende week plaats op het VSCO-terrein. Zaterdag 15 augustus. En we gaan ook vooruitblikken naar de Veluwe Cup, die ook volgende week zaterdag begint. Allemaal helemaal leuke dingen natuurlijk. Verder regionieuws. Onder redactie van Jeanette van Els, nieuws uit Elburg. En natuurlijk ook nieuws uit de gemeente Oldebroek. Dat is dus zo'n beetje de ingrediënten voor Willem wordt wakker. En we hebben natuurlijk ook nog een oude mannenplaat. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk, die oude mannenplaat. Dat is iets wat al heel lang in het programma zit en ooit bedacht is door Tim de Kruijf. Met daarvoor natuurlijk hartelijke dank. Ja, we gaan beginnen dus met Willem wordt wakker, deel 2.
1: Wakker, maar Willem wordt wakker.
2: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
3: Oude mannen.

0: Groenebeek, we kennen hem natuurlijk ook van Kenny Rogers. Dan heet het The Coward of the County. Volgende week is het zover, het Berend Elzeman toernooi. Vanmiddag natuurlijk weer Noord-Veluwe Sport. Gerrit-Jan die gaat het doen. Vanmiddag weer tussen 2 en 5 uur. Twee vriendschappelijke wedstrijden. Maar volgende week dus het Berend Elzeman toernooi. Het is alweer de 44ste editie. En het vindt plaats op zaterdag 15 augustus. Dinsdag 18 augustus. En zaterdag 22 augustus. En volgende week zaterdag ziet het speelschema er als volgt uit. ASV Dronten, ook de titelhouder van vorig jaar, speelt de eerste wedstrijd om 12:30 tegen SVI uit Zwolle. Dan om 14:00 speelt VSCO tegen BVF uit Zwolle. En om 15:00 speelt SV Epe tegen Go Ahead Kampen. Op dinsdag 18 augustus spelen VSCO tegen Epe, WVF tegen ASV Dronten. En om 18:00 speelt ook SVI tegen Go Ahead Kampen. Alle drie wedstrijden beginnen om 20:00. En zaterdag de 22e, vandaag dus over 2 weken, beginnen alle wedstrijden om 14:00. VSCO speelt dan tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epe en Go Ahead Kampen tegen WVF. En de beste speler van het Berend Elzeman toernooi, die krijgt natuurlijk de Nanne Award, vernoemd naar de oprichter en de jarenlange voorzitter Nanne Schoonhoven, ook wel de burgemeester van Oosterwolde genoemd. In 2023 was dat Ilias El Morabit van KC Kampen. In 2024 Dominique van der Grift van VSCO. En vorig jaar kreeg Mike Bastiaan namens winnaar SVD, ASVD Dronten, de persoonlijke prijs in de vorm van een fraai beeldwerk. Wie gaat dit jaar de Nanne Award winnen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Volgende week begint het de Berend Elzeman toernooi. Ik zeg goedemorgen Elburg, goedemorgen Oldenbroek.
1: 6, 7, 8.
0: Ja, die bedoelen we dus niet, want we draaien wel veel muziek uit de jaren 60 en 70. Maar ik wil even een koekoek laten horen.
1: 6, 7, 8.
0: Nou, dat gaat lekker. het is niet... Oh, hier staat hij. Ja.
1: Willem wordt wakker. In de zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.

0: Homebound van Simon & Garfunkel in 1966. Hij is al 60 jaar geleden. Ongelooflijk, wat een plaats zeg. Mooi in ieder geval. Ja, hadden we net het Berend Elsenman toernooi. We gaan nu vooruitblikken naar de Veluwe Cup. Vindt plaats op volgende week zaterdag, 15 augustus. Elburg speelt tegen SV Het Harde. En de andere deelnemers, VV Ojos, spelen tegen SV Het Harde. De een speelt om 14:30 om 15 augustus. En de ander speelt op 18 augustus om 7 uur. Op 19 augustus om 7 uur DSV tegen Elburg. En op 22 augustus om 12:30, dan speelt Het Harde tegen DSV. En op 22 augustus om 14:30, Ojos tegen Elburg. Vier ploegen dus die meedoen. Het Harde, Elburg, Ojos en DSV. Ik moest even kijken. Die vier doen dus mee. En volgende week zaterdag begint het om 14:30 met de openingswedstrijd Elburg tegen SV Het Harde. Dan hebben we nog wat nieuws. Museum Elburg is op zoek naar mensen die getrouwd zijn in het voormalige Agnietenklooster. Het museum maakt een nieuwe podcast over de geschiedenis van het gebouw en wil erin ook graag persoonlijke trouwverhalen horen. Het maakt niet uit in welk jaar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Ook weduwen, weduwnaars en mensen die alleen hun herinneringen willen delen zijn van harte welkom. Het museum is benieuwd naar bijzondere momenten en naar de betekenis die het voormalige klooster nog altijd heeft. Wie zijn of haar verhaal wil vertellen, kan contact opnemen met de educatiemedewerker. Dat is Sita van der Heuvel. En dat is C van der Heuvel at museumelburg.nl. Dus C van der Heuvel, VD, CVD, Heuvel at museumelburg.nl. En wat ook leuk is, de nationale wespentelling komt eraan. Opvallend is dat veel mensen dit jaar maar weinig wespen zien. Mogelijk wordt 2026, net als 2024, een slecht wespenjaar. Ik denk dat heel veel mensen daar trouwens blij mee zijn. Veel regen en extreme warmte kunnen wespennesten namelijk beschadigen en zorgen voor minder voedsel. Toch zijn er ook plekken waar juist heel veel nesten voorkomen. Met de wespentelling willen natuurorganisaties beter in beeld krijgen welke wespen er in Nederland voorkomen. De wespentelling vindt plaats van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus. Kies een plek uit in je tuin en ga 30 minuten lang kijken of je ook wespen ziet. Je kunt het doorgeven bij tuintelling.nl. Dus in Oldenbroek en in Elburg opgelet. Wespen kun je dus gaan tellen. Tot zover weer het korte regennieuws. We gaan even weer verder met de muziek.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Ja, deze week heel veel te doen over Marco Borsato. Die ga je zo meteen horen. Eerst Whitney Houston.

0: In de tijd dat Marco Borsato nog uit zijn hart zong, later vond ik dat een stuk minder, eerlijk gezegd. En dit was het lied Zonder Jou. We gaan weer wat nieuws en informatie verspreiden. Nieuws en informatie uit de regio. Ja, ik zei het vorige uur ook al. Let op, er zijn nepagenten actief in de gemeente Elburg. Ze bellen bij je aan en ze komen met een smoesje binnen. Ze doen zich voor als politieagent, proberen bijvoorbeeld binnen te komen om persoonlijke gegevens te krijgen. Het is belangrijk om super alert te zijn. Een echte politieagent draagt namelijk een uniform of kan een politielegitimatie tonen. Ook vraagt een agent niet zomaar geld of bankgegevens. Een agent heeft daarnaast een dienstnummer en het nummer kan ook gecontroleerd worden voor 0900 8844. Wil je daar meer over weten? Bij spoed kun je altijd bellen 112. Als je zo'n nepagent aan de deur krijgt. Maar voor controle of advies kun je ook altijd bellen 0900, ik zei het nummer net al, 8844. Let dus op die nepagenten die proberen binnen te komen. En over het algemeen, ik heb dat pas geleden ook in privékring gehoord, was een vrouw van 86, kwamen twee mannen, belden aan en die zeiden ook heel liefelijk allemaal wat er aan de hand was. Uiteindelijk leverde ze haar bankpas in en ook haar sieraden, raakte ze allemaal kwijt. En daar gingen die mannen. Gelukkig was de buurman nog attent en is één van die twee mannen opgepakt. Vanmiddag op Sportpark de Heugde de presentatie van de presentatiegids van VSCO. 92 pagina's maar liefst. Gaat over het nieuwe voetbalseizoen en het 65-jarig bestaan. En wat mooi is, de aanvoerder Jan van Doever die reikt deze presentatiegids uit aan Tanja Hazeloop-Amsing, onze burgemeester. Er zijn ook interviews met de hoofdtrainer William Pluim en assistenttrainer Jerry Cook. Middag begint vanmiddag om 4 uur en duurt tot 7 uur. Iedereen is welkom, leden, supporters, vrijwillige sponsoren en andere belangstellenden. Na afloop is er natuurlijk een drankje en er is ook een hapje. En op het terrein van de Bovenstreek, het Boerderijmuseum hebben we het dan over, wordt vandaag ook de Dragon Wells Pony Show gehouden. Wells ponies worden gekeurd door ervaren juryleden. Er zijn ook keuringen van schapen en koeien. Voor bezoekers is er de hele dag van alles te beleven. Zoals oude ambachten, muziek, klededragshows, oude trekkers en landbouwmachines. En ook kun je genieten van ouderwetse lekkernijen zoals kruidmoes en spekpannenkoeken. Nieuw dit jaar zijn de bloemen pluktuin. De entree kost €7,50 voor volwassenen en €4 voor kinderen. Dat is van 5 tot en met 12 jaar. Want kinderen tot en met 4 jaar, die mogen gratis zijn. Tot zover het regionieuws hier op Regio Radio Loco FM. En natuurlijk op Lou FM. En wij gaan een mooi plaatje draaien van de Bojangles. En die gaan we herinneren. Oh, daar gaat hij. Ja.
1: Herinnert u zich deze?
0: Jazeker, een beetje country-achtig uit 1971.

0: Willem wordt wakker. Het is 12 minuten voor 10. De muziekcarousel straks op Lou en Arno van Els met 3 om 3 op Regenradio Lokal FM. Daarna Bert-Jan Dokter met Op Dokters Recept. Op beide zenders en ook op beide zenders tussen 2 en 5 Noord-Veluwe Sport. Maar ik kan je vertellen, hij is binnengekomen. Hij kwam aangevlogen hier op het grasveld en hij kwaakte al wat. Hij was blij, want de zon die scheen weer. Maar gistermorgen regende het. Ik ging zelf mountainbiken in het bos in Dronten. Helemaal kletsnat geregend. En toen dacht ik, de vreemde eend brengt hopelijk wel een plaatje mee waar het gaat over regen. En zo geschiedde.
1: De vreemde eend

Hello Samantha, Cliff Richard. Altijd leuk om te horen natuurlijk. De man die gigantische hits gehaald heeft. En nog steeds ook actief is. Arno van Elst is inmiddels in de studio hier bij Loco FM. Hij gaat zo 3 om 3 presenteren. Daarna Bert-Jan Dokter met Op Dokters Recept. Ook op de loet te beluisteren. En Noord-Veluwe Sport natuurlijk tussen 2 en 5 uur. Met Gert-Jan Mulder. Wij sluiten af met de persoonlijke artiest van mij. Johnny Cash, the one on the right, is on the left.

0: and a bank, and the one in the middle drives a truck.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 62 1841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: In Wezep aan de rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk

0: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: Dit programma werd mede...
2: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle staat bij Wezep 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en ook de afrit is daar dicht. Verder file op de N310 Arnhem-Elburg. Tussen Schaarsbergen en Otterlo is de vertraging 20 minuten. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
1: deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord ook 10 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
6: Dit is Loe FM. Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
7: Je luistert naar een speciale aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over de podcast Hashtag Over Dieren. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur ervoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van ons allebei, Rob.
8: Ja, gaat wel lukken.
7: Ja, als we allebei aan die knoppen trekken, dan moet het allemaal goed komen.
8: Dan moet je maar al wachten.
7: Nou, ik zal het even uitleggen. We hebben geen gast vandaag en dat komt ook een beetje door de vakantie. Maar ik wilde eigenlijk ook al wat langer aandacht besteden aan de podcast die gemaakt wordt naar aanleiding van de radio-uitzending. En we gaan een aantal fragmenten uit de podcast laten luisteren. Dat zijn radio-uitzendingen die nog niet zijn geweest, dus die zijn echt helemaal nieuw. Normaal wordt de radio-uitzending omgezet tot een podcast. En ik zal ook even vertellen hoe dat allemaal gekomen is. Dus we nemen je gewoon even mee achter de schermen van een aantal stichtingen die zich dag en nacht inzetten voor dieren. En ik hoop natuurlijk dat je hierna denkt, hier wil ik meer van horen. Ik heb begrepen dat mensen naar mij luisteren in de auto. Dat is natuurlijk perfect. Het duurt een half uur. Soms ploffen ze op de bank en er is zelfs iemand die in bad ligt.
8: Nou, daar kan je iets voor over afvragen natuurlijk.
7: Ja, nou ja, het is toch een perfect moment. Ja, zij zei van, zij komt binnenkort trouwens in de uitzending. Zij zei van, ik kan nooit rust vinden, maar in bad met die podcast wel.
8: Nou, nou perfect. Leuk is dat. Hartstikke goed, meid.
7: Nou, we beginnen met een klein beetje muziek. En daarna gaan we een heleboel vertellen over de podcast hashtag over dieren.

0: Dit is echt muziek voor het sauna.
1: Ja, voor die sauna. Ja, dit is fragile. Dieren zijn fragile.
0: Maar het zal wel, maar het
1: daarom
0: is toch wel muziek voor de sauna.
1: Jij vindt het voor de sauna. Ja. We gaan hierna een uur over de sauna praten. Is dat een idee?
0: Oké, laat spreken. Nee, dan gaan we over... Want ik heb ook geen gasten als uurtje voor tuurtje.
1: Oké.
0: Maar dan gaan we over musicals en zo praten.
1: Oké.
0: Maar
1: dat
0: is niet dit soort muziek.
1: Oh, nou goed.
0: Maar goed, ga verder.
1: Maar ik zit dan achter de knop, hè?
0: Ja, het is jouw, natuurlijk, daarom. Het is jouw programma.
1: Oké, nou, we gaan het vandaag hebben over de podcast. Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan doordat ik steek heel veel moeite in mijn uitzendingen. En ik vond het eigenlijk zonde dat ze verdwenen in het niets. Dus ik had zoiets van, hoe fix ik dat? Want liedjes zoals Fragile, ja, die mogen niet in een podcast.
0: Waarom niet?
1: Dan krijg je gedonder met Buma stemmen aan. De Lou doet dat. Ik doe dat natuurlijk niet. Dus dat moet er allemaal uit. Nou ja, uiteindelijk, ik was begeisterd door de podcast van Ruud de Wild. Die duurt 30 minuten. Ik heb verder niks gestolen
0: minuten,
1: van hem.
0: 30 minuten, iemand zit te luisteren.
1: Ja, en ik heb hem ook 30 minuten gemaakt.
0: Okay.
1: En dat werkt als een speer. Ik zei het net al, mensen zitten in de auto, rijden even van A naar B. En luisteren dus die podcast. Nou, ik ben er, ik denk 2 jaar geleden mee begonnen. En nou ja, toen vroeg ik AI, ken je de podcast van Ellen Pitlow? Oftewel, hashtag over dieren. Nou, AI wist er helemaal niks van. Maar inmiddels is dat veranderd.
0: Keurig.
1: En nou ja, goed. AI heeft het volgende erover te vertellen. Hashtag over dieren is een podcast van Ellen Pitlow, waarin ze met verschillende gasten praten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. En dat klopt, want dat zeg ik ook. Nou, de podcast geeft dieren een stem en behandelt diverse onderwerpen, variërend van dierenmanagement, dierenopvang, dierenleed, dieren in de kunst en nog veel meer. Nou, moet je eigenlijk nooit geloven wat AI zegt, hè? Want het stukje wat daaronder komt, moest ik wel ontzettend om lachen. Wij hebben ooit een mevrouw gebeld in Paramaribo.
0: Ja, klopt, ja.
1: En dat was ook best wel een grappige uitzending. En nu zegt AI dat ik ook lokale dierenonderwerpen behandel. En met name dierenonderwerpen die echt lokaal zijn. Zoals de dieren in Paramaribo, staat er dan achteraan. Dat ik denk, oké, daar gaan we.
0: Ja.
1: Nou ja, dus dat.
0: Ja, leuk.
1: Heb je wat te vragen? Of
0: Ga maar even lekker door met.
1: Oh,
0: nou
1: ja,
0: ik vraag me wel af. Want ik het enige podcast die ik af en toe hoor. Als ik in de auto gezeten heb, gewoon de radio aan. Heb ik gewoon Lou aan. En als ik buiten het bereik ben, heb ik hoe heet het? Radio 2, Radio 1 of Radio 2 aan. Ik zal nooit snel naar een podcast gaan zoeken. Anders toestaan.
1: Nou, het is super populair. Ik heb dat even opgezocht. Ik zal zo meteen vertellen waarom. Maar ik wou beginnen met Frederike Schouten. Zij is directeur van Stichting Varkens in Nood. En zij is nog nooit in de uitzending geweest. Daar moeten we eigenlijk wel wat aan doen. Maar zij vertelt iets over dat varkens eigenlijk heel bijzonder zijn, maar dat we ze niet zien. Nederland telt een totale varkensstapel van zo'n 10 miljoen varkens, waarvan het overgrote deel, dat is 98% in de intensieve varkenshouderij bio-industrie leeft. Ja, en slechts een fractie, ongeveer 1,2% tot 2% wordt biologisch gehouden. Dat is niet best, hè? Nou, we weten allemaal dat er iets moet veranderen in die bio-industrie. Varkens in nood zit daar bovenop. En ik haal een klein stukje even uit de podcast die ik opgenomen heb met Frederike Schouten. Jij hebt aangegeven, want ik heb natuurlijk een klein beetje diepteonderzoek gedaan, dat varkens hele bijzondere en onderzoekende sociale dieren zijn. En wat je al even aangaf, dat kunnen ze dus totaal niet kwijt in die kale hokken. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, ik vind het altijd zo tragisch dat mensen varkens haast nooit ontmoeten. Want ze zijn zo leuk. Het zijn zulke sociale, gezellige dieren. Dus er zijn echt een handjevol buitenvarkensbedrijven in Nederland. Echt ontzettend leuk om dat eens te bezoeken. En gewoon, ik kan echt uren gewoon kijken naar varkens als ze in een natuurlijke omgeving zijn. Er zijn bijna meer dan de helft van hun dag spenderen ze met hun snuit in de aarde, vroetend en onderzoekend. Als je dan zelf op bezoek komt, komen ze op je af. Zo goed biggen die om je heen staan. Die zitten dan altijd met hun snuit tegen je aan te duwen en te snuffelen en te onderzoeken. Ze zijn ook heel speels. Dus zo'n groepen biggen die samen met elkaar rennen. Of je kunt, ik heb ook wel eens zo rondgerend met een zeug door een weiland en zo. Een soort van tikkertje gespeeld. Het is echt Ja, het idiote is dat een varken in gedrag, in omgang met mensen, eigenlijk soort overkomt als een hond. Ja. En omdat mensen die varkens nooit ontmoeten, hebben een soort gigantische afstand. Dus dan lijkt het, ja, varkens zie je eigenlijk bijna alleen maar als een vleesproduct in de supermarkt is geworden.
1: Ja.
2: En dan heb je een gigantische afstand van het dier dat het eigenlijk is. En zoals wij met honden omgaan, zou je ook met varkens om kunnen gaan als je eenmaal weet hoe
1: leuk ze zijn.
2: Het dier, ja, is en hoe sociaal en slim, weet je wel, varkens kunnen... zijn beter in het oplossen van puzzels dan honden bijvoorbeeld. Dus het is heel gek dat we het soort van ze wegdrukken in een betonnen hok. Ja, terwijl het maakt natuurlijk op zich voor lijden niet eens uit hoe intelligent je bent. Maar het is nog schrijnender, vind ik, als je ziet hoe lekker die varkens hun gang kunnen gaan. Hoe sociaal ze kunnen zijn. Hoeveel ruimte ze eigenlijk nodig hebben. En hoe slim ze zijn. En hoe goed ze hun eigen omgeving kunnen manipuleren. En bijvoorbeeld een spiegel snappen. En dat soort dingen. Dan denk je, hoe kan het dat we deze dieren zelf hebben weggedrukt? Dus dat vind ik echt...
1: Ja, juist dan deze dieren.
2: Schrijnend, ja.
1: Ja, nou geef je aan, hè, die kale hokken en dat vroeten. Dat kunnen ze daar natuurlijk niet. En ja, eigenlijk is de situatie in varkensstallen, nou, ik geloof al 99% dieronterend. Wat zie je daar, behalve dat ze dus niet kunnen vroeten en dat ze in kale hokken zijn? Wat is er niet in orde?
2: Ja, heel veel. De hele omgeving is gewoon, heeft niets te maken met de natuurlijke omgeving van het varken. Dus dat is, je hebt bijvoorbeeld zeugen liggen, als ze biggen krijgen, opgesloten in kraamkooien. Dat is dan weken, 5 weken lang. En dat een paar keer per jaar. Omdat ze ook iedere keer weer biggen moeten krijgen.
1: Waarom dus sluiten ze ze op? Want ik heb dat gezien. Ik heb een fotootje gezien op het internet. Ik ben me daar rot van geschrokken. En want ze liggen gewoon klem. Maar waarom gebeurt dat?
2: Ja, nou ja, het is walgelijk. Wij hebben ook een rechtszaak daarover lopen. Want volgens ons mag dat helemaal niet in de wet. In de wet staat dat je dieren dat ze bewegingsvrijheid moeten hebben. Dat ze tenminste hun natuurlijke gedrag en fysiologische behoeften moeten kunnen vertonen. En die zeug die zit echt werkelijk klem met links en rechts en voor en achter een stalen kooi. Ze kan alleen maar opstaan en liggen. Dat is het enige. Echt geen, nou, één stapje naar voren. Er is echt geen ruimte. Ze doen dat omdat ze inmiddels varkens op zo'n kleine oppervlakte zijn gaan houden, dat je in die kleine hokjes dat de zeug anders op de biggen gaat liggen. Dus ten eerste krijgt die zeug nu in plaats van 8 of 10 biggen, wat veel natuurlijker zou zijn, krijgen ze inmiddels 18, 19, 20 biggen per worp. Dat is veel te veel. Daar zitten heel veel kleine zwakke biggetjes bij. Dat die zeug is zo gefokt dat ze een enorm log lijf heeft. En dan worden ze gehouden in een hokje van 2 vierkante meter. Waar ze dus geen kant op kan en anders de biggen zou pletten. In plaats van die dieren meer ruimte te geven. Stro, ruimte voor de biggen eromheen. Want dat kan heel goed. En een henkelbedrijf doet dat. In plaats daarvan is besloten om die zeug helemaal op te sluiten in die kooi. Het helpt ook nog eens niet. Want er worden nog steeds heel veel biggen doodgelegen. Maar goed, dus dat is de achtergrond van die...
0: Heftige vrouw is dat, hoor.
1: Ja, Stichting Varkens in Nood. Het is een heel boeiend verhaal. Ze vertelt ook hoe we het wel moeten doen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En zij is zelf dierenarts. Dus mm-hmm. Dat is ook best wel lachen. Zo is ze er mee in contact gekomen. Zij kon het niet. Ze kon het niet aanzien. Ze zegt, het is niet alleen het zicht. Voor zover dat is. Hè? Ja. Want die dieren leven allemaal in donkere hokken. Maar ze zegt ook de stank en de stress en alles.
0: Ik ken iemand die heeft ik weet niet de aantallen, maar volgens mij was iets van 8 tot 10.000 biggetjes krijgen ze elke 6-7 weken.
1: Ja.
0: Hier in Onderbroekenstad en of in het buitengebied dan. En die worden
1: opgeheut.
0: Ja, en 6, volgens mij gaan 6 of 8 weken later gaan ze gewoon weg.
1: Ja.
0: En dan gaan ze weer eens anders naartoe. Ik heb eens een keer in langs de 28 heb ik een huisje verbouwd. Dat was ook zo'n varkensgebeuren. Stonk vreselijk.
1: Ja.
0: En die beesten zijn inderdaad twee maanden. Dan gaan ze weer door.
1: Nou,
0: ja, goed,
1: als je het hele verhaal wil...
0: Ik hou niet echt van varkensvlees ook. Dus ik hou wel van paardenvlees.
1: Je eet heel veel... Ja, doe maar. Je eet heel veel varkensvlees ongemerkt, hè?
0: Ja, uiteraard. Ja.
1: In worstjes, ja. In hamburgers, ja. Ham, weet ik het allemaal. Want dan zeg je, ja, ik eet dat niet. Maar dat eet je dan dus wel zonder dat je het door hebt.
0: Nee, ben je eens.
1: Nou goed, wil je het hele verhaal horen van Frederike Schouten... De podcast is te vinden op platforms als Springcast, Apple Podcast en Spotify. Radio, internet en op mijn eigen website www.ellenpitlo.nl. En ook op de site van Lou Media. Dus als je daar even gaat kijken, loumedia.nl, aan de rechterkant, even een klein beetje naar beneden. En dan zie je hem en daar kun je hem luisteren.
3: Perfect.
1: Nou, wat zullen we doen? Eerst even een klein beetje wat te zingen? Een beetje muziekje?
0: Het is jouw feestje.
1: Ja, we gaan gewoon even kijken hoe het allemaal loopt. Sarah van Fleetwood Mac en dan zijn we zo meteen weer terug.

0: Het is wel heerlijke, rustige muziek.
1: Ja, je kan nog best wat van mij leren qua muziek.
0: Okay.
1: Geloof dat.
0: Goed zo.
1: Je luistert naar hashtag over dieren. We hebben het vandaag over de podcast hashtag over dieren. En nou, dan moet jij mij een vraag stellen, denk ik.
0: Mooi slim van podcast.
1: Nou ja, weet je wat ik vaak hoor over mijn programma? Is dat mensen zeggen, dat wist ik niet.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Dus maar ik neem aan dat je er slimmer van wordt.
0: Oké, okay, maar dat hebben ze met je radioprogramma ook. Dat wisten ze ook niet.
1: Nee.
0: Alleen, ze kunt laat ik het anders zeggen. Ik beschouw het een beetje anders. Ik kijk eigenlijk nergens meer rechtstreeks. Ik kijk veel tv. Maar ik kijk nooit rechtstreeks tv. Ik neem het altijd op en dan ga ik kijken. Dus met een podcast iets om die te doen natuurlijk.
1: Nou, het voordeel van zo'n podcast is... Kijk, weet je, als je naar dit programma luistert... Dan luister je... Of op het moment dat het wordt uitgezonden. Of je luistert na. En dat is het dan.
0: Ja,
1: die
0: klopt,
1: podcast
0: ja.
1: Kan je elk moment kan
0: ja, dat
1: je
0: bedoel
1: opzetten.
0: Dat de podcast is voor mijn ogen naluisterend. Het
1: is perfect
0: verhaal.
1: Voor
0: ja,
1: jou.
0: Ja, goed.
1: Helemaal zo, perfect.
0: Ik kijk één podcast. Of kijk, nee, ik luister naar één podcast.
1: Maarten van Rossen. Wat heeft die man nou met dieren?
0: Ja, ik weet het niet. Maar goed, ik luister wel naar hem. En ik hoop dat jij nog eens een keer op nummer 1 komt. Maar hij staat nummer 1, hè?
1: Weet je wat het leuke ook is van een podcast? Ik heb wel een beperkt abonnement. Want als je vol in wil, dan je hebt een abonnement nodig, hè, om te plaatsen.
0: Ja, ik begrijp het, ja.
1: Dat doe ik dan. Maar ik kan precies zien hoeveel mensen er luisteren.
0: Maar hoeveel mensen mogen dan luisteren naar podcast?
1: Nou, iedereen die het
0: maar
1: kan
0: vinden.
1: Maar
0: als je te veel krijgt, dan moet je gaan bijbetalen, denk ik. Want dan heb je bandbreedtes die je veel te veel gebruikt.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Nee?
1: Nee, daar zeggen ze niks over. Ik mag gewoon luisteren.
0: Oké,
1: als
0: je een heel goedkoop abonnementje neemt, dan is helemaal niks los.
1: Nou ja, dat is wel wat het is natuurlijk. Ja, het heeft alleen tijd nodig om bekendheid te krijgen.
0: Ja.
1: En nou ja, goed, ik vind het grote voordeel. Kijk, als ik mensen bel voor mijn radioprogramma, dan zeggen ze hoeveel luisteraars heb je.
0: Ja, dat is behoorlijk.
1: En dan denk ik, ja, dat weet ik niet precies.
0: Hele Alburg.
1: Precies, maar dan zeg ik van, we maken er ook een podcast van.
0: Ja.
1: En ik zit momenteel op een haarna op 3000 luisteraars. En als je er 5000 hebt, heb je een knappe podcast.
0: Okay.
1: Dus daar ben ik naartoe onderweg.
0: Maar die 3000, is dat in één keer één podcast of voor een totaliteit?
1: Nee, ja, zover ben ik nog niet dat het
0: vaste
1: één
0: mensen.
1: Podcast is.
0: Nee, dat zou helemaal mooi zijn. Dan ga je nummer 1 worden, denk ik.
1: Ja, precies. Ja.
0: Leuk.
1: Daarom zitten we dit hier nu natuurlijk ook te vertellen.
0: Begrijp ik.
1: En het grote voordeel is dat je kunt een beetje multitasken. Wat ik net al zei. Je kan in bad gaan liggen of je kan koken, sporten, reizen of weet ik veel wat. Je zit niet altijd naar het scherm te loeren. Dat is iets wat wij natuurlijk de hele dag doen. Nou, er zijn extreme niche onderwerpen. Nou, ik denk dat ik daar wel aan voldoen.
0: Ja, klopt,
1: het gaat alleen over dieren, dus dat is het.
0: Dat ze NOS toen in jou benaderd heeft.
1: Ja, dat weet ik ook niet. He? Misschien luistert
0: er. Hashtag.
1: We hebben ook nog een app hier, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar hashtag over dieren via de NOS of zo. Dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, Radio 1 hè, heeft regelmatig programma's
0: ja,
1: over
0: is dat
1: dieren.
0: Zo?
1: Ja,
0: ik hoor niet zo
1: ja, ja, ja, ja, ja. Nee, daar haal ik nog wel eens wat informatie vandaan van gasten. Dat ik denk, hé, die hebben ook een... kort interview gehad bij NPO 1.
0: Ja? Okay.
1: Dus daar gebeurt het wel. Ik weet het niet, maar ik blijf ook heel graag hier hoor. Daar gaat het allemaal niet om.
0: Ze neemt graag over.
1: Precies. Nou ja, goed. En last but not least, wat we al even zeiden. Het on-demand gemak. Jij bepaalt het moment.
0: Ja,
1: je stapt in de auto. En ik denk, en dat is nou niet om voor mezelf te pleiten, maar er zijn podcasts waar eigenlijk 2,5 uur geleuterd wordt.
0: Ja.
1: Ik ben Ruud de Wild echt dankbaar. Die 30 minuten is prima. Gewoon klaar. 30 minuten, that's it. Het zal een keer 31 of 32 zijn of een keer 29 minuten. Maar daar zit het om en dan weet je ook dat het klaar is. Dus zwetsen is niet van toepassing bij ons.
0: Ja, dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik luister inderdaad eens even kan die podcast van, hoe heet die Maarten van Rossum.
1: Mm-hmm.
0: En de een is goed en de ander is het echt gezwets.
1: Van
0: hij is toch nummer 1. Hij is toch nummer 1.
1: Ja, maar goed. Kijk, ik moet dus even zorgen dat ik bij dat programma kom te zitten. In dat jury dingetje. De slimste mens. Kijk, daar zat hij ook.
0: Ja,
1: daar
0: klopt.
1: Zit ik dan natuurlijk weer niet.
0: Nee, maar dan moet je in België gaan, hè?
1: Ja, dan moet ik in België gaan. Ja. Maar laten we eerst de dieren, de attentie voor dieren in Nederland doen. Dan gaan we daarna verder. Nou, dan iemand die ook op mijn pad kwam en nooit in de uitzending is geweest, is Yvonne van Gerwen. Ik heb trouwens niet eens gevraagd of zij familie is van Michael van Gerwen, onze darter. Nou, kan ik alsnog wel even vragen.
0: Waar is die Ferreira gebleven? Die is gestopt inmiddels.
1: Ja, dus, dat is net zoals met Ajax. Ja, hè? Dus er zijn momenten dat het fantastisch gaat en dan wordt het allemaal weer een beetje minder. Nou, zij heeft of runt een dierenvoedselbank in Limburg. En ja, er zijn gewoon heel veel mensen die het financieel zwaar hebben. En wat zij ook aangeeft, dat kan iedereen overkomen. En je moet er wel, nou ja, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze legt dat allemaal uit. Maar ik had een heel bijzonder gesprek met haar. En zij doen dus echt alles om ook zo'n huisdier op die manier bij dat baasje te kunnen laten.
0: Ja, begrijp ik.
1: Want je kan wel zeggen van, ja, dat is dus heel veel gehoord. Van, ja, dan kun je dus geen dier hebben, doe die maar weg. Ja. Maar als je al financieel in nood zit, dat dier houdt overigens van jou. Wie gaat er dan voor zorgen? Ik vind dit heel mooi. Wij gooien heel veel weg. En ik heb door die podcast dat een vriendin tegen mij zei van, wow, ik moest mijn hond in laten slapen. Ik had een zak heel duur voor. En ze zei, door jouw podcast wist ik van, die moet ik dus naar de dierenvoedselbank brengen. En nou ja, goed. Ik hoop dat door hier even een stukje naar te luisteren en straks de hele podcast, dat meer mensen dat gaan doen. Want je doet het niet voor je plezier.
2: Terug van, ja, dat we niet redden. En ja, vaak krijg je natuurlijk dat onnozele commentaar van, je laat je huisdier toch weg. Maar ja, dieren en kinderen hebben niet gevraagd geworden om in een gezin geboren te zijn of aangeschaft te worden. En ja, je gaat met de beste bedoelingen een dier aan. Maar ja, jij kan ook niet in de toekomst kijken. Dus het kan iedereen gebeuren. En zo ben ik gaan schakelen. En ja, zo ben ik erachter gekomen dat hier in deze regio geen dierenvoedselbank bestond. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gaan groeien. En ja, inmiddels heel erg groot geworden.
1: Ja, en jij zei van dat je brood uitdeelde onder mensen. Doe je dat ook nog steeds?
2: Dat doen we ook nog steeds. Maar dat heeft niets met de dierenvoedselbank.
1: Nee, dat weet ik. Maar ik vind het wel geweldig dat het daardoor ontstaat. En dat je dat dus ook nog steeds doet. Heel bijzonder.
2: We zijn ervan afhankelijk. Dus ja, goed, wie ben ik? Als ik de mogelijkheid binnen mijn handbereik heb om dat te doen, om het andere mensen makkelijker en lichter te maken, waarom zou ik het dan niet doen?
1: Nee, maar goed, ik vind dat je bijzonder werk doet. En ik vind dat je ook eigenlijk best eens even een plekje verdient om dat te mogen vertellen. Niet iedereen doet dat. Dus ja, ik vind dat bijzonder. Wie kan er bij de dierenvoedselbank terecht? En misschien eigenlijk nog wel belangrijker, wie niet?
2: Eigenlijk wie niet? Degene die het zichzelf kunnen veroorloven.
1: Okay.
2: Dus wij zeggen eigenlijk, iedereen mag zich aanmelden. Heb jij voedselbank of andere particuliere initiatief waar inkomenstechnisch gekeken wordt of je recht hebt op een aanvullend pakket, want je hebt ook wat lokale stichtingen, dan doen wij geen screening, want dan weten we dat het al gebeurd is. Want ja, je hoeft niet de hele tijd met je billen bloot.
1: Nee.
2: Is dat niet het geval, je hebt een bewindvoerder, dan stuurt hij ons een budgetplan toe met een leefgeldoverzicht. En wij houden eigenlijk de NIPED-norm aan van het leefgeldverhaal. Enig wat wij wel doen, wij nemen het wat royaler. Wij ronden wat meer naar boven af in verband met het budget voor het huisdier. Dus wij zeggen van, ja, in plaats van 70 euro, pak even grof gezegd 75 euro per persoon per week, is de leefgeldnorm. Maar ja, zit jij op een 350 en je bent met twee man, ja, dan zijn wij ook niet de behoorste. Maar, ja, want twee volwassenen is een groot verschil als een volwassene en een kind. Dus we kijken echt gewoon per persoon, screenen wij of je er voor een aanmerking komt. En ja, mensen die een gigantisch inkomen hebben, kunnen ook op het einde van de rit door schulden en door corona-gerelateerde problemen te weinig op het eind hebben. En ook die komen daar gewoon voor een aanmerking. Ja. Het is niet zo zwart-wit allemaal.
1: Nou, zat ik even te denken, hè? Stel dat, nou ja, ik in mijn hoofd had om een dier in huis te halen en ik verdien eigenlijk niks. Ik moet misschien wel leven van die 70 euro per week. Kom ik dan ook in aanmerking?
2: Nee.
1: Oké. Dus het is niet een kwestie van, we nemen een dier en dan kloppen we bij jullie aan. Dat gaat niet.
2: Nee, wij hebben wel als voorwaarde erbij dat het huisdier minimaal aantoonbaar 6 maanden in bezit hoort te zijn om dit soort gevallen te voorkomen. Kijk, je hebt de uitzondering op de regel daar. Hè? Een ouder echtpaar of een oudere meneer of mevrouw die de hond alleen nog als enige sociaal contactmoment naar buiten, ja, hè? Lichamelijk, geestelijk, allemaal medische diagnoses, noem het maar even op. Daar zijn wij de laatste die zeggen van nee, dat mag niet. Maar in de regel genomen zien wij vaak dat mensen die al in de financiële problemen zijn en met wat voor verhaal dan ook, want we horen regelmatig, ja, maar hij is aankomen lopen, hè. Ze hebben hem gedumpt, ik heb hem gered, ik heb een cadeau gekregen. Kijk, er zijn heel veel hele goede stichtingen die de dumpers, de aanlopers en de redverhalen voor je overnemen, met het gevolg dat jij die kosten er niet aan hebt. Als je een dier cadeau krijgt, nou ja, sorry, een huisdier is geen levend, het is een levend wezen, is geen cadeau.
1: Nee.
2: Dan zeggen wij, oh ja, degene die een cadeau geeft, zal dan ook wel een abonnement erbij geven op voedsel, lijkt mij dan.
1: Ja, dat zou een leuke cadeau zijn. Ja, nee, maar daar heb je gelijk in. Dat is inderdaad zo. Nou,
2: kijk, een overleg is wat anders. Ha, nogmaals, uitzondering op de regel nagelaten. We zijn echt niet zo zwart-wit kijkend. Maar achteraf verhaal van ja, ik kon er niks doen. Het was er ineens. Nee, sorry, dat werkt niet.
1: Nee, dat kan me voorstellen.
2: Je moet wel iets met een bewuste intentie doen. Want de asiels die lopen al over. En die lopen vaak al over van huisdieren die in hun enthousiasme aangeschaft, gered of uit het buitenland gehaald zijn. Die niet geplaatst kunnen worden. En ja, zo'n leven gun je zo'n dier niet. Dat gun je het beste. En iedereen zal met de beste bedoelingen een dier aanschaffen. Maar ja, goed, een dier is voor het leven. Althans, voor het leven van een dier. En niet voor...
0: Mooi initiatief trouwens.
1: Zo'n dierenvoedselbank.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. Om heel eerlijk te zijn, ik realiseer me nu dat we de dierenvoedselbank Zwolle in de uitzending hebben gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat... Yvonne hebben we natuurlijk niet in de uitzending gehad.
0: Nee.
1: En ja, hoe je het ook wendt of keert, hier moet best aandacht voor zijn, vind ik. Heel veel mensen weten dit niet, hè? Die hebben geen idee.
0: Nee, nou, dat is verhaal een beetje natuurlijk. Je staat natuurlijk heel snel als iemand financieel aan de grond zit. Ja, waarom heb je er zoveel dieren? Maar ja, of zoveel dieren. Maar goed, ik kan me voorstellen. Ik moet voorstellen, als ik financieel aan de grond zou zitten, dan gaan mijn dieren echt niet weg.
1: Nee, nou ja, goed, weet
0: je... Dan eet je zelf wat minder bij wijze van spreken.
1: Ja, dat hoor ik inderdaad ook altijd iedereen zeggen. En het kan iedereen overkomen, hè? Dat is ook zoiets...
0: Ja.
1: Er zijn ook mensen die zijn dakloos... en dat zijn voormalig notarissen of weet ik veel wat... dat je denkt van, hoe dan? Dus, nou zat ik net te denken... maken we hier ook een podcast van?
0: Waarvan?
1: Van deze uitzending.
0: Ja, zou kunnen, ja.
1: Het is wel misschien een goede promo. Want uiteindelijk slaat het natuurlijk nergens op als je de fragmenten hoort die je al in de podcast kan horen. Maar misschien is het best grappig.
0: Ja, prima.
1: Dan maken we er een soort promo van.
0: Promo van, ja, inderdaad. Ja.
1: Wat jij niet weet, is dat... dat is nog wel even leuk voor de volgende. Aflevering 47.
0: Ja.
1: Want er zijn er inmiddels 63. Er staat er alweer één klaar over de katten.
0: 63
1: afleveringen.
0: Oh, dus hoe lang draai je dan al? 2 jaar.
1: 2 jaar, ja. Ja, ja, ja. Onze aflevering, geen gast, toch een podcast. Ik weet niet of jij weet dat ik die gemaakt heb. Want ik dacht eerst van een ramp. We zaten hier en we hadden een heel leuk gesprek. Zullen hebben... En de mevrouw in kwestie, die was er niet. Dus
0: was die een probleem met de telefoon en zo? Maar
1: nee,
0: goed, maar
1: nee, ze moest met een paard ineens naar de kliniek. Dus dat ging niet lekker. Maar ja, ze had even dat moeten zeggen. Toen hebben wij hier een uur zitten...
0: Slap houden, hoor.
1: Ja, dat is eigenlijk letterlijk wat het is. En ik heb daar een podcast van gemaakt. En die is super populair. Want mensen, die vinden dat dus toch blijkbaar heel grappig. Okay. Wij hebben trouwens nog wel interessante dingen over dieren verteld.
0: Dan kunnen we hashtag over. Of Ellen versus Rob ook. We kunnen ook wel een podcast van maken.
1: Ja, dat kunnen we wel, ja.
0: Maar dan zit je met die muziek allemaal natuurlijk.
1: Nee, maar goed, dan moet je dat eruit halen. Dat is wat ik nu ook doe.
0: Goed,
1: wat ik net al even zei.
0: Dan heb je toch een beetje een raar combinatie, denk ik.
1: Nee. Ik ben daar vrij behendig in onderhand. En hoe heet het, die muziek moet eruit. Dat kan niet anders. En uiteindelijk, weet je, ik haal wel eens kleine stukjes eruit. Als jij een vraag stelt, nee, grapje, dan haal ik het erin. Nee, die laat ik er ook in zitten.
0: Ja,
1: maar weet je, soms is het wat te lang. Of soms dit, of soms dat. En ik wil ook een beetje blijven in die 30 minuten. Maar goed, aflevering 47 voor iedereen die wil weten... als het misgaat.
0: Ik ga naar luisteren.
1: Geen gast, ja. Toch een podcast.
0: Nummer 47.
1: Nou ja. Ja, precies. Nou, dan wil ik even naar Stichting AAP. Die had ik dolgraag in de uitzending willen hebben. Dat is me tot nu toe niet gelukt.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat weet ik niet. Die
0: telefoon is kan alles zeggen.
1: Ja, nou goed. Ik zal nog eens een poging wagen. De podcast is er wel. Ik vind wat zij doen heel erg bijzonder. Want op een of andere manier wist ik heel veel niet. En nou ja, goed, zij vangen exotische dieren op die zwaar zijn verwaarloosd of illegaal worden verhandeld. Ze heeft verhalen over...
0: Ze zitten in
1: Almere
0: of zo, hè?
1: Ja, maar ook in het buitenland. Dus het is werkelijk, het is onvoorstelbaar. Je kan er virtueel doorheen. Dus als je daar op de site, dat hebben ze in coronatijd gedaan, kan je virtueel daar een kijkje nemen. Maar ja, ik kan daar van alles over vertellen. Ik denk dat je gewoon moet luisteren. Ik heb een klein stukje eruit gehaald. Femke Wolters is woordvoerder voor Stichting AAP. En nou, legt even het een en ander uit. Voor mij is AAP denk ik gelijk natuurlijk aan het dier. Maar Stichting AAP is een afkorting. Waar staat dat voor?
3: Stichting AAP. AAP is natuurlijk in Nederland dekt goed de lading. Maar we begeven ons ook in heel Europa eigenlijk met onze werkzaamheden. En daar zegt het weer wat minder. Dus we hebben daarvoor het volgende bedacht. AAP staat voor Animal Advocacy and Protection. Ja. Dus als wij met onze internationale collega's praten, dan hebben we het ook over AAP vaak.
1: Ja.
3: En wij zetten ons dus niet alleen in voor het beschermen van dieren in de praktische zin. Door opvang en door ze weer te herstellen en te rehabiliteren. Maar we doen dat ook middels beïnvloeden van de politiek om te pleiten voor betere wet- en regelgeving. Ja. Dus dat is eigenlijk de advocacy. We zijn een soort advocaten van de dieren. We komen voor ze op.
1: Ik pretendeer stem voor de dieren te zijn. Ik denk als we dat zo samen doen, moeten we toch een eindje kunnen komen. Wanneer is AAP opgericht?
3: De Stichting AAP bestaat eigenlijk al langer dan ik. Ik ben zelf, ik word 51. AAP is al 52 jaar oud.
1: Oké. Okay.
3: En dat is een hele lange tijd. En het is opgericht door een echtpaar Okko en Riga.
1: Mm-hmm.
3: Zij zijn begin jaren 60 begonnen met het opvangen van dieren. En nou ja, tegenwoordig richten wij ons alleen op exotische zoogdieren. In het begin was het echt een allegaartje. Het begon heel kleinschalig. Maar al gauw werd bij het echtpaar van alles voor de deur gelegd, afgegeven. Van reptielen tot vogels, apen ook. Nou, noem het maar op. Maar zij zijn echt degene die zich al als eerste hebben hard gemaakt om dat dierenleed te stoppen.
1: Ja.
3: En inmiddels, heel wat jaren verder, hebben we ons gespecialiseerd dus in exotische zoogdieren. En is de opvang niet alleen maar meer in Nederland, maar ook in Spanje. Dus het is wel heel erg gegroeid.
1: Ja, dat kun je zeggen.
3: Ja.
1: Nou, zijn we begonnen eigenlijk met die twee onderdelen. Hè? Dat AAP dieren in nood opvangt en ook pleit voor een betere wet en regelgeving. En jullie hanteren daarbij drie focusgebieden. En ik denk dat het goed is dat we die benoemen. Want om heel eerlijk te zijn, toen ik jullie website doorspitte, schrok ik nogal. Hè, exotische dieren. Dat is waar jullie voor staan. Maar jullie houden je ook bezig met de illegale dierenhandel en de dieren

0: gaat van apen, wat gelukkig al een lange tijd of langere tijd verboden is in Nederland, maar tot aan, nou tegenwoordig, de servals, die nog wel eens in nieuws komen omdat ze ontsnappen.
1: Ja.
0: En ja, het gaat zo vaak mis, zowel voor mensen als dieren, dat, ja, dat we daar onze focus op hebben gelegd. Dat is echt een groot probleem. Ik noem, we hebben zoveel chimpansees hier zitten in Almere dus, in Nederland. Dat weten niet heel veel mensen, maar
1: nee.
0: We hebben zo'n 40 chimpansees zitten. Waarvan een stuk of 14 uit een huiselijke omgeving komen. Of ja, ook een paar uit de entertainment. Maar sommige zijn gewoon als kleine aapjes bij mensen thuisgekomen. Kregen kleertjes aan, aten mee. Maar uiteindelijk wordt zo'n chimpansee, die wordt natuurlijk volwassener. Die gaat puberen, net als mensen. Wordt heel sterk, dat onderschatten mensen. En de trieste werkelijkheid is dat ze dan vaak eindigen of in een kelder opgesloten of op zolder. Dus ja, dat gaat gewoon niet goed.
2: Ja.
1: Ja, dat is wat, hè, met die apen.
2: Het zal een aapje nemen, een kleren aan en alles soort dingen meer. Dat is altijd het grootste probleem natuurlijk. Ik heb je al eens verteld. Nee, maar al mijn verhaal staat. Maar goed, ik heb twee landleggen waar iguana's, die waren in beslag genomen jaren geleden thuis. Mm-hmm. Het waren 1,5 meter beesten. Nou ja, die had iemand ook genomen. Ja, die kon er niks meer mee natuurlijk. En die beesten zijn helemaal niet agressief of zo, maar goed, zijn heel groot. En die hebben ze toen, heb ik toen een maand of 1,5 in een of andere slaapkamer gehad. En is ze toen naar een arts toe gegaan.
1: Maar zijn ook naar arts, niet ja, naar aap?
2: Nee, zijn arts toe gegaan. Gegeven moesten ze plekken. Ik zat toen in die dierenambulance toestanden en alles. En die waren in Haarlem in beslag genomen. En ja, nou goed, die basis.
1: Heftig
2: zijn
1: is
2: die
1: dat,
2: beesten op goed terechtgekomen.
1: Ja, ja, niet te geloven. Ja, ik vind het heel erg heftig hoe. Ja, mensen toch met dieren omgaan. Ja. Ik had 6 fragmenten. Ik kijk naar de klok en dan denk ik, daar gaan we weer. Ik heb een kort liedje van Roxy Music. En dan wou ik nog even Red en Legkip doen. Want dat is ook wel een bijzondere stichting. We hebben Sandra van der Werd wel eens in de uitzending gehad over echt vriendelijke kinderboerderijen. Dus ik wilde haar stukje nog even laten horen. Even een klein stukje muziek en dan doe ik even een oproep. Want iedereen die wat over dieren te vertellen heeft, is welkom bij mij. Tot zo.

0: hashtag over dieren. Het gaat vandaag over de podcast. Misschien even leuk. Een paar weken geleden was de klauwmevrouw te gast hier. En zij heeft net een bericht geplaatst op sociale media. Zij vond het een tof gesprek. En inmiddels is het interview toegevoegd aan de podcast. Zij is een van de laatste die in de podcast staat. Hashtag over dieren. Nou, zij geeft aan, superleuk als je naar mijn interview wil luisteren. Maar er staan nog veel meer interessante namen uit de dierenwelzijnswereld in het lijstje. Absoluut de moeite waard om deze zomer eens in te grasduinen. En niet alleen de zomer. Ik ga zo een oproep doen voor een ieder die zijn verhaal wil vertellen bij mij. Dus het is een package deal, 2-in-1. Je komt bij de radio of we bellen je. En daarna komt er een podcast, dus je blijft ook forever. Ik wilde nog even een stukje laten horen van Sandra van der Werth, die ik net al even aankondigde. Red een legkip is haar stichting. En nou, zij vertelt volgens mij ook dat kippen zulke bijzondere dieren zijn.
1: Gezellige dieren.
0: Ja, daar ga je zo meteen alles over vertellen. Ik heb een aantal vragen. En een half uur gaat heel snel, dus we gaan beginnen met de eerste vraag. Net zoals alle dieren zijn kippen niet gewoon maar kippen. Want dat kunnen mensen altijd zo makkelijk zeggen. Ze zijn bijzonder. Zou jij er eens iets over willen vertellen?
1: Ja, het is inderdaad zo dat heel veel mensen denken, ja, het is maar een kip. Maar ze weten niet dat een kip net zo intelligent is als een hond, kat, zelfs als een aap.
0: Okay.
1: Kippen hebben gewoon bewustzijn. Dat is onlangs nog uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. Kippen communiceren al met, als ze ooit broed zijn en ze zitten te broeden, met een jongen uit het ei. Mm-hmm. Dit wat in het ei zit. Ze hebben een eigen taal. Ze hebben 30 verschillende geluiden die allemaal iets betekenen. En zo kun je nog wel even doorgaan. Kippen kunnen ook heel aanhankelijk zijn. Sommigen ook niet. Ik bedoel, ze zijn net mensen. Kippen kennen ook pestgedrag, net zoals mensen. Het zijn eigenlijk best dieren die ontzettend leuk zijn. Ik heb zelf ook honden. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind mijn kippen net zo leuk. Ik bedoel, ze komen blij aanrennen als ze je zien. Ze zijn aanhankelijk. Nou, ze kunnen ook echt ontroeren. Het zijn bijzondere dieren. Allemaal uniek, net zoals ieder ander dier. Allemaal met een eigen karakter. De een is bij de hand en de ander is juist wat verlegener. Ja, allemaal verschillend.
0: Maar goed, ondanks dat gebruiken wij de kippen om eieren te leggen. En op het moment dat het voorbij is en de rek eruit is, zal ik maar zeggen, dan maken we er soep van. Als ik het maar even heel oneerbiedig mag zeggen. En daarom heb jij, misschien heb je dat niet eens alleen gedaan, maar dat hoor ik dan ook heel graag zo, Red een Legkip opgericht. Wat is het doel van Red een Legkip?
1: Ja, met Red een Legkip willen we gewoon zoveel mogelijk kippen uit de industrie redden. Die gewoon echt een rot leven hebben gehad. In de industrie kunnen ze niet echt kip zijn. Je moet je voorstellen, ze moeten als scharrelkip leef je met 9 kippen op 1 vierkante meter. Nou, je kunt elkaar helemaal niet uit de weg gaan. Het zijn oorspronkelijk bosdieren die juist elkaar uit de weg moeten kunnen gaan en zo. Dus ja, ze kunnen ook niet doen wat ze fijn vinden. Lekker scharrelen, zandbad nemen, zonnebad nemen. Zijn ze ook helemaal gek op. En daardoor raken ze hartstikke gefrustreerd. Dus de kippen zijn ook vaak in het begin, je ziet op de televisie vaak, als je kippen ziet bij een boer, helemaal jonge kippen. Mm-hmm. Maar ja, die zit er net in. Maar als wij de kippen redden vlak voor de slacht, en dan zijn ze pas 1,5 jaar. Nou, dan zijn ze vaak kaal, zien er niet uit. En sommigen hebben pikwonden. Het komt allemaal door de frustratie dat ze hun gedrag niet kunnen uiten. En wij proberen dus zoveel mogelijk kippen te redden als ze in de opvangen kunnen. We hebben nu inmiddels 9 opvangen in Nederland en ook nog eentje in België en eentje in Duitsland. En daar gaan die kippen dan heen. Dan gaan ze eerst even een tijdje herstellen. Soms is een week voldoende. Soms een paar weken. Het heeft er ook mee te maken dat we de zieke kippen de nodige zorg willen geven. En daarna kunnen ze geadopteerd worden door mensen die ze nog een heel fijn leven willen geven. En die mensen kunnen zich aanmelden op onze website www.redenlegkip.nl.
0: Heel goed. Wat is de reden dat jij dit doet?
1: Ja, de reden dat ik dit doe. Ik had al een stichting die voor dieren opkwam. En dat was Comité Dierennoodhulp. En toen vond ik op een gegeven moment een haan gedumpt in het park waar ik mijn honden uitliet. En
0: ja,
1: toen was er
0: afkappen. Maar het goede nieuws is, het hele interview is te beluisteren op hashtag over dieren. Ik zal het nog één keer noemen. Je kunt hashtag over dieren, de podcast, vinden op Springcast. Spotify, Apple Podcast. Je kan ook even naar mijn website gaan, www.ellenpitlo.nl. Dat wijst zich vanzelf. Doe wat kliks en dan heb je een dingetje podcast. Maar je kan ook gewoon via de Lou, loumedia.nl. En je scrolt even naar beneden aan de rechterkant. Kun je hem vinden en dan kan je het hele interview horen van Sandra over de legkippen. Nou, ik ben tot slot op zoek naar gasten. Iedereen die zich bezighoudt met een dierenwelzijnsorganisatie, een stichting. Dus vertegenwoordigers, opvangcentra, reddingsoperaties, specialistische stichtingen. Je roept het, proefdieren. Die zijn allemaal welkom. Gedragsdeskundigen, experts. Maar ook gewoon naar mensen met een bijzonder verhaal. Ik kan me herinneren dat we helemaal aan het begin het verhaal hebben gehad over een hond, Bin, die uit Bonaire van de vuilnisbelt kwam. Dus ook als je zo'n verhaal hebt, alsjeblieft, ja, neem even contact op. Het kan via mijn website www.ellenpitlo.nl of via het contactformulier. Je kunt ook even een berichtje sturen naar redactie@loumedia.nl. Volgende week hebben we gewoon weer een gast. En ja, we gaan eruit met het bekende Robert Miles, Children. En Rob, heb jij nog een nabrander?
2: Nee, ik zou het niet durven.
0: Zou het niet durven?
2: Nee.
0: Dan gaan we er nu uit. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle voor Nijkerk 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Men heeft mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

en een heel hartelijk welkom op jouw zaterdagmiddag op de 8e van de 8e van de 26e van de 2000ste. Ja, moet je wel bij elkaar optellen, hè? Dat weet ik wel. We gaan gezellig muziek maken hier op Lou FM en op Loco FM natuurlijk. Op alle zenders straalt de gezelligheid eruit met deze zomerse dagen. En best wel droge dagen, maar goed, daar hebben we het later nog wel weer over natuurlijk. Je hoorde My Sharona van The Neck, hun grootste hit. Niet hun enige, er kwam er nog eentje achteraan, maar daarna zijn ze wel weer voorgoed in de vergetelheid verzonken. Behalve dan met dit hitje, want die wordt natuurlijk regelmatig nog gedraaid. We gaan gezellige muziek voor je maken. We hebben de schaamplaten voor je klaarstaan, die selectie. Die staan in de timelines van Bert-Jan Dokter op X, op Facebook, op Instagram, op Blue Sky en op Mastodon. Daar kun je het vinden. Onder de naam Bert-Jan Dokter of B.J. Dokter. Hans de Boy hebben we vandaag in de keuze met Annabel. Of we gaan naar Duitsland met Pieter Schilling. Major Tom Vullich losgelöst. Dat is ook een keuze. Of je denkt, nou, ik ga lekker naar de jaren 90 terug. Lekker zomers. Hathaway met What is Love. Dus Hans de Boy, Pieter Schilling of Hathaway. Dat zijn de keuzes voor de luistervriendjes van Op Dokters Recept vandaag. En ik dank natuurlijk Ellen en Rob voor de voorgaande uren hier op Lou FM. En Arno Verelst voor de voorgaande uren op Loco FM met zijn Evokers. En dan gaan wij weer snel verder met de muziek. Tot 2 uur lekker op je radio. Daarna gaan we naar de sport. Maar eerst heerlijke muziek. Zoals onderen van de Pet Shop Boys.

En dat is het verhaal allemaal van Sly Fox. En dat was ontzettend gezellig met Let's Go All The Way uit 1986. En ik zie dat ik helemaal bij de jaartallen in de buurt ben gebleven met Zion Jones ook. 89 was dat. Denk ik een liedje wat je niet al te vaak meer op de radio hoort. Maar ik vind hem gewoon heerlijk. Het is een lekker popmuziekje, het is lekker zomers. Dus ik heb hem aan je voorgeschoteld. En als daar negativiteit over ontstaat, ga ik dat vanzelf merken in mijn timelines, toch? Zo is dat ook. En de Pet Shop Boys met It's A Sin. Heerlijk, 1987. En ik was altijd wel een popliefhebber. En ik heb nog altijd vinyl thuis. Hele bakken vol met singeltjes. En 12 inches en LP's en dat soort dingen. En ik heb een heel aantal jaren die zwarte pannenkoeken niet kunnen draaien, omdat ik geen draaitafel had. Die heb ik nu weer wel. En dan zoek je de zaken bij elkaar uit. En dan kom ik toch een hele stapel Pet Shop Boys tegen. Dus ik had ergens een Pet Shop Boys voorkeur. Zonder dat ik er heel al te veel erg in had. Had ik dus heel veel van hun materiaal in huis. En nog steeds. Dus bij deze, dan weet je dat soort feitjes ook weer. Toch? Ben je weer op de hoogte? We hebben de schaamplaten nog klaarstaan. Hans de Boy met Annabel. Pieter Schilling met Major Tom. Of Hathaway met What is Love. Kun je op stemmen. Je zoekt mij op de socials. En dan beperk je dan tot X, Facebook, Instagram, Blue Sky of Mastodon. En daar kun je dan je stemmen brengen op een van de drie voorkeuren van de schaamplaat. Ze staan daar ook vermeld, dus ik hoef het niet nog een keer op te lepelen. Ze staan er, mensen. De naam is Bert-Jan Dokter, dus die moet je dan even zoeken op de socials om je stem uit te brengen. Zo werkt dat dan ook weer, tuurlijk. Ja. Met enkel velden met sluierbewolking is er vanmiddag veel ruimte voor de zon. De maxima liggen tussen de 24 graden in het noordoosten en 28 graden in het zuidoosten. En aan de kust is er een zeebries. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. En het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en verloopt de dag droog. De maxima liggen tussen de 26 en 31 graden bij een matige westenwind. Je hoeft er niet om te huilen, maar

als je zou zeggen George Baker Selection, dan gelooft ook iedereen het. Ferrari, Sweet Love uit 1976 in de hit parades, zal ik maar zeggen. En je hoorde ook Frank Boeien met Zwart-Wit uit 84. En Keith Marshall met Only Crying. Nou, ik hoop dat... af en toe moet je huilen. Ik bedoel, verdriet moet je ook kunnen beleven. Zeer belangrijk in een mensenleven dat je dat kunt beleven. Maar het moet niet altijd verdrietig zijn. Dus daarom hebben we op Doktersrecept om de boel weer op te vrolijken. Dat doen we dan elke week op zaterdagmiddag van 12 tot 2 op Loe FM. En nu ook op Loco FM natuurlijk. Ik heb nog wat nieuws. Museum Elburg is op zoek naar mensen die zijn getrouwd in het voormalige Agnietenklooster. Het museum maakt een nieuwe podcast over de geschiedenis van het gebouw en wil daarin persoonlijke trouwverhalen laten horen. Het maakt niet uit in welk jaar het huwelijk plaatsvond. Ook weduwen, weduwnaars en mensen die alleen hun herinneringen willen delen zijn welkom. Het museum is benieuwd naar bijzondere momenten en naar de betekenis die het voormalig klooster nog altijd heeft. Wie zijn of haar verhaal wil vertellen kan contact opnemen met de educatiemedewerker Sita van der Heuvel via haar mailadres cvdheuvel@museumelburg.nl. En als je het allemaal nog wil nalezen, ga je vast even naar museumelburg.nl. In Nederlands nu. Museumelburg.nl. En daar vind je vast weer meer informatie en de contactgegevens. Maar anders moet ik het blijven herhalen, omdat je het zo snel niet kunt opschrijven. Ik snap dat ook wel. Museumelburg.nl. Dus dat is het. En dan hebben we nog wat anders. Afgelopen week is bekend geworden dat Johnny Kaagman is overleden. En dat is pas bekendgemaakt na haar afscheid. Dus dat is allemaal in privékringen gedaan. En daarna is pas naar buiten gekomen dat Johnny Kaagman is overleden. En je kent er waarschijnlijk heel erg van Earth and Fire van de band. Maar ook van tv natuurlijk, waar ze op was. Want ze was jurylid bij talentenprogramma Idols van 2002 tot 2008. En ze werd in 1947 in Den Haag geboren en ze heet dan eigenlijk Christina Henriette Kaagman. En ze begon haar zangcarrière in een schoolkoor en de schoolband The Rangers van het Voorburgse Huygens Lyceum. In 1969 werd ze gevraagd als zangeres bij de Haagse popgroep Earth and Fire. Met haar unieke, krachtige, heldere stem en glamrock-achtige kledingstijl werd ze niet alleen boegbeeld van de band, maar roeide ze uit tot een stijl- en zangicoon. En in 1970 brak ze met Earth and Fire door. Dankzij Kaagmans erbij komen, zeg maar. En dat deden ze met Seasons. Dat werd geschreven door George Koymans van de Golden Earring. Dat de Haagse muziekscene zit er dus helemaal in. Hun eerste nummer 1 hit had de band 2 jaar later met Memories. En de allergrootste hit, ook internationaal, was Weekend uit 1979. En die komt van het album Reality Feels Fantasy. En daar staat nog een singeltje op. En ik denk, ik kan Weekend opzetten, want ik heb daar ook een band mee, omdat ik ook in die tijd dat ontdekte en dat album Reality Feels Fantasy ook heb gekocht en zo. En ik was ook helemaal fan van Weekend. Maar er stond nog een singeltje op dat album en die is misschien wat meer vergeten. Ik denk, laat ik daar eens over hebben. En iedereen heeft het natuurlijk over dat blauwe pak en sexy zijn. Terwijl ze natuurlijk als vrouw meer een rol vervulde. Als het om mannen gaat, gaat het altijd over de inhoud en de vrouwen altijd over het uiterlijk. En dat is vervelend. Met dank aan Johnny Kaagman, Fire of Love.

Ja, ik heb dat ook wel eens gehad. Dan zie je zo'n vogeltje. Die heeft natuurlijk wel een vreemd leven. Want die moet overal naar dingetjes zoeken. Naar zaadjes en brood wat je neergooit en weet ik veel. Maar dan dat je denkt, ja, en die kan wel lekker vliegen. Die kan zo ergens heen. En die vliegt overal overheen en geen toestanden. Dat is een kunstje, dat zou ik ook wel willen beheersen. Maar om nou de hele dag op het dak te moeten zitten. Ach, nou, dat is ook weer zo wat, hè. I'm Like a Bird, Nelly Furtado, 2001. The Twilight Zone en een volledige versie van het album The Golden Earring 82. En natuurlijk Earth and Fire vanwege Journey Kaagman en haar overlijden Fire of Love van het album Reality Fills Fantasy uit 79, 1980 ongeveer kwam dat allemaal. En ik had haar postertje boven het bed hangen met, dat was dan de foto van het album Reality Fills Fantasy. Die had ik boven mijn bedje hangen in het Wezepse als zo'n 11, 12-jarige. Ja, was er fan van, ik beken. Ik kom er helemaal voor uit dat het zo was. Goed, zullen we snel verder gaan, want het eerste uur zit er al bijna weer op. En ik wil toch wel zeker nog twee plaatjes.

Ik ben er nog nooit geweest. In dat Rio. Van Peter Allen. Hij maakt er wel een feestje van. Dus je zou bijna denken, daar moet ik heen. Maar goed, dat geldt alleen waarschijnlijk bij de carnaval. Dus ook wel van allerlei andere dingen, wat minder mooie dingen te zien. Maar goed, daar gaat het liedje eigenlijk niet over. Die is gewoon gebaseerd op gezelligheid en zomerse muziek. En dat doen we in het volgende uur van op Dr. Recept ook. Maar eerst moeten we dat even afsluiten. Want we gaan naar Supertramp met Give a Little Bit. En dan naar reclame, nieuws en reclame. En dan ben ik weer bij je terug. Hier is Supertramp in op Dr. Recept.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in de binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg, het is daardoor druk op de weg. In het midden van het land staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht van knooppunt Grijsoord 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier vertraging. De N304 Ede richting Apeldoorn tussen afrit Wekerom en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Hermanus Brood, Sleeping Bird. Hij deed het samen met His Wild Romance in 1988. Maakte hij hier een hit van. En dat is een duidelijk verhaal. Herman Brood, we kennen hem allemaal nog. Die heeft heel wat achtergelaten aan muziek, maar ook aan schilderijen. Het museum in Zwolle is er niet meer. Dat is inmiddels opgeheven, dus het loopt wel een beetje af. Welkom op jouw zaterdagmiddag nogmaals op de 8e van de 26e van de 2000ste, zoals ik al eerder zei. Fijne muziek gaan we nog draaien tot 2 uur. Daarna vast ook wel, maar daar ga ik dan niet over. Dan bepaal ik niet wat er gebeurt. Dan is Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder, die dan vanuit de studio in Wezep Noord-Veluwe Sport zal doen. Er zijn natuurlijk wat aandacht voor de Veluwe Cup en Berend Elseman toernooi en dat soort zaken. En wij in Op Dokters Recept hebben nog liedjes voor je klaarstaan. Maar één van de liedjes die bepaalt de luistervriend of luistervriendin van Op Dokters Recept. En dat is de schaamplaat. En daar hebben we vandaag staan Hans de Boy met Annabel. Pieter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst. Of Hathaway met What is Love. Dus dat zijn wel wat verschillen. Eens kijken waar de voorkeur op uitkomen. En als jij denkt van ja, mijn voorkeur moet het worden, dan stuur je de berichten even rond naar je vrienden en vriendinnen. En zeg joh, je moet even bij Bert-Jan Dokter stemmen op de socials. Op Hans de Boy of op Peter Schilling of op Hathaway. Net wat jouw voorkeur is. Zo doe je dat allemaal. Zo regel je dat. Fijn dat je erbij bent hier op Blue FM en op Logo FM. En samen gaan we even op reis. Het is best wel een eentje fietsen. Maar we gaan naar Afrika met Toto.

Het is nooit een hit geweest, deze van Chaka, waarom hou ik nog van jou? Maar goed, het is wel bij mij is die binnengekomen dankzij een verzamelaartje van Pop in je Moerstaal. Daar heb ik hem leren kennen eigenlijk. En sindsdien is het een van mijn favoriete Nederlandstalige tracks. Chaka, waarom hou ik nog van jou? 1995 alweer. En de Studio Killers uit 2011 met Out to the Bouncer. En ze zong zelfs over haar onderbroekje. Heb je dat gehoord? En viel het je op? Soms hoor je gewoon zo'n liedje, hoor je gewoon voorbij gaan. Maar als je even naar de tekst luistert, denk waar heeft dat mensen het eigenlijk allemaal over? De Studio Killers, Out to the Bouncer. En Toto met Africa. Natuurlijk een hele grote hit uit 82. Hoef ik verder niets van te verklaren. Wel zeg ik er altijd even bij dat Toto ook zo ongeveer de huisband was van het album Thriller van Michael Jackson. Omdat ze daar de studiopersoneel waren. Dus voor degene die dat dan nog niet wisten, die hebben dan niet vaak genoeg naar me geluisterd. Want ik heb het echt al wel vaker verteld. Moet ik dat nou altijd blijven doen? Nee toch. In de gemeente Elburg zijn opnieuw meldingen binnengekomen over nepagenten. Oplichters doen zich voor als politieagent en proberen bijvoorbeeld binnen te komen of persoonlijke gegevens te krijgen. Het is daarom belangrijk om alert te zijn. Een echte politieagent draagt een uniform of kan een politielegitimatie tonen. Daar mag je altijd om vragen. Ook vraagt een agent niet om geld, bankgegevens of jouw spullen om dat mee te nemen. Dat doen ze echt niet zomaar. Dus wees gewaarschuwd. Een agent heeft daarnaast een dienstnummer. En dat nummer kun je dus controleren, mag je opvragen. En dan kun je zelfs nabellen op 0900 8844. Dan kun je eerst bellen of dit allemaal echt is wat aan je deur gebeurt. En vertrouw je de situatie niet? Bij twijfel niet inhalen, zeg ik altijd. Laat de persoon niet binnen en controleer altijd eerst de identiteit en lees dan die kaart goed. Niet gewoon naar het kaartje kijken, maar lees goed wat je ziet. En bij spoed kun je 112 bellen. En voor controle of advies dus 0900 8844. Het centrale nummer van de politie, die is altijd beschikbaar. En vertel dit vooral aan mensen die nog vertrouwen op het oude. Een politieagent komt echt niet zomaar aan je deur. En misschien komen ze zelfs wel met z'n tweeën als ze het echt menen. En het moet er echt helemaal echt uitzien. Geef niks mee. Reageer niet op dat soort dingen. Want alles wat je meegeeft, dat komt dus never nooit meer terug. De politie zal dat never nooit doen. Zeker niet zo gemakkelijk. Dus laat iedereen gewaarschuwd zijn in de gemeente Elburg. Maar ook in de gemeente Oldebroek natuurlijk. Vertel het door. Je hoort het de laatste jaren steeds vaker. En je ziet veel dat jongeren ook daar misbruik van maken. Dat ze zelfs aan jongeren van 14 jaar spullen meegeven. Dat kan echt geen agent zijn. Maar blijkbaar is er dan zo'n groot vertrouwen om dat te doen of te schrik. Dus wees gewaarschuwd en waarschuw de mensen om je heen tegen dit soort misdrijven. Goed, dan heb ik dat wel weer verteld. Dat was natuurlijk hartstikke nodig. Heb ik nog wat anders te vertellen? Ja, dat is zeker. Met enkele velden sluierbewolking is er vanmiddag veel ruimte voor de zon. De maxima liggen tussen de 24 graden in het noordoosten en 28 graden in het zuidoosten. En aan de kust is er een zeebries. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. En morgen is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en verloopt de dag droog. De maxima liggen tussen de 26 en 31 graden bij een matige westenwind. Hier zijn de Scorpions op Lou FM. Wise man.

0: zie ik je gewoon helemaal niet zitten.
1: Bloem, omdat Parseke, because... alle talen komen even voorbij hier met Bloem. 82 was dit een hitje voor ze. Mooi, hè? Fijn liedje om te horen. En je hebt er twee versies van. Deze versie is waar hij aan het einde zegt... jongen, je ziet ze gewoon niet zitten. Maar op het singeltje hoorde je dat helemaal niet. Dus twee verschillende versies. Hoe kan het? En Billy Joel kwam voorbij met de Piano Man. Die kent iedereen natuurlijk. 73 alweer dat hij dat maakte. En de Scorpions. En dan heb ik het over de Duitse versie van de Scorpions. Want er is ook een UK version. Maar dit was Send Me an Angel van de Duitse versie van de Scorpions. Welke je hoorde hier op jouw radio. Of het nou bij Lou FM is of bij Loco FM. Want het wordt op meerdere zenders uitgezonden. En dat is gezellig. Dan kunnen we elkaar ook overal vinden in de regio. Makkelijk zat. Ik heb nog wat te vertellen. De politie heeft donderdagavond in Elburg een 42-jarige man uit Nunspeet aangehouden. En waarom? Hij liep rond 7:45 met een hakbijl door de straten en zorgde daarmee voor onrust. Zeer begrijpelijk. Agenten gingen direct naar de melding toe en troffen de man aan. Volgens de politie was hij mogelijk onder invloed van een nog onbekende stof. De hakbijl is in beslag genomen. Niemand raakte voor zover bekend gewond. De man was al bekend bij de politie en die zit nog vast. Waarom hij met de hakbijl door Elburg liep en wat hij precies had gebruikt, dat is nog niet duidelijk. Maar de politie doet wel verder onderzoek. Voor zover dat even het lokale nieuws hier bij Lou FM en Loco FM. Zijn we toegekomen aan de schaamplatenverraden, want daar is het nu tijd voor. En we hadden dus klaarstaan Hans de Boy met Annabel voor de selectie. Of Pieter Schilling met Major Tom Fully. Losgeleust is dan de subtitel. En Hathaway met What is Love. Ja, het werd een nek aan nek race uiteindelijk. Maar uiteindelijk heeft er toch één gewonnen. Hebben we alle stemmen bij elkaar opgeteld. De notaris heeft extra goed gekeken. Omdat het zo dicht bij elkaar lag. Maar het is allemaal gelukt. Alle social media kanalen zijn nagezien. En de stemmen zijn bij elkaar opgeteld. En dat betekent dat we, ja, dit is niet voor het eerst. Weer eens vertrekken naar de Oosterburen. Daar gaan we naartoe. Want Pieter Schilling, die heeft het een net gehaald. En die is de winnaar vandaag van de schaamplaat. Dus jullie gaan allemaal los. Behalve degene die op de andere plaat hadden gestemd. Maar goed. Hier is Pieter Schilling. Major Tom. Völlig losgelöst. Uit 1983. Een dikke hit.
2: Völlig

Dit op je radio met So Long. En daar kan ik er nog aan het eind van het programma even bij zeggen voor degene die nog naar Duitsland rijden of terugkomen. Als gevolg van de droogte is het zondagse rijverbod van vrachtwagens in een deel van Duitsland opgeschort. En omdat er steeds minder vervoerd kan worden over de waterwegen zoals de Rijn. Er worden extra ritten op zondag toegestaan. Dus voor degene die de weg op moeten, hou er rekening mee dat daar in Duitsland dus een hele verandering door de droogte is voorgekomen. Je hoorde Fischer Z met So Long. En ja, dan hebben we dat alvast weer gehad. Jump van Van Halen en Peter Schilling. Midget Tom, völlig losgelöst. Rest mij alleen maar jou een fantastisch weekend toe te wensen. En heel veel liefde, aardigheid, respect, rust, overzicht en dat soort zaken. En dan gaan we snel over naar de andere studio. Maar hoe lang duurt dat eigenlijk nog? Oh, nou, dat is volgens mij geen heel goede tijdsaanduiding. Maar veel plezier bij Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
4: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
5: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Loco FM, Loe FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.

Sport, Veluwe Sport. Dat is vandaag augustus. 8 augustus, laat ik het goed zeggen. Ja, het is voor mij weer een beetje wennen in de studio hier bij Loco in Wezep. Van waar zit ik vanmiddag? Mijn naam is Gertje Mulder. Maar ja, goed, dat is voor iedereen wel een klein beetje bekend als een beetje. Ik doe elke week, probeer ik tenminste, uw gast hier te zijn bij Noord-Veluwe Sport. Wat doen we vanmiddag? Ja, we hebben eigenlijk de laatste editie van de zomereditie van Noord-Veluwe Sport. Ja, dan is er vaak heel veel plaatjes draaien. Weinig gepraat, laat ik het zo zeggen. Maar ja, het is de laatste week, want aankomende week dan begint het voetbalcircus weer. En daar gaan we vanmiddag iets meer over praten. Ik ben er vanmiddag tot 3:30, 4:00. Daarna komt Arnold Verlies nog even bij me aanschuiven. Voor wat details natuurlijk, want WAC begint ook al zo weer met de competitie. En voor de andere ploegen, dat betekent voor die derde en de vierde klasse, is er natuurlijk eerst nog bekervoetbal en daarna begint daar ook de competitie. Goed, vanmiddag iets meer daarover. Eerst gaan we eens een stukje muziek draaien. En dat doen we met Madonna.

0: Ja, weer een song uit 1991, Madonna en Holly Day. Eerst het volgende eventjes. Ik kreeg net een berichtje binnen dat twee gewonden bij een heftig eenzijdig ongeval op de 28. En dat gebeurde vanmorgen zo rond 6:10. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder de politie, ambulance, brandweer, Nunspeet en een traumahelikopter. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het BP-tankstation, vlak voor de afrit richting het tankstation. De auto met daarin twee inzittenden reed in de richting van Wezep toen het voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Naast de rijbaan werden meerdere palen en verkeersborden uit de grond gereden. Vlak naast de oprit naar het BP-station kwam de auto uiteindelijk omgedraaid tot stilstand. Het voertuig vloog vervolgens in brand. Een van de inzittenden wist uit de auto te komen. Omstanders zagen ondertussen ook rook uit het voertuig komen en waarschuwden de hulpdiensten. Ook werd de brandweer opgeroepen voor een mogelijke reanimatie. Voor zover bekend bleek reanimatie uiteindelijk niet nodig. Beide inzittenden raakten gewond. Eén persoon is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de andere inzittende is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De verkeersongevallenanalyse VOA van de politie heeft vervolgens een ruime tijd onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Tijdens het onderzoek was de afrit naar het BP-station enkele uren afgesloten. Ook werd een rijbaan van de A28 afgesloten. Het onderzoek op de plaats van het ongeval is inmiddels afgerond. Het zwaar beschadigde voertuig is door bergingsbedrijf Stoudam uit Oldebroek afgevoerd naar Oldebroek. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak. Dit berichtje kreeg ik toevallig net even binnen van een collega van mij, van Lou. Goed, gaan we verder met de sport. Ja, wat is er van sport? Ja, het is allemaal al een beetje bekend. Zoals ik al zei, er wordt nog beker gevoetbald door derde en de vierde klasse. Dat geldt niet voor de vierde divisie. Dat is waar WHC in uitkomt, want die begint 28 augustus al met de competitie. Eerst, dat was nog haast vergeten. Ja, want dat zei ik normaal gesproken, als ik hier kom, dan is dit staat alles al voor me klaar. Helemaal gereed. Maar nee, nu moest ik het zelf maar eens een keertje doen. Dus ik moest alles nog een beetje instellen. Maar zo erg is dat niet. Daar red ik me wel mee. Bert-Jan Dokter. Die bedank ik eerst nog even voor zijn programma. Op Dokters Recept. En dat was uitgezonden natuurlijk weer. Via Lou FM en Loco FM. En dat gebeurt ook met dit programma. Dit programma kunt u beluisteren bij Lou FM 1. Bij Loco FM. Goed, laatste middageditie. De laatste zomer. Nee, niet de middageditie. De laatste zomereditie, zoals ik al zei, van Noord-Veluwe Sport. Volgende week beginnen we eigenlijk toch weer een klein beetje voor het Echi. We gaan eerst volgende week naar SV te Harden, natuurlijk voor de Veluwe Cup. Wel bekend, vorig jaar waren we in Doornspijk. En dit jaar gaan we naar het Harden. Dat is volgende week zaterdag. Dan die week daarop. Dinsdag, woensdag en dan hebben wij de 22e, dat is de laatste voor de Veluwe Cup. Niet alleen de Veluwe Cup, maar het Berend Elzeman toernooi wordt ook gevoetbald volgende week. Dat valt in diezelfde week en daar hebben we natuurlijk ook nog verslagen van. En dat allemaal verzorgd, dacht ik zo door Bert Schipper. We hebben ik had het over Bert Schipper, ja, dan schakel ik gelijk Bert maar even in. Momentje. Bert, hi, goedemiddag. Ja, goedemiddag Bert. Ja, zoals ik al zei, volgende week dan is het Noord-Veluwe Cup en natuurlijk het Berend Elzeman. Versta je mij?
1: Nee, ja, heel in de verte. Ik bel je zo terug. Ik thuis ben.
0: Doe maar even. Bel maar even terug als je thuis bent. De verbinding was een beetje moeilijk omdat Betty zat in de auto. Zit ik net even te denken. Ja, Betty zou zo even thuis even terugbellen. VCO die heeft om 12 uur gevoetbald tegen Vierfase. Allemaal vriendschappelijk nog. En Bert zou nog even een klein verslag doen van die wedstrijd. Om 1 uur wordt, ik geloof op Muldersingel, wordt ook een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. WHC voetbal daartegen. Mij nog onbekend. Gaan eerst maar eens een stukje muziek draaien. Anders krijgt u veel te veel informatie in één keer. Straks gaan we nog eventjes hebben over die Veluwe Cup volgende week bij SV Het Harde.

Suzanne en Freek en dromen in kleur. Goed, zoals ik al zei, laatste editie van de zomereditie van Noord-Veluwe Sport. Volgende week dan gaan wij met onze reportagewagen naar SV Het Harde om daar de Veluwe Cup te verslaan, laat ik het zo zeggen. Die Veluwe Cup duurt 1, 2, 3, 4 dagen. Dat is zaterdag 15 augustus, dan beginnen we de SV Het Harde. En dan hebben we de dinsdag daarop, de woensdag daarop. En die beide die gaan vanuit de studio. Dan wordt het eigenlijk een heel groot spektakel om dat allemaal weer op te bouwen voor die ene wedstrijd. Dat doen we vanuit de studio en dat doen we op dinsdag vanuit de Loe Studio. Maar ja, niet getreurd, ook te beluisteren natuurlijk bij Loco FM. En dan hebben wij de woensdag, dan zit ik samen met Gerf van der Linden, collega Gerf van der Linden, bij Loco FM, ook om daar een wedstrijd te verslaan. Vorig jaar waren wij bij DSV in Doornspijk. Perfecte weer hebben we gehad die dagen. Heel goed ontvangen natuurlijk daardoor het bestuur en van DSV. En dit hopen we natuurlijk weer te herhalen. Hij geeft tenminste, ik heb het weer een beetje bekeken. Hij geeft een beetje goed weer. Hij geeft sowieso goed weer aan volgende week. Dus ja, met massaal natuurlijk met z'n allen naar Sportpark Schenk daar op het Harde. Om die wedstrijden te zien. Niet alleen daar, maar natuurlijk verwijs ik u ook naar het Berend Elzeman toernooi. Daar speelt VSCO daar het zoveelste Berend Elzeman toernooi. Straks iets meer met Bert Schipper erover. Want Bert zou nog eventjes inbellen over die wedstrijd van vanmiddag. Want om 1 uur, even kijken, 12 uur speelde VSCO al tegen Wie als Fasen vriendschappelijk. Goed, dat allemaal over die Noord-Veluwe, of over die Veluwe Cup. Dat is dus volgende week, ja. En dan die week begint WRC natuurlijk alweer met de competitie. En dan moet Ovios, Elburg, VSCO en laat ik er niet één overslaan, en DSV natuurlijk, allemaal nog bekerwedstrijden, moet die allemaal nog afwerken. Voor degene die eigenlijk helemaal niet van voetbal houdt, maar die houdt wel van paardensport, is er volgende week zaterdag ook de FOK en concourswedstrijd op Landgoed Zwaluwenburg. Landgoed Zwaluwenburg in het Harde is op zaterdag 15 augustus het sfeervolle decor van de traditionele FOK en concoursdag. Het jaarlijks evenement dat deelnemers uit de wijde omgeving trekt, belooft ook dit jaar weer een prachtige mix te worden van de hippische topsport, fokkerij van hoog niveau en nostalgische gezelligheid voor het hele gezin. Voor elke paardenliefhebber en dagjesmensen is de FOK en concoursdag een aantrekkelijk boeiend evenement dat jong en oud van alles te bieden heeft. Het programma begint om 8:30 en eindigt rond 17:00 na de huldiging van de kampioen. Dat allemaal ook volgende week zaterdag op Landgoed Zwaluwenburg.

0: Als de bom valt en dat allemaal gezongen door Doe Maar uit 1994. Goed, zoals ik al zei, volgende week hebben we die Veluwe Cup. Dat doen mee natuurlijk zoals elk jaar. ESC, het harde, OVIAS en DSV. Ook op Sportpark De Heugde natuurlijk. Het Berend Elsman toernooi straks praat ik daar nog eventjes mee over met Bert Schipper. Belt ook nog even. En dan praten we ook nog even over de wedstrijd die VSCO nu net heeft afgerond. En dat allemaal bij Vios Fasen. Daarna, 28 augustus, ja, dan moet er nog beker gevoetbald worden. Maar dat geldt niet voor WRC, want die begint op 29 augustus alweer. Die begint alweer met de... Kijk ik even, gaat gelijk de telefoon, heb ik ook gelijk Bert Schipper. Straks aan de telefoon eventjes het volgende. WRC die begint natuurlijk op 29 augustus alweer met de competitie. Ja, WRC die vorig jaar mocht blijven voetballen natuurlijk in vooral de laatste wedstrijden. Hebben ze het goed gedaan in die vierde divisie. Dus komen ze dit jaar daar weer in uit. Straks Arnold Verrieschen die komt nog even in de studio even daarover te praten. Wie zitten er allemaal in de competitie bij WRC? Dus Quick Boys, Deto, Flevo Boys, DCC68, Neo, ONS Sneek, de Bon Boys, Heino, WAC, Lac Frisia, de Olde Veste en Berkem. En op zaterdag 29 augustus dan mag WAC die wedstrijd aftrappen om 2:30 tegen Flevo Boys. Hebben we eerst eventjes aan de telefoon. Bert Schipper. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Gert-Jan. Dag.
0: Ja, je was naar Vios Fasen geweest, Bert.
1: Dat klopt, ja.
0: 12:00 begon die wedstrijd. En?
1: Ja, 2-1 verloren door VSCO. Dus op zich best verdienstelijk tegen een Vios Fasen. Een goede derde klasse. Vorig jaar lang om de prijzen meegedaan.
0: Ja.
1: Dus daar gaan het niet heel onverdienstelijk. En het leek erop uit te draaien dat het een gelijkspelletje zou worden. Maar in de laatste minuten wist uiteindelijk Vios Fasen toch nog te scoren. En op zich niet onverdienstelijk, zoals we zeiden. En je kunt er nog niet zoveel van zeggen, want het ontbreken nog een aantal jongens. Ze zijn net in training. En dat geldt natuurlijk ook voor Vios Fasen. Dus, maar het is gewoon een goede oefenpot geweest. VSCO kwam na een kwartiertje al achter met 1-0 door wat slordig balverlies op het middenveld. En daar wist Vios Fasen wel raad mee. Vios Fasen liet ook nog een paar goede kansen liggen. Maar dat heeft VSCO aan de andere kant ook. Want het was Arjan van Tende en Raymond van der Graaf. Die hadden echt de 100% kans om te scoren. Maar dat lukte dus niet. Dus de scherpte ontbrak nog. Maar het begin van de tweede helft was VSCO toch kwam langzij via Pascal Hellebrekers. Die de 1-1 scoorde. En nou, zoals ik al zei, VSCO gaf toen weinig meer weg. En het leek op een 1-1 gelijkspelletje af te stevenen. Maar goed, uiteindelijk... Dus Vios Fasen toch nog te scoren. En ging met de winst er vandoor. 2-1. Ja.
0: Ja, ik begrijp dat het vriendschappelijk is, Bert. Maar je zag een goed VSCO-voetbal als je zo hoort.
1: Nou, redelijk goed. Het spel is nog niet helemaal een beetje zoekende. Ze hebben in ieder geval proberen ze een ander speelstijl. Een tactische opstelling iets anders. 5-3-2. Of dat helemaal uit de verf kwam, ik denk nog niet. Dus ik zag te weinig... De wingback zat me zeggen opkomen en echt voor gevaar zorgen. Maar goed, dat moet ik natuurlijk ook wat inslijten. Het is natuurlijk even zoeken voor de nieuwe trainers. Om te kijken van wat speelstijl past nu het beste bij VSCO. Dus, maar niet onverdiend. Het wordt hard gewerkt. En zoals ik al zei, het ontbreken een stuk of 4-5 jongens nog. Dus dat kan alleen maar beter, zou ik gaan zeggen.
0: Ja, puur met vakantie dus. Geen blessures, maar echt. Geen langdurige blessures, maar echt vakantie. Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Goed, dat was vandaag, Bert. Volgende week de Berend Elsman toernooi.
1: Klopt, ja.
0: En, vertel. De hoeveelste editie, wie doet er aan mee? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is... we hebben dus de 44e editie van de Berend Elsman toernooi. En twee eerste klassen doen mee. Dat zijn Kurt Kamper, die afgelopen seizoen zijn gepromoveerd. En ASV Dronten. Dan hebben we een drietal tweede klassers, moet ik zeggen. DVF, die al jaren meedoet. Epe, moet ik even denken, de andere SVI.
0: Mm-hmm.
1: En dan VSCO uiteraard, die speelt. VSCO speelt zaterdag dus de eerste wedstrijd om 2:00. tegen WVF.
0: Ja.
1: En dan dinsdag 18 augustus 's avonds 8 uur tegen SC Epen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zaterdags wordt er dan nog gespeeld tegen SVI om 2 uur, dacht ik. Ja.
0: Oh ja, nee, op de woensdag niet. Want ik kreeg een appje van je van, ben je nog in de studio?
1: Nee, niet op woensdag, het is op dinsdag.
0: Nee, het is op dinsdag, ja, ja. Nou, dan zit ik in de studio. Dus kun je ten alle tijden kun je inbellen natuurlijk voor een verslag van die wedstrijd, Bert. En dan krijgen we bekerwedstrijden en dan de competitie.
1: Klopt, ja.
0: En die bekerwedstrijden zijn ook al bekend?
1: De bekerwedstrijden zijn bekend. Wij spelen eerst thuis tegen Hattelheim. Dan spelen we uit tegen SIH, die zaterdag erop. Dat is 5 september.
0: Ja.
1: En dan 12 september spelen wij thuis tegen Oene.
0: Oké. Okay. Dat is allemaal thuiswedstrijd. Oh, 1 uit. 2 thuis.
1: 1 uit. SIH uit. Nou, ja. Onze oud-trainer Hendrik Omut is daar nu trainer. Dus,
0: ja.
1: Nou, dan heb je het pikant detail natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is wel leuk om tegen elkaar te voetballen.
0: Ja.
1: En mooie bekerpool met Hattelheim en... SIA en Oene, dus dat kan feestje de Michel de Borst nat maken.
0: Ja, en dan zijn we weer natuurlijk weer helemaal up-to-date natuurlijk. En wat gaan we doen? Dan hebben we natuurlijk, want we hebben nou de zomereditie nog een beetje, heel veel muziek en weinig gepraat. Maar dan is het, dat is vanaf volgende week afgelopen, want dan beginnen zo weer de bekerwedstrijden. We hebben natuurlijk die beide toernooien in Oosterwolde en in het Harde. Ja, en dan beginnen zo weer de competitie, Bert. Moeten we zo weer aan de bak. En dan is het weer voor het Eggie.
1: Voor het Eggie, ja. Ja. Dus voor de rest, want het is allemaal oefenen. Ook beker zie ik er echt als oefenwedstrijden.
0: Ja, eigenlijk en, ook wel een beetje, hè?
1: Ja. Ja. Ja. Dus, ja. En daarna inderdaad. Ik weet niet, volgens mij zal vandaag ook het programma bekend worden. Dus waar we tegen moeten voetballen. Die eerste wedstrijden, et cetera. Maar goed, ik heb nog niet naar kunnen kijken, dus... Dat gaan we zeker doen. Ik moet vanmiddag eerst naar de uitreiking van de eerste presentatiegids van VSO. Dat om 4 uur begint.
0: Aha.
1: Vanaf 3:30 inloop. Dus daar ga ik eerst naartoe.
0: Een prachtige presentatiegids van VSO. Want elk jaar weer. Hè? Ze weten elk jaar weer iets moois van te maken. Ja, ja, vond ik tenminste wel. Is er nog iets bij de selectie? Wijzigingen? Iets dergelijks, Bert?
1: Ja, er zijn 5 jongens gestopt. Dat heb ik goed al een keer aangegeven. Jori Verboven onder andere. Mathieu Veldman. Niels Elseman. Lucas Soets. En Justin Holtkamp. Die zijn gestopt.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben 1 speler bijgekregen van WVF. Jeffrey Nijs.
0: Mm-hmm.
1: En verder aangevuld met spelers uit de jeugd. Dus jeugd onder 19. En in de tweede helft al.
0: Ja. En jij ziet nog wel progressie in de jeugd. Die makkelijk eigenlijk doorvloeien naar het eerste. Wat jij vanmiddag zo zag. Want ik neem aan dat een paar van de jeugdspelers meegedaan hebben vanmiddag ook die vier fasen.
1: Ja, klopt. Ja, goed. Het is ook even de vraag. Er zit best wel talent in. Maar willen ze zelf ook. En de motivatie is soms ook nog wel een dingetje. Willen ze inderdaad alles uit zichzelf halen. Om proberen aan te haken bij het eerste. Nou goed, die Jeffrey Hellebrink is ook een spelertje. Die heeft bij Elburg gevoetbald, heb ik begrepen. Maar heeft in het verleden ook bij Veersel gezeten. Is naar Elburg gegaan. Is nu weer teruggekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en qua postuur, fysiek niet groot. Maar... wel heel snel en behendig. Ja, misschien zijn dat spelletjes die we juist heel goed kunnen gebruiken als we zeker in de omschakeling gaan voetballen.
0: Ja.
1: Want dan lijkt het een beetje op dat een beetje de speelstijl gaat worden. Dus we zullen zien. Er zit altijd wel talent tussen. Daan van Weijen, die is geopereerd in februari aan de kruisband. En die hopen eind van dit jaar weer te mogen welkomen binnen de eerste elftal. En dat is ook een hele goede voetballer van VSO. Dus we moeten afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Ik denk dat VSO prima potentie heeft om weer bovenin mee te kunnen doen in die vierde klasse.
0: Nou ja, dat zou mooi zijn. Dit jaar nog derde klasse, dit jaar nog vierde klasse en dan volgend jaar weer bij derde klasse. Het zou mooi zijn. Maar goed, daar voetballen we voor, Bert.
1: Daarom.
0: Om zo hoog mogelijk te eindigen. Aan de sportpark en aan de bestuur en iets dergelijks. En aan de trainers zal het zeker niet liggen, dacht ik.
1: Die doen in ieder geval uit.
0: Voor het sportpark moeten ze zeker de derde klasse voetballen. Dat zijn ze haast een beetje verplicht. Dat is een mooi sportpark daar op de Heugde in Oosterwolde.
1: Ja, Bert, maar goed, dat is mooi natuurlijk. Maar uiteindelijk zal het op veld moeten gebeuren.
0: Ja, daarom. Wat het
1: sportieve deel betreft.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon afwachten.
0: Goed, Bert. Had je nog wat ik vergeten heb te vragen? Dat je nog iets nieuws had?
1: Nee, ik heb niet meer. Ik moet heel snel naar het sportpark, want ik heb een rol in de presentatie vanmiddag. Dan moeten we technisch, dan moeten we nog wat dingetjes qua techniek.
0: Ja.
1: In ieder geval even regelen, dus ik kan even omkleden.
0: Ik hou je niet langer op bed. Ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Oké, dank je.
0: Oké, hoi.
1: Jullie ook. Hoi.

Maar wij zitten hier vandaag eventjes in wezen. Goed, straks naar de klok van 3 uur. Want mijn klokje staat 9 minuutjes voor de klok van 3. Dus dat betekent dat we nog een klein stukje muziek gaan draaien tot het nieuws. En na het nieuws gaan we even kijken naar die indeling. Want de 3e en de 4e klasse is ook belangrijk. En dan is het wachten. Hoe laat dat weer komt, weet ik niet. Maar Arnold van Riesen zou nog even aanschuiven hier in de studio. Goed, we gaan luisteren naar Don't Give Up, Peter Gabriel en Kate Bush.

0: Noord-Veluwe inwezen of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl
1: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Evink en Petrovic makelaars en financieel adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Deesub. Evink en Petrovic makelaars en financieel adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
6: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
9: Loco FM, Loco FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
10: Om precies te zijn, een minuutje over de klok van 3 uur. Dat betekent Noord-Veluwe Sport, de zomereditie. Tot de klok van 5 uur zijn we bij u. Te beluisteren natuurlijk bij Loco FM en Loe FM. De beide zenders kunt u op afstemmen. En dan zijn we in ieder geval te bereiken. Goed, wij zijn zoals gezegd tot 5 uur. Arnold Verlissen die komt straks nog even aanschuiven bij ons programma. Even kijken wat WHC vandaag heeft gedaan, want die heeft om 1 uur gevoetbald. Tegenstander is voor mij onbekend, maar dat horen we straks wel van Arnold Verlissen. En wat u van mij nog te goed hebt vanmiddag, dat is natuurlijk die indeling van de competitie voor de derde klas, de vierde klas en de vijfde klas. Straks iets meer daarover. Stukje muziek. Een heel oudje Hair van Zen. Da.

Ja, dan hebben we het over 1968. Ik kan me nog herinneren toen dit liedje uitkwam, Her, dat er nog heel veel commotie in de kerken was in Oldenbroek, dat dit niet uitgezonden mocht worden. Tenminste, werd voor gewaarschuwd dat dit niet gedraaid moest worden. In ieder geval, die hele musical Her was niet goed. Goed, ik kijk zo even wat ik doorgestuurd krijg van Geert Hartold en andere collega's van mij. Dus ik hou het een beetje op, ja, dan, zie je, dan hoor je dit en dan hoor je dat. Ik heb niet een lijst zo achter elkaar om te vertellen wat er allemaal is. Maar ik weet in ieder geval wel dat er bekervoetbal is. En dat is allemaal na die Noord-Veluwe Cup of de Veluwe Cup en het Beren-Elzeman toernooi. En dat betekent dat het harde op 29 augustus voor de beker moet thuis tegen ESC. DSV die voetbalt om 2:30 tegen SV het harde. Dat is ook om 2:30, 29 augustus. Nee, laat ik het even goed zeggen. Dit krijg ik doorgestuurd. Sportpark Schenk het harde tegen ESC, zaterdag 29 augustus. Dan om zaterdag 8 september is dat, geloof ik. Ja, dan is die datum dan de voetbal. DSV tegen het harde. En op 12 september voetbal zwart-wit, als ik me niet vergis, tegen SV het harde. Dan hebben wij nog eventjes kijken wat we hier nog allemaal hebben. Want zoals ik al zei, ik ga zo een beetje. En op 29 augustus, ik vergis me steeds in die datum, 8 of 29, maar het is 29 augustus. Dan voetbalt VSC Oswald bij het Schippen, net al zei, om 2:30 tegen Hato Heijn thuis. Dat is allemaal beker. En op die week daarop dus, dat is, ik heb mijn bril niet op, 5 september. SEA tegen VSCO 61, dat is het bekerprogramma van VSCO. En daarna begint ook daar weer de competitie. Straks ga ik nog even vermelden, tenminste de ploegen die, want ik moet het allemaal een beetje scrollen, allemaal een beetje proberen uit te zoeken, al die mailtjes die ik gehad heb. Dan gaan we nog even kijken naar de indeling van de competitie voor de derde, vierde en vijfde klasse.

Don't Take My Music, te ver is het in 1976, ja. En we zijn nu al in 2026 en ook is de muziek nog steeds hot hier. Overal te beluisteren natuurlijk, bij de lokale omroepen, open ook hier in de regio natuurlijk nog heel veel muziek. Goed, we zijn toegekomen aan de indeling van die derde klasse. Dan heb ik het over de competitie. Die indeling is Serenbroek, Bekwiek, Diezewest, Hattoheim, Ovios, Rauwveen, Zwift, 64, natuurlijk SV Het Harde als nieuwkomer, DSV 61, FC Dallassen, Heerde, Olympia, 28, SEA en ZAC. Dat is de indeling voor die derde klasse F. Straks gaan we nog even naar de vierde en de vijfde klasse kijken. Zoals ik al zei, WHC begint alweer op 928. 29, ja, nou goed dan, augustus met de competitie. Maar ook die derde en de vierde klasse moeten eerst nog wat bekerwedstrijden afwerken.

Deze kwam er weer uit 2021, Only Wanna Be With You. Goed, we zijn toe aan die indeling van de vierde klasse C. Dan heb ik het over de competitie natuurlijk. EFC 58, Hattem 1, Oene 1, Sportclub Deventer, VCO 61, WZC Wapenveld, ESC, Lelystad, FC Twello, Promovendus SV, Zalk, WSW en Zwolse Boys. Dat is de indeling van de competitie voor 4C. Zoals Bert Schippen net al zei, het is nog niet helemaal bekend. Bij WSC was het wel bekend. De datums en wie tegen wie moet, dat is nog niet helemaal bekend. En ik had gehoopt dat ik nog een van de heren, in ieder geval heb ik nog geprobeerd aan de telefoon te krijgen voor de Veluwe Cup. Ook die indeling heb ik nog niet, welke wedstrijden of aanstaande zaterdag gevoetbald worden. Ja, natuurlijk, dat zijn de alle vier moeten ze voetballen. Maar wie voetbalt er op dinsdagavond en wie voetbalt er op woensdagavond, dat is nog niet helemaal zeker. Wat wel zeker is, is het volgende plaatje. Maar dan moet ik eventjes kijken of ik hem kan vinden. Ja, die kan ik wel vinden, want ik ga nu van alles proberen natuurlijk. Vind ik wel leuk als ik hier zit, dat ik alles een beetje uitprobeer. En, maar dan moet het wel eventjes, ja hoor, ik heb hem. Sheryl Crow, mooi nummer. Ik draai hem speciaal voor Willem Rietberg. First cut is the deepest.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Ja, ook weer een liedje van 22 jaar geleden. Hij is niet meer onder ons, Benny Nijman. En je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ja, kijk, en dan wordt er ook door dit na dit programma wel geluisterd. Want ik zei dat ik nog geen indeling had van de Veluwe Cup voor aanstaande zaterdag. Maar ja, Jeanette stuurde me gelijk al een berichtje. Die had in ieder geval de indeling wel. En daar ben ik heel erg blij mee. Want dan kan ik hem ook bekendmaken voor volgende week. Voor degene die nog naar het harde toe wil. Dan weet ze ook gelijk wanneer als er gevoetbald wordt. Hoe laat en wie tegen wie. Zaterdag 15 augustus dan voetbalt om 12:30 OVIOS tegen DSV 61. En om 14:30 ESC tegen SV het Harde. Dinsdag 18 augustus om 19:00 begint de wedstrijd. En dan zit ik in de studio van Elburg, heb ik dat goed, ja hoor. Die wedstrijd wordt natuurlijk ook live uitgezonden. Alleen niet vanaf de reportagewagen in het Harde, maar vanuit de studio. Om 19:00 OVIOS tegen SV het Harde. En woensdag 19 augustus dan zit ik hier samen met mijn collega Gerrit van der Linden, tenminste bij Leven en Welzijn, Deo Valente, hoe je maar noemen wilt. Woensdag 19 augustus om 19:00, dan is de wedstrijd ESC tegen DSV 61. Wie daar de reporter is langs de lijn is nog niet helemaal bekend, maar daar gaan we nog eventjes aan werken. Dan hebben we zaterdag 22 augustus, dat is die laatste zaterdag van de Veluwe Cup, om 12:30 SV het Harde tegen DSV 61 en om 14:30 OVIOS ESC. Dan moeten we even kijken, want dan moet ook de. Dan zal waarschijnlijk ook de finale nog gespeeld worden. Moeten we even naar kijken. Maar in ieder geval, dat zijn de wedstrijden. In ieder geval voor de Veluwe Cup. Goed, klein stukje muziek weer.

London Beat and I've been thinking about you. Daarvoor hoorde u live vanuit de Harding Prison uit New York. Nummer van Zach Williams, No Longer Slaves. Ja, we gaan een beetje aparte muziek. Eigenlijk in ieder geval een beetje muziek wat hier niet regelmatig voorkomt. Regelmatig gedraaid wordt bij de lokale omroepen. Nog bij Loco FM. En ik mag graag een beetje muziek draaien die niet al te vaak voorkomt. Ja, en dan gaat het toch wel een beetje over die country muziek. Het is niet allemaal country natuurlijk. Maar deze is zeker een van de grootste country artiesten van de jaren 90. Maar ook diep in 2000. Hij treedt nog steeds op. Onlangs was hij nog te horen in een live opname samen met Chris Stapleton. En die live opname heb ik toevallig gezien. Het was een hele show in Amerika die uitgezonden werd op de Duitse televisie. Heb ik het over Dwight?

tal van grote hits kwamen van zijn naam, onder andere deze, A Thousand Miles From Nowhere, heb ik het over. Een van de topartiesten, tenminste, een van mijn favoratiesten op het gebied van de countrymuziek, Dwight Yoakam. Goed, het is 4 minuten voor de klok van 4 uur. Arno Verriessen is ondertussen in de studio, dus daar gaan we straks even lekker mee praten. Dan gaat Arno lekker op mijn plaatje zitten en dan schuif ik weer een plaatje op. Goed, stukje muziek nog. 4 minuten, zoals ik al zei, voor de klok van 4 uur. We hebben nog 1 uurtje te gaan. Noord-Veluwe-Sport, de zomereditie. De laatste zomereditie van volgende week. Dan beginnen we toch eigenlijk wel weer een beetje voor het echi. Bella Bella, Francesco Napoli.

0: hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
1: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
0: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
1: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
2: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinese restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
3: Locominu.
2: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. 9 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 10,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van 4 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon. Duurzame energie voor iedereen.
8: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Loco FM, Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

0: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het laatste uur van Noord-Veluwe Sport. Ik neem het even over. Gert-Jan die zit hier naast mij. Ik zal het laatste uurtje voor mijn rekening nemen. Dus ga ik samen doen met Gert-Jan in ieder geval. Ik kom net uit Dronten vandaan, want WAC speelde de vriendschappelijke wedstrijd tegen ASV Dronten. En die wonnen de Weesbus met 1-3. Nico Veldman, hij was 3 maal trefzeker voor de Weesbus. Dus dat is voor WAC een goede oefenwedstrijd geweest. Met natuurlijk ook een aantal nieuwe namen. Er waren nog wel wat afwezig, maar de meesten waren wel aanwezig. Pak even mijn telefoon erbij voor de... Ja, dan gaan we eens even kijken dan wat we nog hebben vandaag. Want we hebben natuurlijk ook nog een aantal eredivisiewedstrijden die dus op het programma staan nog dit weekend. Gisteren speelde Cambuur, die verloor gisteren. Even kijken met 0-4 van Excelsior. En dan gaan we eens even kijken welke wedstrijden we dan vandaag nog hebben. Goed, straks 4:30 wordt eraf getrapt. Dat is over een minuutje of 20-25 tussen NEC en Telstar. Zoals gezegd, die wedstrijd begint om 4:30. Heb je nog Goat Eagles tegen Willem II. Aftrap 6:45. PSV tegen Fortuna Sittard, 8 uur. AZ tegen ADO Den Haag speelt om 9 uur de thuiswedstrijd. En dan hebben we ook nog een wedstrijd zometeen om 4:30 in de keukenkampioendivisie. Dat is Den Bosch tegen Almere. Goed, zondag dan hebben we ook nog een aantal wedstrijden in de Eredivisie. 12:15, Sparta tegen Feyenoord. Om 2:30 hebben we FC Groningen, FC Utrecht. Ook om 2:30 PEC Zwolle tegen Ajax. En om 4:45 nog Heerenveen tegen Twente. Goed, ook nog in de keukenkampioendivisie dan. Morgen om 11:45 Helmond Sport, De Graafschap en MVV tegen Jong FC Utrecht. En dan denk ik maar dat we maar eens even een plaatje gaan draaien, Gert-Jan.
1: Ja, je kwam net, nu moet ik even kijken of je in ieder geval open hebt. Maar er zijn een aantal, zeven kijken. Zij, maar dat maakt niet uit, dat gaan we straks even doen. Ik ben verstaanbaar in ieder geval aan de hoek, hè?
0: Ja, ik hoor jou.
1: Ja, het is niet helemaal zoals het moet zijn. Maar jij kwam, Ben, zei het is zomer, hartstikke mooi weer.
0: Het is mooi weer. Het was, op het sportpark was het ook druk vandaag.
1: Ja, daarom. En omdat het zo mooi zomer is, gaan we toch de fietsje maar eens even draaien. Rob de Nijs, ja, niet de Rob de Nijs die we kennen die overleden is. Maar het is een andere Rob de Nijs. En die zong zomer in Gelderland.

0: Ja, daar we zijn even aan het kijken, want ja, het is voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw. En even kijken hoe het hier gaat bij de local.
1: Ja, ik dacht dat ik in een andere studio zat, Arnold, maar ik zat naast je. Ik was helemaal een beetje de weg kwijt. Dus ik had die verkeerde microfoon losgezet. En daarom was het niet helemaal te verstaan. Maar wat je net zei, WAC gevoetbald bij ASV Dronten. Goeie wedstrijd?
0: Ja, WRC voetbalde goed vanmiddag, vooral de eerste helft. Ja, natuurlijk met de nieuwe namen. Er waren nog een aantal afwezigen natuurlijk in verband met vakantie. Silva Vierhuizen, hij is nog steeds geblesseerd. Gaat ook voor De Groot, die zijn nog geblesseerd. En er waren nog wat afwezigen. Livar Klooster was volgens mij nog afwezig en nog wel een paar namen. Voor de rest was WRC op oorlogssterkte vanmiddag. En in de eerste helft kon je ook wel zien. Hoewel de WRC denk ik een sterkst mogelijke opstelling met Dijkhoff, Post onder andere. Kalkhoven met jongens die van vorig seizoen nog gebleven zijn. Jeffrey Bos, Nico Veldman, noem maar op. En dan de eerste helft was goed. Ook ASV Dronten moet ik zeggen. Die kreeg ook nog wel een aantal goede mogelijkheden of kansen. Maar ja, WRC onder andere met Nico Veldman. Ja, die driemaal trefzeker was. Staat een mooi doelpunt erbij, dat er moet gezegd. Van Nico Veldman. Dus ja, WRC heeft een goede wedstrijd gespeeld vanmiddag. Ook aardig wat publiek op afgekomen nog. Ook wel een aantal wezen supporters dus. Wat dat betreft gaat WRC goed richting de competitie. Hè? Want die staat ook alweer snel op het programma. WRC die speelt volgens mij, heb ik dat al gezegd, volgende week uit tegen VVOG 2:30. En dan volgens mij op een dinsdagavond nog een keer. En dan gaat WRC naar die eerste competitiewedstrijd toe.
1: Ja, 29 augustus. Meestal een week of 3, 4 voordat de derde, vierde en de vijfde klasse begint, geloof ik. Hè?
0: Ja,
1: Want dat
0: ja.
1: is, meende ik dat vanmorgen. Vanmiddag had ik nog even Bert Schipper aan de telefoon. Die was ook niet ontevreden met een vriendschappelijke wedstrijd van VSCO. Uit naar Vierhout-Vaassen verloren ze met 2-1 weliswaar. Het is de hele tijd 1-1 geweest, maar ja, Vierhout-Vaassen scoorde toch nog net voor het einde die 2-1. Maar ook Bert Schipper die zei, ik ben niet ontevreden. Ja, het is natuurlijk allemaal nog een beetje aftasten. Er zijn nog wat jongens die zijn nog met vakantie. Er zijn er 5, meende ik, dat er 4 of 5 bij VSCO weg. Dus de 5 nieuwe spelers, ze moeten ingepast worden. Eén speler is bij, heeft hij ook wel verteld waar hij vandaan gekomen is. En de anderen, ja, die komen er vaak uit de tweede. Het zijn jonge spelers, ja, die moeten allemaal nog een beetje ingepast worden.
0: Ja.
1: Maar hij was vanmiddag niet ontevreden. Maar ja, die hebben nog een poosje te gaan. Volgende week dat Berend Elzeman toernooi.
0: Ook nog, ja, zeker. Ja, bij WRC heb je ook een aantal, of tenminste, ik kan wel even kijken wat, dat heb ik hier, als het goed is, heb ik dat staan, wat de volledige selectie van WRC. Nou, dat is de selectie van zaterdag. Nou, daar zat je Finn Jorans, Jeffrey Bos. Nou, die zijn van vorig jaar nog gebleven. Gijs Slaghuis. Dat is wel een nieuwe. Die is dus gekomen bij WRC. Dion van Limburg. Nou, is ook eigen jeugd is gebleven. Stef van Noenen. Dennis Kalkhoven deed vorig jaar ook al mee. Dus die is ook gebleven. Nico Veldman. Jelle Post. Mitchell Dijkhoff. Lucas Nunink. Dat is ook een nieuwe naam bij WRC. Dus die deed vanmiddag ook aardig goed. Nou, Stan Sellies, eigen jeugd is gebleven. Tijmen van Leeuwen. Nou, Nathan Duim. Enzo Kalonij. Jorik Koijker. Damian van der Rozenberg. Tim Hooft. En Alex Grafhorst. Dat is ook een nieuwe. Dus ja, dit was de selectie van vanmiddag. Nog Silver Vierhuis, zoals gezegd. Die was afwezig. En Mark de Groot. En Daniel Duim was. Oh, wacht even. Daniel Duim was nog afwezig. Mike Sercel, dat is ook een nieuwe. En Levi Klooster. Dus die waren er vanmiddag niet bij. Dus ja, WLC die stond er wel goed op vanmiddag.
1: Wij hadden het net over de competitie van WSC. Die is natuurlijk al bekend, die competitie. En die heb jij natuurlijk ook al helemaal klaar. Nou ja, helemaal
0: ja, helemaal
1: klaarstaan. Maar
0: klaar.
1: Die ben je nog aan het zoeken.
0: Ja, maar
1: er zijn weer een paar wedstrijden op de zaterdag. Zaterdag 6 uur. Ik zag 2 nieuwe namen staan.
0: Ik ga eens even kijken als telefoon een beetje opschiet, gaat Jan. Ja, ik heb hier alvast, zoals gezegd, dus Flevo Boys om 3 uur wordt hij gevoetbald.
1: Oh, 3 uur. Ik had het 2:30
0: gemeld. Ja, dat had ik ook gedacht, maar het is dus om 3 uur wordt hij gespeeld. Ja, dat is, ik kan de eerste paar wedstrijden, dan spelen ze thuis tegen HSC 21. Dat is ook onder andere een nieuwe naam en daarna DZC 68.
1: Maar ook om 3 uur of om 2:30?
0: Die wordt DZC 68 uit is om 3 uur. En 2:30 thuis tegen HSC 21. En dan 19 september speelt WRC dan thuis tegen Dato. Daar komen de oud-trainer van WRC weer tegen, Stefan Rano Tognam. Die is daar de trainer. Die ploeg is er overigens ook ten nauwe nood ingebleven. Hè? In de Dato, in de vierde divisie. Want het was ook een ware thriller, die wedstrijd. Maar die is uiteindelijk toch ingebleven. En dan moeten ze uit. 26 september AZSV uit om 2:30. En dan zaterdag 3 oktober thuis tegen Neo ook om 2:30. 10 oktober uit naar Quick 20 om 3:00. Dan thuis om 2:30. Dat is 24 oktober tegen het Olde Veste. En dan WLC 31 oktober uit naar SV Urk. Dat is ook een nieuwe. Die wordt ook om 3:00 gespeeld. En dan thuis om 2:30 tegen Heino. En dan zaterdag 14 november is om 3:00 LAK Frisia. Dat is ook een nieuwe. LAK Frisia 1883. Dat speelt WLC uit. Die wedstrijd wordt overigens ook om 3:00 gespeeld. Zaterdag 21 november thuis tegen TVC 28. En dan om 2:30 speelt men thuis tegen Bond Boys om 2:30. Dan komen we eens een journalist tegen. Want die is de assistent Leon Tervoorde van Tubantia. Die is assistent bij Bond Boys.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we om 2:45 ook Berkum. Die is ook gepromoveerd. Die wordt om 2:45 gespeeld op Sportpark De Vechtlust. En dan 12 december, dan zitten we al in december, speelt WLC thuis tegen ONS Sneek. En dan zijn we het schema alweer rond. En dan begint...
1: De eerste helft van de competitie is niet één wedstrijd om 6:00. Hadden we vorig jaar geloof ik één of twee.
0: Ja, of die tijden worden nog aangepast. Maar hier wel, dan moet WLC uit naar HSC 21. Die wordt dan om 6:00 gespeeld. En dan om 6:00, dat is dan alleen maart, 6 maart, uit naar Neo om 6:00. Ja, en dan uit naar Heino om 6:00. Ik denk dat dat en TVC 28 om 6:00. En dan uit naar Bond Boys om 6:00.
1: Oh, dus die zijn
0: allemaal in het nieuwe jaar.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, dan moeten we dan even zien met de uitzendingen hoe we dat allemaal doen. Ja, dat wordt altijd een klein probleempje. Dat wij proberen, dat de luisteraars ons er niet op vastpinnen.
0: Nee.
1: Maar wij proberen toch nog een beetje de Noord-Veluwe-sport naar de 6:00 te tillen weer. Om iets meer lucht te krijgen. Ook al omdat de wedstrijd, sommige wedstrijden beginnen om 3:00.
0: Ja,
1: als ik dan gauw even kijk, is het 4:45. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren. Of
0: ja, als de scheidsrechter iets te lang door laat spelen.
1: Dat bedoel ik.
0: Of de rust wat te lang duurt, dan zit je wel krap. Dan is net vaak die laatste 15 minuten. Ja, dan is dat nog krap. Dus.
1: Goed.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, goed. Dat hebben wij niet in de hand, Gert-Jan.
1: Wachten we nog even maar.
0: Wachten we af.
1: Stukje muziek?
0: Denk ik maar, hè. Denk Jeroen doen. Van der Boom, als ik dat zie.
1: Nee, die staat hier weer in. Hier. Die gaan we straks weer doen. Maar dat komt weer vanaf de PVC af. PVC hoort er wel aan bij de PC af. Deze is gewoon de normale. Noord-Veluwe Sport, daar begon hij in ieder geval weer mee.

0: Zo, dan zijn we weer. Ja, we kunnen wel even kijken naar het programma van. Volgens mij is dat de DSV, dat is doorgestuurd door Geert Hartold. Wat betreft de bekerwedstrijden. SV het Harde speelt op 29 augustus tegen Elburger Sportclub 1 en doet dat om 14:30. Op 5 september op Sportpark De Haren speelt DSV 61 tegen het Harde. En op zaterdag 12 september op Sportpark Parkweg. Zwart-wit 63-1 tegen SV het Harde. Goed, dan gaan we even kijken wat Bert Schipper had doorgestuurd. Normaal de verslaggever samen natuurlijk met Gerrit-Jan Veldhoen van VSCO 61. Ook voor de beker. Zaterdag 29 augustus op Sportpark De Heugde. VSCO 61-1 start dan tegen Hattuwijm 1. Op zaterdag 5 september Sportpark De Eeuwlanden SEH 1 en VSCO 61 dan om 14:30. En op Sportpark De Heugde, dat is op 12 september, VSCO 61-1 tegen Oene 1. En dat is dan allemaal om 14:30. En dan gaan we maar eens even kijken als ik het er even heel snel bij pak. Als ik het heel snel kan vinden op voetbal.nl. Gaan we ook maar eens even kijken bij de Elburger Sportclub natuurlijk, want ja, dat moet ook even genoemd worden natuurlijk. Ja, die zit natuurlijk bij, even kijken, DSV 61 ook in de beker. Dus ja, dan gaan we afwachten wat de regio's wat met die bekerwedstrijden dan gaan doen. WAC zit overigens nog niet in de beker, want die wordt later ingelood. En dan gaan we maar eens kijken wat het dan allemaal gaat doen met de Veluwse ploegen, om het zo maar te zeggen. Ja, en volgende week start ook de Veluwe Cup. En daar gaan we het straks nog over hebben. Want voor de zaterdag natuurlijk hebben we ook nog een aantal verslaggevers nodig. Ik zal ook een paar wedstrijden voor mijn rekening nemen op de Veluwe Cup. Maar daar ga ik straks nog even met Gert-Jan over praten. Hoe we dat dan allemaal in gaan vullen. Want we willen ook zo goed mogelijk verslag van doen. Om dat bij de luisteraars thuis te gaan brengen. Niet Gert-Jan, en dan hopen dat het allemaal goed verloopt, hè?
1: Ja, maar dat zal ook zeker wel.
0: Vorig jaar ook het Berend Elzeman toernooi, hè? Dat is
1: ja, ja, maar daar hebben we ook live verslag gegeven. Want Bert Schipper die wordt verzorgd, ook vanuit onze mobiele studio, die bij SV Harden staat. Zoals ik ook al wel luisteraars vermeld heb in het eerste uur, hebben wij ook continu contact met Bert Schipper voor de wedstrijden van VSCO die gespeeld worden bij het Berend Elzeman toernooi. Dus ja, dat gaat wel loslopen. Dan zien we dat het enige waar we nog een beetje op wachten, en ik hoop dat hij luistert, dat is Gerrit van Ols, die heeft toegezegd dat hij kan. Maar dan moeten we nog even kijken welke dagen dat Gerrit van Ols eventueel beschikbaar is. Jan van der Bos, die wilde eigenlijk graag. Hij zegt, ja, ik heb ook natuurlijk mijn verplichtingen. En Jan, die wilde eigenlijk wel graag 15 augustus, dat is de eerste dag. Die wilde eigenlijk wel graag vrij hebben. En dat begrijp ik.
0: Tuurlijk,
1: eigenlijk
0: ja.
1: Is Jan getrouwd en die heeft ook nog vakantie met de kinderen. En die willen ook graag nog even een dagje vrij nemen. Dus,
0: Ja, en dan hebben we ook nog wat sportnieuws, denk ik, Gert-Jan. Wat van de Eredivisie, denk ik. Want ja, Koda Sano is gepresenteerd, hè, bij PSV afgelopen week. En Sano is een absoluut droomversterking voor PSV, lees ik hier net. En het is ook een telt meer miljoenen neer en weinig transfers op Sano teken in Eindhoven. En dat is een ja, dat is, gaat met veel geld gemoeid. Ook een van de top aankopen.
1: Had het zo'n 40 miljoen aan al?
0: Ja, volgens mij wel. Ik kan het hier niet zo gauw vinden. Maar het is wel een aardig bedrag. Hij heeft getekend tot in ieder geval medio 2031. En hij gaat spelen met rugnummer 24. Ja, en waar het ook nog altijd onrustig is, best bij Ajax natuurlijk, want ja, Mika Gods, hij wordt nog altijd begeerd door Paris Saint-Germain. En het is nog altijd niet duidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Dus dat is ook allemaal nog nieuws, totdat die transfermarkt natuurlijk sluit. Ja, en zoals gezegd, de Nederlandse competitie is al begonnen. Ja, en als je dan een opstelling hebt en een speler is, ja, een goede speler gaat weg. Ja, dan moet je het allemaal maar weer zien op te vangen natuurlijk. Dan gaan we eens kijken in de Eredivisie, want er wordt veel gesproken natuurlijk over PSV, Ajax en Feyenoord. Dat die met elkaar ja, de strijd aangaan in de Eredivisie. En dan heb je natuurlijk nog outsiders met Twente. Ja, Twente deed ook nog mee in de door Ferencvaros voor de Europa League. Maar ja, dat heeft men uiteindelijk niet gered, want Ferencvaros was met twee wedstrijden te sterk natuurlijk voor de Twentenaren. En men heeft het wel goed gedaan tegen die andere ploeg. Dat was het volgens mij, als ik het goed heb. Maar die thuisstrijd werd gewonnen door Twente met 6-0. Dus ja, eigenlijk is die wedstrijd waar men dan uit moet spelen, is dan eigenlijk, ja, hoe noemt men dat? Om des keizers baat. Want eigenlijk geef je die ploeg dan eigenlijk weinig kans meer om in ieder geval die wedstrijd dan nog te winnen. Dus Twente kan ze eigenlijk volledig richten op die competitiewedstrijd van dit weekend. En dan gaan we eens kijken. Ja, en Ajax die speelt natuurlijk ook nog voor de Europa League. Die heeft natuurlijk ook een goede uitgangspositie zichzelf verschaft. Of in de Conference League is volgens mij waar Ajax actief is. Dus gaan we ook maar afwachten of dat...
1: Ja, ze waren toch een beetje in Hoezanderstemming, geloof ik, hè? Bij Ajax.
0: Ja, ja.
1: Van de aankomend jaar. Want deze wedstrijd die wonnen ze. Dat was tegen een Ierse ploeg thuis.
0: Shelton of zo, iets in die
1: trant. Ja, maar in ieder geval ze wonnen met 3-1. Ze kregen een kooltje tegenop op het laatst. Maar daar kun je toch nog niks van zeggen, Arnold.
0: Nee, in principe kun je dat niks van zeggen. Maar ze hebben goede aankopen gedaan bij Ajax. Dus er wordt heel veel verwacht dit seizoen in Amsterdam. En men hoopt natuurlijk op een spannende titelstrijd. Ook, ik heb Feyenoord ook nog niet zien voetballen. Ik heb heel weinig voetballen gezien nog maar. Wat ik die verhalen van buitenom zo moeten. Of tenminste in ieder geval Ajax en Feyenoord. Die moeten er aardig op staan dit seizoen. Want Feyenoord heeft natuurlijk Seggi al teruggehaald van de FC Utrecht. Dus ja, die heeft zijn plaatje weten te verwerven in de voorbereiding. Dus waarschijnlijk zal die gaan starten aanstaande zondag om 11:45 spelen in die wedstrijd. Ja, het zal ook druk worden, denk ik, hè, bij het PEC stadion. Want Ajax trapt af in de Zwolle, hè, bij PEC Zwolle. Dus ja, er zal ongetwijfeld veel publiek op af gaan komen. Dan gaan we maar afwachten. Ja, wat Cambuur, dat ging natuurlijk gisteren kansloos onderuit tegen Excelsior. Ja, en ook Henk de Jong, hoofdtrainer nu assistent. Dus die was ook niet blij met die nederlaag van de Cambuur. Goed, dan hebben we nog een half uurtje. Gert-Jan, zullen we maar even een plaatje gaan draaien? Of heb jij nog wat nieuws?
1: Nee, maar ik was ook al heel blij dat je kwam. Want ik was een beetje door het nieuws heen. Ik denk, als Arnold komt, kun je vast nog even nieuws te melden. Dan hebben wij tenminste het laatste uur. Want anders wordt het allemaal plaatjes draaien. En dan krijg ik later weer te horen van, ik dacht dat we een live uitzending hadden van de Noord-Veluwe Sport in de zomereditie. En dan allemaal plaatjes draaien. Is niet helemaal de bedoeling. Dus ik was al lang blij dat je kwam, Arnold.
0: Ja, en dat is wel lastig als je dan geen verslaggevers hebt.
1: Nee, precies.
0: Om 14:30. Sorry, dan dat ik je inval. Ja, ja. Als WHC om 14:30 had gevoetbald, had het misschien wel gekund. Had verslag kunnen doen. Maar ja, goed, WHC die moest dus om...
1: Ja, dat geldde natuurlijk ook voor Bert Schipper bij Vios Vaas. En als die wedstrijd ook, dan hadden we twee verslaggevers gehad. Maar ja, de een was om 12:00, de ander was om 15:00. Ja, dan wordt het een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Maar goed, het is allemaal nog een beetje vriendschappelijk. En zoals ik al zei, we zijn nog steeds bezig met die zomereditie. En dan moeten we ons een klein beetje aanpassen. Dan kan er ook wel andere berichtjes tussendoor. Want ik hoorde... Tenminste, Aart Withaar, een collega van ons van Elburg, die stuurde nog een berichtje dat er vanmorgen om 6:10 geloof ik nog een ernstig ongeluk is gebeurd.
0: Ja, ik hoorde op 8:28, tenminste ik kreeg het ook mee, ja, dat er een ernstig ongeluk gebeurd moet zijn. Laten we hopen dat het allemaal meevalt, dat de mensen er goed vanaf komen. Dus
1: ja. Ja.
0: Het allemaal zijn geen leuke dingen, maar ja.
1: Maar ja, goed, die nieuws die vergaren we ook. En die moeten we natuurlijk ook aan onze luisteraars vertellen. Ja. En daar is die zomereditie ook voor. Maar ja, straks dan is het weer het echt hier. Dan hebben we weer in ieder geval weer een heel vol programma.
0: En een langdurig programma, denk ik.
1: Een langdurig programma. Oké, stukje muziek.
0: Denk ik maar, Gert-Jan. Doe maar. Ja.

0: Zo, dan zijn we weer terug met Noord-Veluwe Sports. Ja, daar hebben we het natuurlijk veel gehad over de voetbal natuurlijk vanmiddag. Maar ja, de Tour de France, hebben we de Tour de France Femme, als ik het goed uitspreek. Dat is bij de vrouwen. Daar is het ook nog ongemeen spannend. Maar voordat we daar even naartoe gaan, had je natuurlijk al de heren waar Tadej Pogacar natuurlijk de gele trui wist te winnen, om het zo maar te zeggen. Of de Tour te winnen. Ja, want daar stond geen maat op Tadej Pogacar. Ook niet in deze Tour de France. Want ja, de man die je misschien had kunnen bedreigen, Vingegaard, die kwam natuurlijk ten val. Dus ja, dan was het voor Pogacar natuurlijk een eitje. Ja, en wat gedacht van die laatste etappe, hè, in die, op de Champs-Élysées, is dat volgens
1: mij... Die was spannend, hè?
0: Ja, waar onze Nederlander Mathieu van der Poel nog even alles eruit peste wat erin zat. Want, en het mooiste was eigenlijk wel, vond ik, Gert-Jan, ja, die Pogacar, die hielp hem ook nog goed, hè, in die slotfase. Die vocht er ook nog voor, hè, dat hij die rit zou winnen. Maar op het laatst, die sprint, dat hij nog uit het zadel ging en hij was... helemaal kapot, die jongen die van de...
2: Ja, maar ook, ik vind ook de sportiviteit die Pogacar heeft. Ik kan me nog een rit herinneren, of dat in Italië was. Hij als kopman heb je natuurlijk een aantal helpers. En ik heb de verhalen wel vaker verteld. En ik had de Belgische commentator aan. Dat vind ik altijd... De Belgische vind ik mooi om daar te luisteren. En hij liet zich in de tweede positie zo van het peloton helemaal terugzakken. Toen zei die Belgische commentator, die oudere persoon, ik ben zijn naam even kwijt, die kan het zo heel mooi vertellen, die zei, hij heeft pech. Zij een lekke band, ketting loopt stuk, weet ik, maar hij heeft pech. Nee hoor, kwam helemaal terug vanaf het peloton, kwam bij de volgwagen, de verzorgingswagen, pakte 5 of 4 bidons aan, stak hij in zijn achterzakje, reed hij weer helemaal naar voren toe, gaf die allemaal aan zijn helpers en toen gingen ze verder. Ja, dan ben je voor mij een hele groep.
0: Ja, dat is ook. Ja, die Pogacar, ja, daar stond geen maat op. Maar ja, goed. Gaan we eens kijken hoe dat dan... die Vingegaard, die was er natuurlijk ook al vroeg uit, zoals gezegd. Dus ja, eigenlijk zijn dat wel de twee sterkste renners, volgens mij, die met elkaar strijden. Maar goed, Gert-Jan, we hebben natuurlijk ook nog... de Tour de Femme, zoals gezegd.
2: Ja, die is wel spannend.
0: Die is spannender dan de heren. Want toevallig had ik gisteren de televisie nog even aan. Of tenminste, ik heb de samenvatting gezien. Was het, als ik het goed uitspreek, Kasia, Nieuwja Doma en Demi Vollering en Marlen Reuser waren met z'n drieën waren ze weg. En op een gegeven moment ging die Nieuwja Doma ging er op een gegeven moment vandoor. Ja, en Vollering en Reuser die zaten naar elkaar te kijken. En dan spelen ze dat spelletje. Hè? Van ga jij hem halen of haal je hem niet? Dus dan kon die Nieuwja Doma, die kon zo wegrijden. Ja, en Demi Vollering die deed op het laatst nog, reed ze nog weg van die Marlen Reuser. Want die droeg volgens mij de gele trui. Ja, waardoor Vollering dus nog de nodige seconden ook op Marlen Reuser pakte. Maar waar het verschil is, want het verschil is heel klein hoor, bij de vrouwen om het zo maar te zeggen. Want Kasia Nieuwja Doma, die is nu de leider in het algemeen klassement. Demi Vollering, die volgt op de tweede plaats 15 seconden. En daarachter komt Marlen Reuser met 39 seconden. Ja, en dan is er wel een groot gat naar de nummer 4. Elisa Longo Borghini, die heeft 2 minuten en 59. Ja, en de nummer 5 is Antonia Niedermayer. Die heeft al 3 minuten en 21 seconden aan de broek. Ja, dan ga je, als je verder gaat, dan is de nummer 6. Nou, laten we die nog maar erbij pakken. Cedrine Carbol met 4 minuten en 1 seconde. Dus daar is het nog ongemeen spannend. Maar ja, zoals gezegd, ja, er kan ook altijd wat gebeuren natuurlijk, hè, in het wielrennen. Je kunt lek rijden. Of je kunt een valpartij, kun je natuurlijk ook krijgen in de Tour de France. Ooit, ik heb die wedstrijd van Michael Bogert gezien, dat hij alleen naar de streep reed op La Plagne, dat hij een wereldprestatie verrichtte eigenlijk. Michael Bogert, ja, dus kun je er nog wel wat opnoemen. Volgens mij heeft Tijmens Arendsman ook nog ooit een toeretappe gewonnen in de Tour de France. Dus we hebben wel wat dat betreft wel aardig...
2: Maar vorig jaar was het ook spannend. Succes. In die Tour de France Femme, Arnold, was het ook spannend. Was het vorig jaar geen 4 of 5 seconden?
0: Oh, dat kan me zo.
2: Demi Vollering ook tweede werd. Ik meende wel, want vorig jaar heeft nog ook niet gewonnen. De Schilder geloof ik maar 4 seconden. Dat ze daar van week een keer over hadden. Want ik volg ook een beetje die Tour.
0: Ja, dat is zomaar.
2: Ik meen dat het ook maar heel...
0: Je hebt vandaag...
2: Het waren maar een paar seconden, geloof ik.
0: Vandaag de 8e etappe, hè. Dus ja, dan gaat het wat licht bergop, volgens mij. En dan is het naar beneden toe. Dus ik denk dat het vanmiddag voor de dames wel een rit voor de sprinters zal zijn vandaag. Ik kan misschien er wel even bij pakken als ze... Mijn telefoon dat je dan gauw opschiet. Ja, het slotweekend speelt zich af. Even kijken. Etappe 8 is het damespelotons op zaterdag. Voor het eerst Nice aandoen. En dan maar beginnen doen in Sisteron. Als ik het goed uitspreek. Ruim 100 kilometer verderop. Vanuit de Alpe de Haute Provence zal de weg al snel oplopen. Niet met veel venijn. Maar in 80 kilometer moet de renster 600 meter hoger zien te komen. Dat doen ze via de Col de Robin 2,6 kilometer aan. En dat is 4,6%. En Col de Tour Aurais 6,4 kilometer en 3,1%. Die laatstgenoemde klim is het hoogste punt van de wedstrijd. Waarna het snel bergaf gaat. De echte afdaling duurt zo'n 12 kilometer. Maar daarna blijft het geleidelijk aflopen. Net zo geleidelijk als het eerst opliep in Puget. Ten hier ligt nog een tussensprint met zo'n 70 kilometer te gaan. Het zal niet heel spannend worden tot vlak voor de meet, lees ik hier. Want de finale is echt venijnig. Bij het inrijden van de Var Delta zal het lastig worden met eerst de Colamar. Deze beklimming is kort en niet heel steil. 1,5 kilometer aan 5,4%. Een korte afdaling brengt de dames bij Côte de la Ginestra, als ik het allemaal goed uitspreek. Want ja, mijn Frans is niet heel goed terug. Ik probeer maar zo mijn best te doen. Deze beklimming is wat langer, want met 2,5 kilometer, maar het is 4,2% gemiddeld. De weg stijgt maximaal tot zo'n 7,5%. Maar als de rensters boven zijn, is er een minime afzink. Al snel gaat de weg weer omhoog. En hoe de Camin de Alrieta is slechts 450 meter lang. Maar ruim 13%. De top daarvan ligt op minder dan 8 kilometer van de meet. De afdaling is ook nog redelijk technisch. Met prachtig uitzicht. En de laatste 5 kilometer zijn vlak. Waarna de slotkilometers recht toe, recht aan zijn. Op de promenade de Anglais. Als ik het goed uitspreek. Dus ja, men verwacht eigenlijk wel... dat het ik lees hier de mogelijkheid, dan neem ik dit nog even mee, want favorieten voor de etappe 8, dat is dus vandaag, na al het geweld van de favorieten, die hun ding waarschijnlijk in de slotrit ook weer kunnen doen, zullen de aanvallers hun kans ruiken, maar ook de rappe dames met degelijke klimbeten weten dat het een mooie mogelijkheid is. Lorena Wiebes kan zowel als de beste sprinten als prima klimmen. De Nederlandse van SD Works Pro Time kan haar derde zegen van de week grijpen. Nou, laten we daar dan maar op hopen.
2: Ja, en zit ik net te denken. Nu heb je het over die etappe van vandaag, hè?
0: Ja.
2: Dat is meer de etappe eigenlijk voor een beetje voor de sprinters. En dan hebben we morgen nog een. Is er nog een met veel berg dat in ieder geval Demi Vollering nog de kans krijgt om die Adoma nog te belagen. Maar het is uiteindelijk maar 15 seconden maar.
0: Ja, daarom. Maar dan moet ik even kijken. Want dan moet ik het even opzoeken. Want ik heb hier nog verder geen echt wat
2: etappes. Nou ja,
0: maar goed,
2: je hebt volgens mij
0: nog dan zal ongetwijfeld gaat het nog bergop. En zoals gezegd, ja, Lorena Wiebes, die zal er vandaag, als ze de bergen goed doorstaat, een kanshebster kunnen zijn. Dus ja, ik denk dat, hoe noemen ze dat, de favorieten hun benen zullen sparen vandaag. En een beetje inrijden, zeg maar, voor het geweld wat dan nog komt in deze Tour de France.
2: Is morgen die laatste dan?
0: Dat denk ik. Ik heb er verder
2: nee, voor de rest heb ik ook niet zo
0: gekeken, Gert-Jan. Nee, ik heb het zo even bij gepakt. Maar dat het spannend is, dat is in ieder geval zeker.
2: Mm-hmm.
0: In het wielrennen. Ja, Formule 1, moeten we het daar nog even over hebben? Max Verstappen misschien?
2: Na het plaatje?
0: Die heeft is goed. We kunnen eerst wel even een plaatje draaien en pakken. Daarna de Formule 1, daar denk ik nog even bij.
2: Nou ja, dus, jij zit achter de
0: knopjes. Ja, dan moet ik even kijken. Dus, moet ik deze volgens mij...
2: Nee, druk je die maar in.
0: Oh, drie maar in.

Ja, dat was muziek weer goed. Zoals gezegd, de Formule 1, ja, die pakken we er even bij aan. Waarom? Want ja, Nederland, het Formule 1 geweld doet Nederland aan op in het weekend van 21 tot 23 augustus. Dan is Zandvoort het decor van de F1 motoren, om het zomaar te zeggen. Ja, dan gaan we kijken wat onze eigen Max Verstappen het er dan vanaf gaat brengen. Want volgens mij was de laatste in Hongarije waar men gereden heeft. Ja, waar Verstappen volgens mij een prima tweede plek behaalde. Als ik het goed heb. Ik heb het verder nu niet nagekeken. Dus als ik een foutje heb, nou ja, dat is dan maar zomaar goed. In ieder geval had Verstappen goed gereden dat weekend. Ja, als je dan kijkt naar het algemeen klassement, waar dan Antonelli de koploper is in het algemeen klassement. Hij heeft al 219 punten verzameld. Ja, en daarachter komen de beide, of de Ferrari van Lewis Hamilton, 169 punten. Dan George Russell in de Mercedes, 160 punten. Charles Leclerc in de Ferrari, 138 punten. Lando Norris van de McLaren, 128 punten. En dan op zesde plaats komt onze eigen Max Verstappen met 109 punten in zijn Red Bull. Piastri 92 punten. Hadjar 68 punten in de Red Bull. 43 punten Lawson. Gasly 42 punten. Lindblad 23 punten. Colapinto 19 punten. Berman 18 punten. Bortoleto 10 punten, Sainz junior 6 punten, Albon in de Williams 5 punten, Ocon 3 punten, Hülkenberg 2 punten, Alonso 1 punt, Stroll 0 punten, Bottas 0 punten en Perez sluit de rij met 0

0: Mollen op, hoe noemen ze dat, elektrisch
1: Ja,
0: tegenwoordig.
1: klopt. Ja,
0: Ja, en daar
1: klopt.
0: is Max Verstappen ook niet blij mee. Hè? Want hij zegt, ja, mijn auto is niet goed. Max, die vindt zelf dat... hij kan zelf prima sturen, maar Max, ja, zijn auto is niet helemaal fijn. Hè? Ben jij een beetje thuis in die wereld, Gert-Jan, van de Formule 1-auto's?
1: Nee, ik ben er helemaal... heel af en toe volgend het. Want af en toe heb je eens een keer zo'n praatprogramma. En dan zit... ben ik even zijn naam voor, die zit erbij.
0: Olaf, nee, dat is...
1: Ja. Nou ja, goed. Hij heeft zelf ook gereisd, geloof ik, in ieder geval.
0: Kolonel.
1: Ja, kolonel. Maar toen zei hij, hoe goed is Max Verstappen? Ja. En toen zei hij, far away de beste. Ja. Absoluut de beste coureur. Ja. Tenminste, maar ja, hij moet zijn auto natuurlijk wel mee hebben. Maar ja, als je dus over het Formule 1 hebt, ja, dan moet je natuurlijk een beetje net zijn. En Bezet en Man, want ja, die zijn een en al een Formule 1. En die hebben er ook... Heel veel kijken op.
0: Nou ja, kijk.
1: Die vertellen wel eens hoe het een beetje in elkaar zit. En ik heb het met Johan nog wel eens over, een Chinese man. Over de Formule 1. Maar ja, die weet dat technische, technische gebeuren beter dan ik.
0: Nou ja, want ik zat...
1: Ik zag alleen, je hebt het over de Formule 1. Maar ik hoorde, en dat las ik toevallig vandaag, Colin Veijer uit Staphorst. Daar heb ik het even over de Moto 2.
0: Ja.
1: Maar die had zijn arm gebroken, hè, zijn...
0: Nou ja, ik heb er iets...
1: Hij gaat nu weer voor het eerst doen. Hockenheim is het geloof dit weekend.
0: Oh, dat kan het, Jan.
1: Ja, ik geloof dat hij voor het eerst weer meer doet.
0: Ja, nou kijk. Maar ik zat laatst op het terras voor een paar weken terug. Mijn moeder even een patatje deed. Daar kwamen ze ook aan het praten. En die man die was ook, die zat achter ons. Die was ook helemaal Formule 1 fan. Want daar kwamen ze aan het praten. Maar die ging ook echt... S'nachts, die gaat er s'nachts vooruit. En die rekende dat ook echt uit. Want hij vertelde van... Ik heb een hele poos met die man gepraat. Ja... Vaak weten we nog eerder als de constructeurs of hoe die mensen ook heten, die daar die knop bedienen. Want volgens mij is dat allemaal rekenwerk en wordt het allemaal uitgerekend. Maar ja, die man die keek alles. Die had er ook heel veel kijk op. Dus ja, met banden en zo. Je hebt zachte banden, harde banden, medium banden. Ik zeg nou. Ja, maar Wilfred van der Hulhoogens,
1: vriend van je.
0: Een kameraad van mij, voetballer van OVS en WSC natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is ook een Formule 1 fan. Die volgt ook, die volgt ook alles. Ja, die kijkt de vrije training en die kijkt ook alles. En voetbal natuurlijk, maar die volgt alles. Maar ook Formule 1, daar is hij ook...
1: Maar zijn broer William, die zien we volgend jaar nog als trainer. In ieder geval, laat ik het goed zeggen, als trainer bij OVS op Sportpark Bovenmolen. Trainer van Olympia, hè?
0: Dat is die trainer. Kon ook aardig voetballen, hoor, trouwens.
1: William was ook...
0: William van der Hulhoogens.
1: De hele familie kon goed voetballen. Zijn vader ook.
0: We hadden ooit, ik weet niet hoe lang we nog hebben, Gert-Jan, maar we hadden ooit zomeravondtoernooi. Toen voetbalde ik zelf nog in tweede. Was dan van WAC was het zo bij elkaar geraapt. En die moesten ook, volgens mij was dat tegen OVS, was het ook een soort gemengd team. Toen voetbalde ik nog in tweede. Toen zei nou, Arnold, ga jij maar bij Van der Hulhoogens staan. Ik stond daar rechts buiten en ik stond links back. Nou, ik kon hem... Nou, redelijk bij jou, maar aan het einde van de wedstrijd was ik wel kapot. Dat is dan zomeravondvoetbal. Was eerder ook, was het altijd heel mooi.
1: Ja.
0: Dat kwam ook altijd heel veel publiek op af. Maar ja, dat is ook niet meer. Dat was bij STB. Maar ja, dat is ook allemaal niet meer. Dus toen werd altijd de zomeravondselectie. Dan werden de beste spelers uit de zomeravondselectie werden dan geselecteerd. En die speelden dan een wedstrijd tegen het eerste van WLC. Ja, dat is al heel lang geleden. Ik heb ooit nog eens een keer mee mogen doen in zo'n wedstrijd. Toevallig wonnen we die wedstrijd volgens mij met 2-0 of 2-1. Maar ik kan je vertellen, Gert-Jan, dat die spelers van het eerste er niet blij mee waren toen.
1: Dat jullie wonnen, geloof ik best. Zo fanatiek zijn ze zeker nog. Ja. Maar ja, even terug te komen op de heren van Tul. Ja, dat waren hele goede voetballers. Maar ja, OVS heeft in het verleden had WLC had ook dat soort voetballers. Ik dan denk aan mijn leeftijd, Jaapie Wolf.
0: Ja.
1: Dat was ook zo'n icoon binnen bij WAC. Nou ja, en bij OVS had je natuurlijk Jan Buisman. Ja.
0: Buisman, ja. En Rien Schreurs.
1: Ja, Rien Schreurs nog, ja.
0: Waarom? Jacco van der Bos, de voorzitter van OVS, is zelf nog het eerste gevoetbald. Zijn broertje heeft nog bij WAC gevoetbald, Wilfred.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, dat allemaal...
1: Grijze verleden allemaal.
0: Jacques Fortel overigens van VSCO 61. Die heeft toen ook nog bij WAC gevoetbald, Jacques Fortel.
1: Ja.
0: Dus hij
1: en Eybert van Tol, die kwam ook bij VSCO vandaan. Die heeft nog bij WAC gevoetbald.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ach ja, ze hebben ze van WAC wel voor OVS en voor VSCO gevoetbald. Ik kan er zo wat op noemen. Robin Vughten, die is van WSCO volgens mij naar WAC gegaan. Van Mensink allemaal. Volgens mij van Kuiper. Dus ja, zo gaat het over en weer. Ze hebben mij ooit eens gevraagd voor VSO 61, maar dat heb ik toen niet gedaan.

0: Nee.
1: Nee, daar kon ik toen heen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus,
0: Nou ja,
1: ja,
0: en ik had het met jou erover, de werkgever. Nou ja,
1: ja.
0: en ik had het met jou erover, de werkgever van mijn jongste dochter Karin. Dat is, wat heb ik nou gezegd?
1: Edwin Starke was dat,
0: Edwin Starke,
1: ja,
0: ja.
1: volgens
0: Ja,
1: mij. Ja,
0: ja.
1: ik heb Edwin, nee, ik heb hem niet gezien of gesproken, Edwin
0: Doet
1: Starke.
0: nog maar veel aan sport. Ja, hij
1: Ja?
0: doet geen voetbal meer, maar hij doet nog maar veel aan sport. Ja. Ja, klopt.
1: Nou, kijk.
0: Hij had ook, tenminste, hij had tegen mijn dochter, hij had ook hoger opgekund nog. Maar nee, hij vond echt WAC, dat was toch zijn.
1: Hoogte, of
0: Ja,
1: tenminste, hoogte.
0: maar zijn level nog niet direct, maar dat wil je hoger op. Ja, dan moet je veel vaker
1: Ja,
0: trainen.
1: ja,
0: Dan
1: ja.
0: wordt die druk natuurlijk ook veel
1: Klopt,
0: groter. Hè?
1: ja.
0: Ja. Goed, we hebben nog 2 minuutjes te gaan. Ik geloof dat we afscheid nemen van onze luisteraars.
1: Ja,
0: En
1: gaan we doen, Gert-Jan.
0: volgende week dan hopen we ze te zien en te horen. En voor degene die thuis is, want natuurlijk, als het mooi weer is, dan ga je natuurlijk even naar het sportpark De Heuchte.
1: Ja.
0: Ook om je ploeg aan te moedigen. Of je komt bij RV het Harde. Die keuze is aan u. En voor degene die dan toch thuis blijft, zet dan de radio aan
1: Dan,
0: voor de Noord,
1: ja, misschien
0: voor
1: kunnen
0: de
1: we dan
0: Veluwe
1: een
0: Cup. En
1: verslag doen, hè? Ook voor ja, moet even kijken. Veluwe Cup hebben we sowieso, dus
0: ja, maar ook voor Berend Elsman
1: ja,
0: toernooi. Daar hebben we
1: Berend
0: houden ook
1: Elsman toernooi.
0: constant houden we daar contact mee. Goed. Jij mag het laatste woord hebben. Wat mij betreft wens ik de luisteraars nog een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Nou, ik wens de luisteraars niks minder ook allemaal een goed weekend. Ja, dan zeg ik graag, ja, zal ik maar zeggen, tot de volgende week en anders tot de volgende keer. Iedereen een goed weekend en dan gaan wij hierbij afsluiten. Tot ziens. En dan moet ik dit knopje indrukken, Gert-Jan, of
0: Deze.
1: die, deze. En dan gaan we
0: Ja.
1: even luisteren naar muziek. Tot ziens.
2: De minder gelovigen.

Niet zoals hier waar midden je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

0: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen, afkomstig van de beste plantages, geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
1: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de

0: snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

zijn ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

ja, toch is een heel lekker stukje muziek. The Man of Action van de Les Reed Orchestra. Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder en Arnold van Rijssen voor het afgelopen drie uur met Noord-Veluwe Sport. Ja, het laatste uur was blijkbaar sport. Maar in ieder geval, volgende maand dan begint het voetballen weer. En kunnen jongens gewoon weer de borst nat maken. Dan kunnen ze weer gewoon elke zaterdag lekker naar de voetbalvelden. En Gert-Jan gaat er dan de ene keer in Wezep zitten. En de andere keer zit hij hier lekker in Elburg om Noord-Veluwe Sport te presenteren voor u. Makkelijk zat. Maar we begonnen met de alarmschijf van deze week. Maar dan van het jaar 1976. Dr. Hook met A Little Bit More. En een van de leden van Dr. Hook, de drummer, J. David, die is vandaag jarig en die mag vandaag zijn 84ste verjaardag vieren. Dat zal die ongetwijfeld doen, makkelijk zat. Maar na de laatste schijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Nou, het was vandaag weer lekker warm. Gisteren was het, ja, heb je nog, weet je wel, van dat spul wat uit de lucht komt. Water noemen ze dat. Nou, twee keer een kwartiertje ongeveer, maar het heeft geregend. En vanmorgen hebben we nog even weersverwachting gekeken voor de komende week. Ja, de komende 30 dagen eigenlijk. Het zal nog een keer tegen de 20 graden aankomen deze maand. Maar de rest, we blijven gewoon 30 graden of hoger. Dus wat dat gaat met recht een Indian Summer. Hier is Roy Orbison.

Indian Summer. Ik zeg wel Roy Orbison. Ja, tuurlijk zing Roy Orbison daar in die plaat mee. Maar het was eigenlijk een plaat die eigenlijk opgenomen werd door de Gatlin Brothers. Die bestonden, volgens mij bestonden ze zoveel jaar. En dan wou ze een of andere aparte plaat maken. En dan hebben ze Roy Orbison voor uitgenodigd. En ook Barry Gibb, die ding ook mee aan deze plaat, aan Indian Summer. En deze plaats, ja, je had Ad Zwart in Nederland. Dat was, die heeft toen ook nog meegedaan met de Soundmix Show. En die is nu eerste of tweede zonder. De allereerste Soundmix Show, dat weet ik. En die leerde ik kennen, laat ik zo stellen. En omdat hij ook fan van Roy Orbison was. En hij had dus het alles van Roy Orbison. En toen zei hij van Willem, er zijn bepaalde LP's die zijn niet meer te krijgen. Je krijgt van mij alles. Als je me de bandjes geeft, neem ik alles op wat Roy Orbison ooit opgenomen had. Nou, die man had zoveel dat Roy Orbison eigenlijk heel niet meer wist wat hij allemaal opgenomen had. Maar hij liet gewoon Roy bepaalde platen horen. En Roy zegt, nou, die ken ik helemaal niet meer. Maar Ad Zwart, die had ze allemaal. En ik zeg maar, wat is dat? Want hij heeft er één fout gemaakt. Toen al zijn singles die hij had, heeft hij weggedaan. Want de CD kwam uit, dus de singles had hij niet meer nodig in de LP's. Hij heeft naderhand zo machtig veel brouw van gehad. Maar in ieder geval, toen had hij bepaalde cd's. En ik wist niet zo gauw adressen voor cd's van Roy Orbison. En dan gaf hij me een adresje in Rotterdam. Tegenover de Correct, die grote radiozaak. Of het nou bestaat, werd ik helemaal niet. Maar in ieder geval, daar tegenover, dat weet ik nog goed. Ik ben toen met mijn ouders daar naartoe gegaan naar Rotterdam. En toen liet hij bepaalde platen op die avond luisteren en zeggen, moet je deze plaat? Ik weet zeker dat Willem Bonte van de Radio Nunspeet, die heeft deze plaat niet. Dus ik ben gelijk die zaterdag erop naar Rotterdam toe gegaan. Ik heb de cd's gekocht waar Indian Summer op stond. En ik heb twee cd's gekocht. Eén voor mij en één voor Willem Bonte van de Radio Nunspeet. En die heb ik toen in diezelfde week heb ik die aan Willem overhandigd. En op een zaterdag, diezelfde zaterdag daarop. En ik stond voor de stoplichten in Nunspeet. Ik weet het nog zeer goed. Dus zegt Willem, en dan gaan we nu of iets naar de klok van 11 uur naar de knuffelplaat. Hij zegt, en dan ga ik nu een plaat draaien van Roy Orbison. Een plaat die ik niet had. Want dat heeft hij drie jaar achter elkaar gedaan. Platen, elke dag voor mij een plaat van Roy Orbison draaien. Die ik dus ook niet had. Want Willem had ook alles. En ik was ermee begonnen, dus ik had er niet zoveel. Maar toen had hij dat, dat vond ik zo mooi dat hij dat dan toegaf, dat hij deze plaat niet had, Indian Summer. Ja, Willem Bonte, may he rest in peace. We gaan naar een jarige vandaag van Dick Zwaneveld. Ja, wie is Dick Zwaneveld? Dat was de helft van Tom en Dick. En die had een grote hit in het jaar 1969. Bloody Mary.

Let's Make a Habit of This van de Jumping Jewels. En Johnny Lyon was toen nog de liedzanger van de Jumping Jewels. En het was al 1965. Toen verliet hij de Jumping Jewels en dan ging hij solo verder. En toen had hij dus die grote hit. Zij dronk cola met een rietje, weet wel, meisjesviesje. Maar een van de leden, Hans van Eyck, die is vandaag jarig en die mag vandaag 82 jaar worden. Hans van Eyck, ja, gitarist bij de Jumping Jewels. Maar hij zat ook bij, na die tijd, in 1965 is hij overgegaan naar de T-Set. En hij is de schrijver geweest van de grootste hit van de T-Set, Ma Bella Me. En toen had de T-Set een beetje ruzie en toen is hij overgestapt naar, met andere leden van T-Set overgestapt naar After Tea. En toen hadden ze daar ook nog enkele hits mee in de Nederlandse top 40. Maar Hans van Eyck mag dus vandaag 82 jaar worden. Maar ze hebben nog veel meer hits gehad. De Jumping Jewels. Dit is er één van. U kent hem misschien in de uitvoering van Fats Domino. Of misschien in de uitvoering die ik overigens draai van Buddy Holly. Valley of Tears.

Ja, zo'n verschrikkelijk mooie plaat. The Valley of Tears, dit keer in uitvoering van Johnny Lyon en de Jumping Jewels. We gaan naar een LP uit het jaar 1970. Die stond nummer 1 op 8 augustus 1970. Crosby, Stills, Nash & Young van de LP Deja Vu draaien wij Our House.

0: Ja, de B-kant van de allereerste single van Cliff Richard en de Drifters. Ja, het was Move It, maar dit was de B-kant van de Move It. Heb ik twee weken geleden gedraaid. En op 8 augustus 1958 tekent Cliff Richard het platencontract bij Columbia Records. 17 dagen eerder heeft hij in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen zijn eerste single Move It met op de B-kant Schoolboy Crush, die net is hoorde, opgenomen. Van zijn begeleidingsband de Drifters speelt alleen hun drummer Terry Smart mee. De bassist en de solo-gitarist zijn studiomuzikanten. Move It is geschreven door Ian Samwell, de bassist van The Drifters. Later zou dat The Shadows worden. Deze opnamen worden geproduceerd door Norrie Paramore. Op 12 september 1958 komt Move It van Cliff Richard en The Drifters binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt daar de tweede plaats. Ja, The Drifters, ja, die waren dus ook in Amerika. En toen moest Cliff Richard een andere naam verzinnen voor de Drifters. En dat hebben ze met z'n vijf hebben ze dat bij elkaar gedaan. En toen werden dus The Shadows. En dat was ook wel een succesvolle band. Ja, ik kon niks van zeggen. De Engelse vestiging van Decca laat op 8 augustus 1960 zo'n 25.000 exemplaren van de Smartlap Tell Laura I Love Her van de Amerikaanse zanger Ray Peterson vernietigen. Decca vindt het een smakeloze plaat. Hij weigert hem uit te brengen. Concurrent Columbia is een andere mening toegedaan. Ze laten Tell Laura I Love Her door de Engelse zanger Ricky Valens opnemen. Zijn versie bereikt op 29 september 1960 de eerste plaats in de Britse hitparade. De versie van Ray Peterson, geproduceerd door niemand minder als Phil Spector, bereikt in de Verenigde Staten de 7e plaats bij de Billboard Top 100. Ray Peterson overlijdt op 25 januari 2005 aan kanker. Hij is 69 jaar geworden. Ricky Valens is 84 als hij op 12 juni 2020 overlijdt aan de gevolgen van dementie. Nou, ik heb Ray Peterson, ik heb zijn twee grootste hits achter elkaar staan. En beginnen met Tell Laura I Love Her van Ray Peterson.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Corina van Ray Peterson. Corina van Ray Peterson. Ja, helemaal verkeken. Die coverde die plaat in 1961, volgens mij, in 1972. En ook de Nederlandse en Engelse uitvoering van helemaal verkeken. Van Corina. Blijft een mooie plaat. Ja, we gaan naar de LP. Strong Persuaders van de Robert Gray Band. Die staat op 8 augustus 1987. Nummer 1 in de LP. Top 50. En blijft dan maar liefst 6 weken staan. Right Next Door. Ja, dat is ook de single. Strong Persuaders is de LP. En de single die eraf komt is Right Next Door. De Robert Gray Band.

Ja, dat was Jannes met Itsy Pitsy, afkomst van het, de nieuwe van Jannes. En deze LP, die kwam op 8 augustus 2009 nieuw binnen op nummer 1 in de LP Top 50. Dus grote klasse voor Jannes, ja, de nieuwe van Jannes. Wat gaan we doen? We gaan even verder. We gaan naar 1963, want in de Decca Studios in West Hampstead in Engeland nemen de Rolling Stones op 8 augustus 1963 Bye Bye Johnny van Chuck Berry en You Better Move On van Arthur Alexander op. Deze productie is in handen van hun manager Andrew Oldham. Bye Bye Johnny en You Better Move On verschijnen op 10 januari 1964 op een EP waar ook Poison Ivy en Money op staan. Deze EP van de Rolling Stones verkoopt zo goed in Groot-Brittannië dat hij zelfs in de single-hitparade terechtkomt. In de Britse EP-lijst staat hij 14 weken lang op de eerste plaats. Nou, ik had toen een CD gekocht van de Rolling Stones met muziek uit de beginperiode van de Rolling Stones. En er kwam You Better Move On stond er ook op. En op zondag kwam mijn zwager altijd met mijn zuster. Bij mijn ouders gewoon even koffie drinken zondagsmiddags. En toen draaide ik You Better Move On. En Kees was helemaal lyrisch van die plaat. En ze wil hem, oh, wat is dat mooi. Ja. En nou ja, ik heb hem nog heel vaak voor hem. En als ik aan You Better Move On draai, dan moet ik altijd aan Kees denken. Want ja, hij is er niet meer. Maar hij vond het zo'n mooie plaat. Ik trouwens ook. The Rolling Stones, You Better Move On.

Louie Louie van de Kingsmen. En op 8 augustus 1963 wordt Louie Louie van de Kingsmen bij Want Records in de Verenigde Staten uitgebracht. Deze opname komt op 9 november 1963 binnen in de Billboard Top 100. Louie Louie van de Kingsmen staat 6 weken lang op de 2e plaats. Talloze radiostations verweigeren de plaat te draaien vanwege de in hun ogen dubbelzinnige tekst. Louie Louie is in 1957 door Richard Berry en de Pharaohs voor het eerst op de plaat gezet. Richard Berry, de componist van het liedje, heeft de rechten in 1960 voor een paar $100 van de hand gedaan om zijn bruiloft met Dorothy Adams te kunnen betalen. Dit lijkt een financiële misser. Louie Louie wordt naderhand in meest uiteenlopende stijlen door ruim 1200 artiesten opgenomen. Na een rechtszaak in 1986 krijgt de componist een deel van de rechten terug. Het geheim van de cryptische tekst heeft Richard Berry in zijn graf meegenomen, dus hij heeft het nooit bekend gemaakt. Hij is op 23 januari 1997 op 61-jarige leeftijd overleden. Ook de Kingsmen hebben voor hun deel van de royalties van Louie Louie voor de rechter gestaan. Op 20 juni 1995 beslist een rechter in Los Angeles dat de royalties van de Kingsmen niet toebehoren aan een platenmaatschappij, maar aan de leden van de Kingsmen, een band uit Oregon in Amerika. We gaan kijken. Ja, Thank You Lucky Stars. Een zomerse aflevering dit keer op 8 juli 8 augustus 1964. En ja, ik heb voor één plaat gekozen van de Amen.

Connor. En ik vind het persoonlijk een verschrikkelijk mooie plaat. Ja, dat is Gin House Blues. Maar dit wordt de laatste plaat die we dit in het uur gaan draaien. Want ja, het is weer bijna 6 uur. Dat gaat de tijd al snel, hè? Ja, makkelijk zat. Na de klok van 6 uur gaan we gewoon lekker weer beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En Marcel die heeft weer een single uitgezocht wat toen de tijd nummer 1 werd in het jaar 1970, als ik het helemaal goed heb. Plaat in ieder geval. Geschreven toen de tijd door Piet Veerman met hulp van zijn neef, als ik het helemaal goed heb. Maar in ieder geval, we gaan eruit met de Eamon Corner. Met de Gin House Blues. En ik vind het een verschrikkelijke mooie plaat.

0: 105FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Men heeft mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.

0: Volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van de Facebook-site The Cats Forever. En hij zocht uit Where Have I Been Wrong, toen hij het uitgebracht als single voor de Cats. En dat werd een nummer 1 hit voor de Cats. En de single kwam uit in het jaar 1970. Toen het uitgeschreven door Piet Veerman. Ja, u weet wel, de liedzanger van The Cats. En ja, dus, en, hij staat op de LP Take Me With You. En er staan heel wat mooie platen op. Ja, Where Have I Been Wrong. Titelsong, Take Me With You, Don't Waste My Time. Five Little Tears is ook zo'n mooie. En Phone Call mag het ook zijn. Ja, I Don't Know. Oh, die is ook zo mooi van Peter Schoonhoven. Dat is verschrikkelijk mooi. Crying Like I Never Done Before. I Walk Through The Fields, ik gisteren al gedraaid. Irish vind ik persoonlijk iets minder. I Love You, I Do. Ook zo, oh man. Hè? Maar ik heb gekozen voor de langste plaat op die LP. Dat is Lonely Walk. En moet je beginnen eens beluisteren. Dan hoor je gewoon Volendam. Makkelijk dat. Het is een hele mooie plaat. Toen de tijd ook geschreven door Piet Veerman.

Ja, toen we Piet Vierman in de uitzending hadden bij de lokale omroep, bij de Cats Top 50. En ja, toen vroeg ik aan Piet Vierman waarom deze single, of deze plaat, nooit op single is uitgebracht. Want die is zo'n verschrikkelijk mooie plaat. En ja, zegt Piet, ja, maar er moeten, op de LP moest ook mooie platen staan. Dus daarom is deze plaat niet op single uitgebracht. The Cats met Lonely Walk. We gaan naar een jarige. Hij wordt vandaag 77 jaar. We hebben het over Arian Love. Hij is de zanger van The Stylistics. Single uit jaar 1975. Can't Give You Anything.

All I Really Want To Do. We kennen natuurlijk in de uitvoering van The Birds. En dat, ja, die werd volgens mij bekender als het origineel van Bob Dylan. En die stond op de LP Another Side of Bob Dylan. En die kwam op 8 augustus 1964. Werd die uitgebracht in Amerika. En het was niet zo'n groot succes. Want de LP kwam niet hoger als nummer 43 in de LP top 100 in Amerika. Maar ja, hè, je kunt niet alles hebben. Maar er staan wel leuke platen op. Ja, dat is makkelijk zat. Maar dit was er een van. All I Really Want To Do. We gaan nou naar een lang verhaal. Maar dit is ook een gedenkwaardig concert. Op de ochtend van zaterdag 8 augustus 1964 arriveren de Rolling Stones om 22:55 met een vliegtuig van BEA op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. De groep is door Paul Eckert van het maandblad Muziek Express naar Nederland gehaald voor een concert in de Kurhaus in Scheveningen. Op Schiphol geven de Rolling Stones een korte persconferentie. Hierna gaat het gezelschap onder begeleiding van Paul Eckert naar Hotel Terminus in Den Haag. In de Theriastraat, waar Paul Eckert kantoor houdt, worden foto's van de Rolling Stones genomen, terwijl zij een opengeslagen muziekexpress in handen houden. In de Kurhaus begint om 8 uur 's avonds het voorprogramma met Trix en de Paramounts, de bandparadisten André van Duin, Richie Clark en de Ricochets. Ja. Laten we dus de Motions worden. Het duo, de Telstars en de Foyo's. Ja, dat zijn ook namen, hè? Ja. Ze worden aangekondigd door Jos Brink. Het publiek is echter alleen gekomen voor de Rolling Stones. Vooral de Telstars en de Foyo's moeten het omgelden. Ze worden net met boegeroep weggejouwd. Een filmploeg van TV Noordzee, dat onlangs met uitzendingen van het Rem-eiland is begonnen, verhoogt met felle lampen de onrust in de zaal. Om 9 uur is het pauze. Er sneuvelen enkele ruiten. Wanneer Bill Wyman achter het gitaar zijn basgitaar staat te stemmen, stormt het publiek naar voren. Jos Brink kondigt 4 Rolling Stones aan. Deze blunder wordt niet door de fans gewaardeerd. De Rolling Stones beginnen hun optreden met Beautiful Delilah, gevolgd door Walking the Dog. Hun fans zijn niet meer te houden. Het microfoonsnoer van Mick Jagger wordt kapotgetrokken. Hij is niet meer te horen. Inmiddels trapt de knokploeg van Paul Eckert wild om zich heen. De politie doet zijn best om het podium vrij van fans te houden. Tijdens het derde nummer, High Heel Sneakers, vliegen de eerste leuningen en stoelzittingen door de lucht. Bij het vierde nummer, Suzy Q, weet Joost de Draaier een Radio Veronica microfoon onder de neus van Mick Jagger te duwen. Op de vraag, have you ever seen something like this? Heb je dit wel eens meer meegemaakt? Antwoordt Mick Jagger alleen, Nee, no. Als de fans in de zaal op hun kop staan, wordt de stroom op het podium uitgezakeld. De Rolling Stones doden de tijd met het spelen van een akoestische versie van Not Fade Away. Om 9:45 beëindigt de politie dit eerste Nederlandse live optreden van de Rolling Stones. De volgende dag zijn ze alweer op weg naar Manchester in Engeland voor hun volgende optreden. Ja. Not Fade Away van de Rolling Stones.

Salvatore Adamo met Fum per me te, monsieur. Een single uit de jaren 1974. En in Nederland was dat de best verkochte single uit het jaar 1974. En Adamo zal ongetwijfeld met Fum per me te, monsieur zijn. Geeft een optreden in het programma Thank Your Lucky Stars. En dat wordt uitgezonden door de Britse commerciële omroep ABC. En er zijn nog meer bands. Zoals The Foremost. Hier zijn ze met A Little Loving.

Long as I can see the lights. Ja, blijft mijn dubbele aankant. Want op de andere kant staat Looking Out My Back Door. En dat is allemaal van de Creedence Clearwater Revival. En deze single die hoorde op 8 augustus 1970. Komt die binnen in de Billboard Top 100. De single bereikt de tweede plaats. Dit is de laatste van de 5 nummer 2 hits van Creedence Clearwater Revival in Amerika. De groep uit El Cerrito in Californië heeft nooit de eerste plaats gehaald in de Billboard Top 100. In Nederland wel, in de Nederlandse top 40, ja. We gaan naar de Searchers, want die staat op 8 augustus 1963. Nummer 1 in Engeland met Sweets for My Sweet.

Fairweather met Natural Sinner. En Natural Sinner van Fairweather komen op 8 augustus 1970. De 20e verjaardag van hun zanger. En die Fairweather Low binnen op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Vorige uur, de eerste uur hebben we dingen, de Gin Blues aan gedraaid van... die ene andere band, maar... Amy Corner was dat. En dat was dus ook ter gelegenheid dat Andy Fairweather vandaag dus 76 jaar worden. Het liedje is geschreven door Andy Fairweather Low. En hij is dus de zanger van... hij was de zanger tot 1970 van de Eamon Connor. En Natural Sinner van Fairweather blijft op nummer 26 steken. Terwijl ik toch wel een... Ik vond het nog wel een lekkere plaat, ja. Zelfde als de volgende. Neandertalen van Hotlegs komen op 8 augustus 1970. Binnen op nummer 33 in de Nederlandse top 40. En Neandertalen blijft op 24 steken. Hotlegs bestaat uit Kevin Cudley, Lowell Graham en Eric Stewart. Met de komst van de Graham Goodman wordt hun naam in 1972 veranderd in de 10CC. Maar nu eerst Neandertalen van Hotlegs.

They're Coming to Take You Away. En die stonden op een hitlijst in Amerika, Record World. Op 8 augustus 1966, nummer 1, Napoleon XIV, They're Coming to Take You Away. En Ramses Shaffi heeft een nieuwe LP uitgebracht op 8, 17 en 23 augustus. Ja, heeft hij die plaat opgenomen in de Phonogram Studios in Hilversum. En ja, het is verschrikkelijk om Ramses Shaffi een LP op te maken. Want altijd arriveert de zanger te laat in de studio. Geregeld zijn de liedjes slechts af, zodat Frans Meijs op het laatste moment nog arrangementen moet schrijven. En, maar ja, het was wel een succesvolle LP. Want een van die grote hits, dat was de grootste hits van Ramses Shaffi. Sammy, die staat op die LP.

Ja, Ramses Shaffy met Sammy. En op vrijdag 8 augustus 1969 wordt om 10 uur 's morgens de beroemde hoesfoto van Voor Abbey Road, het nieuwe album van de Beatles, gemaakt door fotograaf Ian McMillan. De vier Beatles steken het zebrapad van de Noord-Londense straat Abbey Road over. Abbey Road is de allerlaatste LP die de vier Beatles gezamenlijk maken. Na deze fotosessie wordt in de Abbey Road Studio 2 gewerkt aan The End en I Want You. En ja, die gaan we draaien. The End. Tot uitgang van 7 uur. Er is top 40 van

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ja, 3 minuten op de klok van 7 uur. We gaan beginnen met de tijdloze 40, de top 40 van 8 augustus 1976. We gaan gelijk beginnen met nummer 35 in de lijst. Nieuw binnengekomen. You're My Best Friend, Queen.

afkomstig van het album Night of the Opera. You're My Best Friend van Queen. De eerste nieuwe binnenkomer op nummer 35. En de tweede nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 31. La Belle France van Sonny. Nee, niet van Sonny and Cher, want deze komt uit Engeland. Van echte naam is Sonny Worthing. Nieuw op nummer 31. La Belle France.

Ja, die me weten, zeg je gewoon la la la. La Belvrouw van Sunny. Nieuw op nummer 31. En op nummer 30 wederom een nieuwe binnenkomer. Ze hadden in 1968 hun eerste hit met G-Bros. Ja, dat was Henry the Horse. Maar ze hebben een andere naam aangenomen. Dat was Air Bubble. En dit is hun eerste hitnotering in de Nederlandse top 40. Air Bubble met Racing Car.

Airbubble met Racing Car, nieuw op nummer 30. En we gaan naar nummer 28 de lijst, stijgend van 33 naar 28. The Cats met Romance.

De Cats met Romance, 5 plaatjes winst van 33 naar 28. We gaan weer naar de zomer toe. Imca Marina met Fiesta Nuda, stijgen van 32 naar 27.

0: Fiesta Nura van Imca Marina in de tweede week van 32 naar 27. En ook in de tweede week van 29 naar 23. Ook feest van zomers. Oh Valeria, hier is Mike Vincent.
1: Man, wat ik donder. Mijn auto gejat en daar stond ik dan. In een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei...
2: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
1: Nou, ik had ineens tijd zat.

Ja, 1974 zong hij nog over friet met mayonaise. Maar ik vind dit is mooier. De overleerjaar van Mike Vincent. Van 29 naar 23. We gaan naar nummer 22 in de lijst. Mariska Veres, Loving You. Ze stijgt in de tweede week van 27 naar 22.

Ja, Mariska Veres, ja, de Shocking Blue waren uit elkaar in 1970. Ja, ze ging solo verder. En dit was haar eerste single, hitnotering in de Nederlandse top 40. Mariska Veres met Love and You, stijgend van 27 naar 22. We gaan naar nummer 20 in de lijst. Afkomstig van de gelijknamige album. We hebben het over Brian Ferry met Let's Stick Together.

Let's Stick Together van Brian Ferry, nieuw op nummer 20. En op nummer 19, stijgen van 23 naar nummer 19. De band afkomstig uit Noord-Holland. We hebben het over de Dizzy Man's Band met Everyday.

Nou, ik heb volgende week nog lekker vrij. Ja, en die week erop, ja, dan gaan we weer in action. Dit waren in ieder geval de Digimens Band. Stijgend van 23 naar nummer 19. En ook stijgend van 24 naar nummer 16. Status Quo met Mystery Song.

0: Ja, wat een bakherrie, maar zo lekker. Ja, Status Quo met Mystery Song. In de tweede week van 24 naar nummer 16. We gaan naar nummer 14.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. De hoogste nieuw binnenkomen deze week. De alarmschijf van vorige week. We hebben het over de George Baker Selection met Wild Birds.

Wild Bird van de George Baker Selection, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week op nummer 14. En we gaan naar nummer 7 in de lijst, stijgend van 15 naar nummer 7. Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.

Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee in de tweede week van 15 naar nummer 7. En van 10 naar nummer 6. Ja, we zijn ze al een keer tegengekomen. Dat was de hele complete band Queen. Maar in Man from Manhattan van Eddie Howell speelt Freddie Mercury piano en Brian May. Die speelt daar gewoon, net als bij Queen, de drums. Man from Manhattan van Eddie Howell in de derde week van 10 naar nummer 6.

Ja, we hadden net een man from Manhattan, maar nou de inwoners van Manhattan, de Manhattans. Kiss and say goodbye in de derde week van 4 naar nummer 3. En van 3 naar nummer 2 stijgend, ja, de band van Frank Kramer. Ja, Frank is niet meer onder ons, maar hij heeft toen de band Full House opgericht. En of ze nou in echt gezongen hebben, ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, was toen de tijd in 1976. Wel sprake van dat ze niet echt zongen, maar dat Patricia Pai en nog andere artiesten, dat die stemmen. Maar ik weet niet of het waar is. Maar in ieder geval, ze staan wel in de vierde week op nummer 2. Deze week van 3 naar nummer 2. Standing on the Inside van Full House.

0: programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, dat was in ieder geval Full House met Standing on the Inside. En we gaan eruit met nummer 1 van deze week. Jesse Green met Nice and Slow. Wat mij betreft tot woensdagmorgen tussen 9 en 12. Want dan mag je er ook zijn. Ja, hey, fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havekade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de laatste zomeruitzending alweer van de Weekend Express.
1: Nummer 3.
0: Nummer 3. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met onze reguliere show. Maar de laatste in ieder geval met het thema One Hit Wonder.
1: Ja, maar volgende week zal ook Herman weer bij ons in de uitzending zijn. Ja. Ik heb hem nog even gesproken. Hij gaat volgens mij in september nog op vakantie. Oh. Maar ik denk dat ik hem wel gewoon kan bellen.
0: Ja, dat zou makkelijk kunnen inderdaad. Hey, we zijn begonnen met Lipstick, I'm a Raver. Leuke plaat. Hoogste positie nummer 4, stond 8 weken in de Nederlandse top 40. Kwam uit 1996. Nederlandse happy hardcore formatie. Die midden jaren 90 bekendheid kreeg met de hit I'm a Raver. Het nummer verscheen in 1996 en bereikte in de top 40 als enige plaat van Lipstick, de Nederlandse top 40. Opvallend is dat de zang op de originele opname werd ingezongen door Birgit Lewis.
1: Ja.
0: Terwijl in de videoclip Jermaine van der Helm te zien is.
1: Ja, nou, ik denk dat ik wel snap hoe dat zit.
0: Ja, een betere stem.
1: Nou, ik denk Budget is klein en dik. En Jermaine ziet er net iets anders uit.
0: Ja, met alle respect, mensen.
1: Ja,
0: met alle respect, hè.
1: Ik vind Budget Lewis wel een van de beste zangeressen van Nederland.
0: Absoluut.
1: Dus.
0: Hey, we gaan nog even weer een blokje van 3 doen.
1: Ja. We starten met Ivan. Geboren als Juan Carlos Ramos Vaquero. Is een Spaanse zanger die vooral in de jaren 80 internationaal succes behaalde. Hij brak door met de hit Fotonovela en scoorde in 1985 opnieuw een hit met Baila. Nou, dat kennen we volgens mij nu ook nog wel dromen, want er is in Nederland nu ook een band met Baila.
0: Nou. Fotonovela heeft trouwens niet in de Nederlandse top 40 staan.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat is dan weer jammer.
1: Maar Baila, een aanstekelijk popnummer met invloeden van Italo, disco en Latin pop. Maar ook in Nederland werd Baila een hit en bereikte de top 40 dankzij zijn herkenbare stem. Energieke uitstraling en dansbare muziek groeide Ivan uit tot een van de populairste artiesten binnen de Europese pop scene. En uiteindelijk heeft Baila eigenlijk maar op 37 als hoogste
0: notering. Ja, niet zo heel hoog.
1: 3 weken heeft hij er maar in gestaan. Maar dat was allemaal in 1985.
0: Wel een fijne plaat trouwens. Nog één favoriet van mij.
1: Ja.
0: De Rocksteady Crew. De legendarische Amerikaanse breakdance groep.
1: Geweldig was dat.
0: Werd in 1977 al opgericht in New York. De groep speelde een belangrijke rol in de opkomst van de hip-hop cultuur. En maakte breakdance wereldwijd populair. In 1984 scoorde Rocksteady Crew een grote internationale hit met Hey You, The Rocksteady Crew. Een nummer dat uitgroeide tot een klassieker uit de jaren 80. En nog altijd wordt geassocieerd met de gouden tijd van de breakdance en de oldschool hip-hop. De zangeres is Daisy Castro.
1: Ja,
0: en stond mij er iets bij dat die was overleden, maar ik kan het nergens meer terugvinden.
1: Nee. Er werd toen gezegd dat zij was overleden bij zo'n rare move.
0: Ja.
1: Van dat,
0: maar dat is helemaal niet zo.
1: Dat was helemaal niet zo. Dat was al in 84 werd dat al geroepen.
0: Ja, nou, daar ben ik blij voor in ieder geval.
1: Ja.
0: Hey You, The Rocksteady Crew stond 12 weken in de Nederlandse top 40 en haalde de hoogste positie. Ja, daar is die weer. Nummer 1.
1: Ding, ding, ding. Ja hoor.
0: En het laatste nummer.
1: Eigenlijk moeten we nog even zo'n belletje hebben voor nummer 1. Ding, ding, ding.
0: Ja, ik had die jingles ook nog bij elkaar gezocht. Maar goed, dat werd allemaal even net iets te veel.
1: Ja, nou ja, dan moet je nog een extra scherm erbij zetten.
0: Ja, daarom.
1: Hey, A Flock of Seagulls. Wie kent dat niet? The More You Live, The More You Love. Was een grote hit in 1984. 6 weken in de top 40 en nummer 17 was de hoogste notering.
0: Een fijne plaat ook inderdaad.
1: Ja. Wat kunnen we nog vertellen van A Flock of Seagulls? Nou, dat is een Britse new wave en synthpop band die in 1979 werd opgericht in Liverpool. De band werd wereldberoemd in de jaren 80 met hits als I Ran So Far Away, Space Age Love Song en Wishing If I Had a Photograph of You. Hun herkenbare geluid met veel synthesizers, sfeervolle gitaareffecten maakte hun tot een van de bekendste bands uit de New Wave periode. En ja, ook natuurlijk dat opvallende kapsel van die zanger Mike Score droeg bij aan hun iconische status van de popcultuur in de jaren 80. Die had ook echt helemaal alsof er een Cobra 6 in ontploft was.
0: Ja, precies.
1: Maar wel normaal.
0: Een fijne plaat trouwens, Flock of Seagulls. Blokje van 3, we gaan hem even doen, mensen.
1: Ja hoor.

0: Het tweede blokje van de One Hit Wonders. 1 hit in de Nederlandse top 40 bij de Weekend Express. We trappen af met F.R. David. Geboren als Ellie Robert Fitucci op 1 januari 1947. Franse zanger, gitarist en songwriter. Hij werd wereldwijd bekend met zijn grote hit Words uit 1982. Een van de populairste popsongs uit die jaren 80. Zijn herkenbare hoge stem, rustige melodieën en het gebruik van een synthesizer gaven hem een eigen stijl binnen de popmuziek. Naast zijn solo-carrière werkte F.R. David ook samen met artiesten zoals Vangelis. En speelde hij in verschillende bands als gitarist of toetsenist volgens mij. En daarmee brak hij ook internationaal door. Birds gaan wij in ieder geval draaien. Stond in de top 40 in 1982, 11 weken lang.
1: Ja.
0: En haalde de nummer 2 positie.
1: Ja. Dan draaien we ook nog Max Werner. Dat was de vroegere zanger van Kajak.
0: Leuk.
1: Ja, en dat was echt, ik vond het een hele fijne plaat. Rain in May was in 1981 een hit voor Max Werner. Plek 3 heeft hij gehaald en stond 11 weken in de top 40. Max Werner, Nederlandse zanger, is in 2024 overleden. Drummer en muzikant. Hij werd bekend als medeoprichter en eerste zanger van de progressieve rockband Kajak. In 1981 brak hij ook solo internationaal door met de hit Rain in May, die in meerdere Europese landen een groot succes werd. Max Werner stond bekend om zijn karakteristieke zangstem en veelzijdigheid als muzikant, doordat hij zowel zong als drums speelde. En dat deed hij echt heel goed.
0: Leuk. In 2024 overleden trouwens.
1: Ja.
0: Dus dat is wel nog recent. We blijven even in Nederland. De Nederlandse bodem. Fox de Fox, Nederlandse popband die in de jaren 80 bekendheid verwierf. De bekendheid werd opgericht door Bert Tamela en Dolf Jansen. Hun grootste hit was Precious Little Diamond, komt uit 1984. Een nummer dat uitgroeide tot een internationale klassieker binnen de synthpop. En nog altijd regelmatig op de radio te horen is, zeker weten. Met hun melodieuze popmuziek en elektronische invloeden wist Fox de Fox ook buiten Nederland succes te behalen. Wij draaien in uurtje 1, even kijken, de Shep Pettibone mix.
1: Oh, fijn hoor.
0: En nou wil ik je dat natuurlijk niet onthouden, want in uurtje 2 doen we deze info niet meer. Maar nee. Doen we ook nog de Ben Liebland versie ervan.
1: Ja, en dat is toch een hele andere versie als die in uur 1. En daarom draaien we hem ook.
0: Zeker. Dus soms moet je er gewoon even die momenten even pakken, vind ik. Hè?
1: Ja.
0: Dat
1: bepalen
0: wij zelf gewoon lekker.
1: Ik denk dat wij hier best wel een goede set mee doen.
0: Zeker. Blokje van 3. Komt-ie weer aan, mensen.

0: Het laatste blokje alweer van uur 1. De laatste zomeruitzending van de Weekend Express.
1: Jawel.
0: Nog één blokje doen, mensen. Club Nouveau gaan we draaien met Lean On Me. Komt uit 1987, stond 13 weken in de Nederlandse top 40, haalde plek nummer 5 in de Nederlandse top 40. Was hun enige hit, ook van clubniveau. Amerikaanse R&B, soul en popgroep werd in 1986 opgericht. De band werd wereldwijd bekend met de hit Lean On Me, een succesvolle cover van Bill Withers. Why You Treat Me So Bad was ook een van hun hits. Staat wel hier in de kast op maxi-single.
1: Ja.
0: Maar geen grote hitfeest in Nederland. Zeker niet in de Nederlandse top 40.
1: Wel in de tipperaden geweest?
0: Nee, ook niet.
1: Ook niet.
0: Nee. Hun muziek combineert R&B, funk, soul en pop. Waardoor ze een herkenbare sound ontwikkelden die goed past bij de muziek uit de jaren 80. Met hun energieke zang en moderne producties groeide Club Nouveau uit tot een populaire groep binnen de Amerikaanse hitlijsten. Alleen in Nederland werd Lean On Me hun enige hit.
1: Ja, wel een fijne hoor. Hey, Lips Inc. was een Amerikaanse disco- en funkgroep die in 1979 werd opgericht door producer en songwriter Steven Greenberg. De band werd wereldwijd beroemd met hun hit Funky Town in 1980. Een van de bekendste disco-songs aller tijden. Met hun aanstekelijke ritmes, elektronische invloeden en dansbare sound speelde Lips Inc. een belangrijke rol in de overgang van disco naar de vroege synthpop en dancemuziek van de jaren 80.
0: Een fijne plaat. Zangeres onlangs overleden.
1: Ja.
0: Van deze groep. De laatste in dit blokje is Pickback.
1: Ja, dat vond ik een zo fijne muziek.
0: Instrumentaal natuurlijk. Britse pop, post-punk, funk, jazz, fusion band. Helemaal vol. Werd in 1980 opgericht. De groep werd vooral bekend met de instrumentale hit Papa's Got a Brand New Pickback. Die uitgroeide tot een klassieker. En nog altijd veel wordt gebruikt bij sportevenementen en op televisie. Pickback viel op door hun energieke combinatie van blazers, percussie, funky ritmes en dansbare grooves. Waarmee ze hun unieke plaats innamen binnen de Britse muziekscene van de jaren 80. Pickback, even checken, wat hebben we daar nog van? 8 weken in de Nederlandse top 40. Hoogste plek, nummer 8 ook. En komt uit 1983.
1: Ja, en ik vind voor al die 12 inch helemaal fantastisch. Ja, met dat drumsolootje in het midden.
0: Staat hier in de kast en ook bij jou in de kast.
1: Ja,
0: dus, wat dat betreft,
1: zeker.
0: Is dat helemaal goed gekomen. En we gaan weer even een blokje doen, mensen.
1: Jawel!

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de zomeruitzending nummer 3. Tevens het laatste uur van de zomeruitzendingen.
1: Ja.
0: En One Hit Wonders.
1: En na deze zijn we met de reguliere uitzendingen gewoon weer bij je terug.
0: Lekker man. Hey, we zijn begonnen met Something Happens, Parachute. Wel handig om zo'n ding bij je te hebben als je gaat jumpen inderdaad.
1: Ja, Something Happens hè.
0: 3 weken stond deze maar in de Nederlandse top 40. Hoogste plek, slechts nummer 33. Maar wat een fijne plaat is dit. Ierse rockband. Die in 1986 werd opgericht in Dublin. De groep verwierf vooral bekendheid aan het einde van de jaren 80 en begin van de jaren 90. Met hun melodieuze gitaarpop en alternatieve rock. Hun bekendste nummers zijn natuurlijk Parachute en Hello, Hello, Hello, Hello. Hello, Hello, Hello, Hello, Hello.
1: Ja, Petrol. 5.
0: Ja, 5 keer. Dankzij hun aanstekelijke melodieën en energieke optredens groeide Something Happens uit tot een van de bekendste Ierse rockbands van die periode. Alleen in de Nederlandse top 40 maar 1 hitje gehad.
1: Ja, dat is jammer, en dat telt. Hè?
0: Ja. Voor ons nu wel eventjes. Ja. Ja, anders is er geen knoop aan vast te knopen. Of draad aan vast te knopen.
1: Nee,
0: of, in ieder geval iets aan vast te knopen.
1: Nee, precies. Hey, Fiction Factory, ken je die nog? Dat was een Schotse New Wave en synthpop band die in 1983 werd opgericht. De groep werd wereldwijd bekend met de hit Feels Like Heaven. Een nummer dat uitgroeide tot een van de bekendste synthpopklassiekers van de jaren 80. Met hun melodieuze muziek, sfeervolle synthesizers en karakteristieke zang van Kevin Peterson wist Fiction Factory een blijvende indruk achter te laten, ondanks hun relatief korte carrière.
0: En in het blokje van 3 gaan wij ook nog even naar Limahl. Ja. Geboren als Christopher Hamill op 19 december 1958. Britse zanger. Die in de jaren 80 wereldberoemd werd. Hij was namelijk de leadzanger van de band Kajagoogoo. Voordat hij een succesvolle solo carrière begon.
1: Ken je die hit nog?
0: Ja.
1: Too Shy.
0: Too Shy, die was wel fijn trouwens. Maar ze hebben ook nog The Big Apple gemaakt.
1: Ja,
0: die is ook fijn.
1: Ja.
0: Daarom geen One Hit Wonder. Want die hebben allebei in de top 40 gestaan.
1: Dat klopt.
0: Zijn grootste solo hit is The Never Ending Story. Eigenlijk wel een beetje een vervelende plaat. Maar goed, de maxi-singles zijn wel weer heel erg goed. De titelsong van de gelijknamige film, die uitgroeide tot een van de bekendste nummers uit de jaren 80. Met zijn karakteristieke stem en opvallende uitstraling, want hij had ook zo'n bijzonder kapsel.
1: Ja, dat was ook heel hoog.
0: Was hij een fijne icoon uit de jaren 80. Ik draai hem altijd wel met plezier trouwens.
1: Jawel, nou, zeker weten. Maar even, als hij hier door de deur zou komen, dan moest hij op zijn knieën. Want hoog was dat kapsel wel ongeveer.
0: Haalde slechts nummer 34, The Neverending Story. Stond er wel 4 weken in, komt uit 1984.
1: Ja.
0: Nog eentje in het blokje van 3.
1: Ja, Hardik Avenue van The Maisonettes. Die was in 1983, was dat een hit. Hij heeft 8 weken in de top 40 gestaan. En nummer 12 was uiteindelijk de hoogste bereikbare positie. The Affair en The Two Can Have a Party bleven in de tipparade hangen.
0: Ja, zijn niet in de top 40 terechtgekomen.
1: Nee. Maar de Maisonettes waren een Britse popgroep die in de jaren 80 bekend werd. En opgericht werd door singer, songwriter en producer Lowell Mason. De groep werd vooral bekend met de hit Hardik Avenue, die in verschillende Europese landen de hitlijsten bereikte. Hun muziek kenmerkte zich door een combinatie van melodieuze pop, new wave en meerstemmige zang.
0: Fijne plaat ook. Blokje van 3 gaan we nog even doen. En zometeen nog even een blokje.
1: Ja,
0: we hebben er nog, twee blokjes nog. Even kijken. Ja, nog 2 blokjes zometeen. Ja. Nou, schiet op mensen.

0: het ene laatste blokje alweer, mensen, van de zomeruitzendingen van de Weekend Express. One Hit Wonders.
1: Gaat weer heel snel, hè.
0: Eén hit in de Nederlandse top 40. En dat had deze groep ook. Tag Team met Whoop, There It Is. Stonden 9 weken in de Nederlandse top 40. Hoogste positie nummer 6 komt uit 1994. Wat weten wij nog even van Tag Team? Als mijn computer mee wil werken, dan gaat het helemaal goed komen. Amerikaanse hip-hop duo. Dat in 1990 werd opgericht door DC, The Brain Supreme. En The Man, Steve Rolin. Dat zeggen ze ook in het nummer.
1: Oké. Okay.
0: Dus dan is dat geen twijfel. Het duo werd wereldwijd bekend met de hit Whoop, There It Is. En ja, is een van de feestnummers uit de jaren 90.
1: Ja, want ondanks dat hij maar zo kort in de top 40 heeft staan, is het wel een hele grote hit in de disco's geweest.
0: Zeker. En we draaien ook nog eventjes de 12-inch versie van Precious Little Diamonds. En dan de Ben Liebrand versie. De info hebben we in het vorige uur al gedaan van ja. Fox de Fox. Nou ja, ik moet ze gewoon even beide draaien.
1: Ja, vind
0: anders
1: ik
0: krijgen we ruzie met Shep of ja. met Ben.
1: Ja,
0: dat daarom, willen we niet. Dat
1: nee,
0: willen we niet.
1: Daarom.
0: En hey. Het laatste nummer in blokje, nummer 2.
1: Barbarella, We Cheer You Up, Join the Pin-Up Club. Nou, zaten wij een beetje na te denken. Volgens ons was dat een erotisch televisieprogramma.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat hebben wij van horen zeggen.
0: Hebben we van horen zeggen, ja.
1: Ja, daar mochten wij echt niet naar kijken in onze tijd.
0: Nee.
1: Het nummer is geschreven door Hans Jansen, ooit Exception. G. Raider, oftewel Jeff Rademakers. En P. Frush. Dat was het pseudoniem voor Jeanette Meijer-Kroeze. Voor manager Han Meijer, eerder manager bij Love, met wie hij ruzie kreeg, mocht Barbarella dit liedje opnemen. Het werd de herkenningsmelodie van de Pin-Up Club van Jeff Rademakers. Rademakers en Barbarella moesten wel een platenlabel overhalen om het plaatje uit te brengen. Nou, is dit een one-hit wonder? Ja.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zal eventjes de gegevens erbij pakken. Ja, hier.
1: Ja, uiteindelijk hoogste positie was nummer 4. 11 weken in de top 40. En dat was allemaal in het jaar 1989. Party people!

0: Het laatste blokje alweer, mensen, van de zomeruitzending van de Weekend Express, nummer 3. En ja, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met onze reguliere show.
1: Ja.
0: En we hebben nog heel veel One Hit Wonders.
1: Ja, dus ik denk dat we nog wel een paar van deze shows gaan maken. Ja. Omdat we dan, mocht het om een of andere reden ons niet lukken onze show te doen.
0: Ja, hebben we op de plank, hè?
1: Hebben we hem op de plank liggen.
0: Ja, en als item kunnen we ook terug laten komen. Dus ik ga wel even een plekje zoeken.
1: Ja. Ja,
0: is wel fijn.
1: Ja, toch.
0: Laatste blokje beginnen we met Trans X Living on Video. Komt uit 1983. Stond 5 weken in de Nederlandse top 40. Haalde plek nummer 12. Canadese synthpop electro project. Dat in 1981 werd opgericht door Pascal Langurant. Fransman, denk ik. Het project werd wereldwijd bekend met de hit Living on Video. Een nummer dat uitgroeide tot een klassieker binnen de elektronische muziek. En de synthpop van de jaren 80. Met hun futuristische geluid, pakkende synthesizers en dansbare beats groeide Trans X uit tot een invloedrijke naam binnen die electro- en dansmuziek. Ze hadden alleen maar één hit in de Nederlandse top 40 en dat
1: Jawel.
0: Is die Living on Video.
1: Ja. En dan, What Fun. Dat was een Nederlandse popgroep die in de jaren 80 werd opgericht. De groep werd vooral bekend met hun hit The Right Side One, die zowel in Nederland als in enkele Europese landen succesvol was. What Fun speelde vrolijke melodieuze popmuziek met invloeden uit de new wave en synthpop, typerend voor de jaren 80. Maar dat is echt fijne muziek. Ja, wat kunnen we ervan vertellen? Plek 3 hebben ze gehaald in 1983 en hebben uiteindelijk 8 weken in de top 40 gestaan. En Let's Get Digital, ja, die bleef helaas in de tipperaar hangen.
0: Ja, ken ik ook niet zo goed. Misschien wel even een keer opzoeken, maar ik ken hem. Ik ken The Right Side One natuurlijk wel.
1: Ja, nou, dat vond ik echt wel een fijne plaat, hoor.
0: Hey, we gaan nog één plaatje doen, dan zijn wij er weer door.
1: Ja.
0: Dan zijn we de volgende week natuurlijk gewoon weer met een reguliere show. Maar we hebben nog één plaatje te gaan in The One Hit Wonders. En dat is van Clarence Clemons en Jackson Brown. Ik weet niet of dat een beetje vals spelen is, maar zij hebben geen tweede hit gescoord samen.
1: Nee, en Clarence Clemons was de saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen.
0: You're a Friend of Mine. 10 weken in de Nederlandse top 40. Plek nummer 7 haalde zij. Komt uit 1986. Nou ja, werkte samen dus aan de single You're a Friend of Mine. Het nummer werd verschenen op het soloalbum Hero van Clarence Clemons. Ja, dan is het een one-hit wonder. Ja, goed. Okay. Ja. Ze hadden net zo goed een tweede hit uit kunnen brengen. Hebben ze niet gedaan. Hadden ze wel mogen doen voor mij.
1: Ja, voor mij ook.
0: Hebben ze niet gedaan.
1: Hey.
0: Clarence Clemons was vooral bekend als de legendarische saxofonist van de Bruce Springsteen E Street Band. Dat zei je net al. Jackson Brown is al jaren een favoriete, succesvolle singer-songwriter. Een samenwerking bracht rock, pop en soul op een krachtige manier samen en leverde dus een opvallend duet op aan het begin van de jaren 80.
1: Ja.
0: Dan zijn wij er door.
1: Ja, blijf wel aan je radio gekluisterd, want onze collega's na ons draaien natuurlijk zometeen ook hele fijne muziek. Volgende week zijn we weer terug met een reguliere uitzending. En voor nu alvast, joep doei en de mazzel.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luisteraars, bijzonder goedenavond. Ja, het was weer een hele warme dag. Het is gelukkig net onder de 30 graden. En mijn dank natuurlijk aan Ellen en Rob voor heel veel informatie. Vooral denk ik op de sociale media. Vandaag een speciale afwijkende uitzending voor Stemloos. En wat betekent dat? Normaal heb ik allemaal gitaren, saxofoon en van alles verschillende muziekinstrumenten. Maar vanavond duiken we in de hitparade uit Amerika. Het is 1961, 62 en 63. Die hebben daar in de Billboard Hot 100 gestaan. Laten we maar beginnen.

die was wel enigszins bekend in Nederland. Hè? Want het was de Stringalons met Wheels uit 1961. We gaan verder dus met 1961. Lawrence Welk en Calcutta.

Laurens Werk, Calcutta 1961. We blijven nog een aantal nummers zeker in 1961. We gaan naar de Marques. En wat dus opvalt, maar dat wisten we eigenlijk allemaal wel. Al die nummers die in de jaren 60 zijn, duren dus heel kort. Meestal 2,5 minuten. En dan hebben we het alweer een beetje gehad. Last Night 1961.

temperatuur in Elburg is op dit moment al 26 graden. Gelukkig is het wat een beetje gezakt, want vanmiddag was het ver boven 30 graden. Ja, 233 heb ik toch zeker gezien. Goed, van 26 graden gaan we naar nummer 4 in het lijstje. Ferrans en Teichner, Exodus, het is 1961.

Ja, in de jaren 60 had je ook wel pianisten. En we hebben er onder andere eentje gevonden. Floyd Kramer van On The Rebound. Het is ook weer nog steeds 1961.

Het volgende nummer zal ongetwijfeld herkend worden. Want we kennen de Shadows natuurlijk wel. En Apache, ja, die is 1961 in dit geval in de Billboard Top 100 lijst. Nou weet ik niet of de Shadows dat ook uit 1961 hadden. Maar, en dit is in ieder geval een... Jürgen Inman, dat is volgens mij, komt hij uit Denemarken. Maar die heeft ook Apache gedaan, maar toch een ietsjes andere uitvoering.

Het is natuurlijk heel persoonlijk, maar ja, van The Shadows, ja, die heb je ook meer gehoord. Dus ja, die blijf je wat meer bij dan dit. Maar dit is wel, heeft bijzondere geluidjes erbij. Het is ook alweer een beetje apart. Goed, we gaan naar een iets meer bekender. En we zijn ook meteen in 1962 beland. We gaan naar de klarinet van Mr. Ekkepilk en het hele bekende nummer Stranger on the Shore.

Mr. Eckabillag, Strangers on the Shore. We gaan nu naar een muziek wat waarschijnlijk vroeger wel eens gebruikt werd in films die op televisie kwamen. En het gaat dan specifiek over een nachtclub. En ja, wat gebeurt er natuurlijk wel eens op een nachtclub? Er komt ook wel eens een mooie dames in beeld en dan ook een soort striptease. Maar deze muziek wordt vaker bij gebruikt, want het heet ook de stripper.

Kun je voorstellen, bij elke klap op het drumstel, daar ging er weer een kledingstuk de lucht in. Ja, dat was waarschijnlijk toen zo. Goed, we gaan naar een orkest, een Duits orkest. Bert Kempfert, en ik vraag me inderdaad af, wil je wel in Moskou zijn in de nacht? Maar ik denk dat het in 1962 nog wel kon. Midnight in Moskou.

Vraag me alleen af, zal Poetin nog wel rustig slapen? Hè? Midnight in Moskou. Maar goed, dit was 62. We gaan naar Ben Fabrik, misschien niet zo bekend. Maar Alley Cat, ja, het is misschien toch wel, als je het hoort, oh ja, weer zoiets.

was wel een uitzoekerij hoor, want ik moest even die Billboard Top 100 lijst even doorspitten en alle nummers even kort beluisteren van, hey, is dit een instrumentale? Oh ja of nee? Ja, want wie weet het allemaal uit zijn hoofd nog uit 1962 en 61. En daarbij kwam ik natuurlijk ook nog eens een keertje Ace Cannon tegen, had ik ook nog nooit van gehoord. Met het nummer Tuff.

De saxofoon van Ace Kenyon uit 1962. We gaan nu naar een groep die heel bekend is geworden in Nederland, ook in de top 40. Onder andere maakten ze Time is Tight en nog veel meer andere hits. Soul Limbo, dat was er ook nog eentje. Maar deze stond dus in 1962 in de Amerikaanse top 100. Booker T. & the MD's en Green Onions.

Ja, dat swingt toch wel weer, oh. Booker T en de MD's met Green Onions. We hebben een volgende nummer. Ja, dat doet me denken aan een of ander programma bij Radio Veronica als C-zender. Volgens mij dacht ik, dit werd gebruikt bij een of ander programma van Bart van Leeuwen. Die helaas afscheid heeft genomen, volgens mij, van Radio 5. Maar we hebben dus het nummer Rinky Dink.

Er zit een stukje in de muziek waar je precies kunt zeggen Bart van Leeuwen. Nou, dat is precies dat stukje wat ze volgens mij ook hebben gebruikt. Goed, we gaan naar het orkest. Ook dit nummer is weer heel bekend hoor, van Billy Vaughan, Swinging Safari.

Ja, deze muziek zou eigenlijk wel een beetje passen bij kapitein Sippos. Maar dat is, is een heel ander nummer. Volgens mij is die van Bert Kempfert. We gaan naar Billy Joe en de Checkmates. Ook daar had ik weer niks van gehoord. Maar dat krijg je als je zo'n lijst doorspit. Percolator. Dat is allemaal uit 1962. Want straks gaan we over naar 63. Dan duurt nog eventjes.

Dat was wel heel apart bij die geluidjes. 1962. Wij hebben in de jaren 60 natuurlijk, misschien ook in de jaren 70, verschillende muziekstromingen gehad. Maar je had ook de soul, dat volgens mij kwam het wat later. Maar King Curtis en de Noble Knights, die hebben er toch wel een stukje van meegenomen. Moet eens even kijken. Ja, die heb ik hem.

zijn aangekomen in 1963. En herinner je deze nog? Want de tijd dat wij de Elfstedentocht hadden, een hele zware winter met sneeuw. En Reinier Paping, die won die Elfstedentocht. En toen kwam de plaat uit in 1963 van het Village Stompers. En volgens mij is hij toch ook in Nederland wel wat bekend geworden.

Tja, het hele mooie nummer van Washington Square van de Village Stompers. Het is alweer zes minuten, iets meer dan zes minuten al voor negenen. Of zes minuten voor elf, zoals je maar wilt. We gaan naar de Surfaris Wipe Out. Want ik moet toch eventjes kijken, want er gaat iets niet helemaal goed volgens mij. Ja, ik zit verkeerd te kijken. Ja, dat kan dus ook gebeuren. Het is live, hè.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden en lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden en het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Luisteraars, van harte welkom bij de Love Zones. Het tweede uur en laatste uur van mijn programma. Ja, er schijnt iets technisch mis te gaan, maar één nummer wilde hij niet accepteren. Een beetje raar, maar ik hoop dat ik het ga redden. Maar goed, laten we beginnen met het eerste nummer.

Ja, wij gingen heel ver terug in de tijd, hè. 1957. Pat Boone. We gaan naar Air Supply. Dan springen we even naar 1980.

Ja, ik zei net dat het eigenlijk waarschijnlijk een nummer niet lukte om het in mijn systeem te krijgen. Maar ik heb hem helaas... Nee, helaas, ik heb hem juist wel gevonden. Nou, ben ik blij. Het is in ieder geval de groep Brett. We gaan naar 1971. Het is een soft rock ballad.

In de jaren 70 maken we even een mooie stap naar 1987. Roxette, It Must Have Been Love.

Roxette uit 1987. We gaan naar een mooie plaat van Lou Rawls. We verplaatsen ons weer een stukje terug in de tijd. Het is 1976 en You'll Never Find Another Love Like Mine. Dus ja, je denkt dat het de echte is,

Blue Rolls, een van de grootste hits die hij ooit gemaakt heeft. Daarna is het niet zo ver meer geschopt dat hij heel hoog kwam in de hitparade. En als je nou even over een relatie hebt, dan zou je zeggen te veel, te weinig en te laat. Ja, zou dat allemaal goed gaan, vraag ik me af.

Ja, dat hoor je wel eens meer. Hè. Als de kinderen weggaan of kinderen zijn uit huis en dan zijn ze, ja, dan denken ze, nou is het toch echt voorbij. Dus het is helemaal triest eigenlijk. Dan gaan ze uit elkaar, omdat ze blijven bij elkaar, omdat de kinderen er nog zijn. Ja, maar dat was al helemaal fout. Goed, eigenlijk wacht ik op een jingle, die komt nog volgens mij. En dan, zolang ik hem niet heb, moet ik wel eventjes zo aankondigen. Want we gaan naar een special, de Pussycat. En het heeft ook alles weer met liefde te maken. We gaan naar een mooi nummer, Boulevard.

Boulevard de Madeleine, 1976, de Pussycat. Kijk ik even in mijn muziekarchief, dan kijk ik even naar de Moody Blues. Die heeft dat nummer dus ook gemaakt. Dat is ook al heel mooi. Boulevard de la Madeleine. We gaan nu naar Georgie.

To Kiss Your Lips. Ja, dat gebeurde allemaal in 1976. De laatste van Pussycat. We gaan een jaartje verder. Het is 77. Ook weer iets met liefde te maken. Hè? Mijn Broken Souvenirs.

We waren even in Limburg bij Pussycat met drie mooie nummers. Boulevard de la Madeleine, Georgie en mijn Broken Souvenirs. En die laatste dus uit 1977. Vanavond hebben we nog geen duo gehad. Maar Glen Gamble en Bobby Gentry, All I Have to Do Is Dream. En volgens mij is dit ook wel eens een keer gezongen. Natuurlijk weer door de Everly Brothers.

Bijna 8 minuten over 9:30, oftewel 8 minuten over 11:30. Dat zou dan zijn inderdaad op zaterdag. We gaan naar een zangeres die, dacht ik nou, niet zo heel lang geleden, is overleden. Nou, dat is ze wel, want ik kijk nog even net even terug. Wanneer was dat dan? In februari 2012. We hebben het over Whitney Houston. The greatest love of all.

Dit jaar is uit 1986. Had ze nog een geweldige stem met Greatest Love of All. Ja, de grootste liefde. Maar als je dat dan nooit hebt ondervonden, zou je eigenlijk wel eens graag willen weten wat liefde is. Nou, Foreigner die heeft de oplossing volgens mij. Want ze dachten het in 1984. I want to know what love is.

Foreigner inderdaad, met een muziek met emotie, want I want to know what love is. En Michael Bolton, ja, die vraagt zich af hoe kan hij leven zonder haar? Ja, dat is ook allemaal gebeurd hoor, in 1982. En hier kunnen we ook weer constateren, de jaren 80, die nummers duren zeker wat langer en zeker rond de 4 minuten.

Ja, heel triest is hij helemaal, Michael Bolton, want hij moet alleen leven zonder haar. Ja, het kan heel triest zijn, vooral als je heel langs bij elkaar bent. Dan kan het zeker gebeuren. We gaan naar een nummer wat in ooit is gezongen door de Everly Brothers. Maar Nazareth, die kwam ook in de top 40, volgens mij zelfs op nummer 1 in 1975.

ik hoop dat jullie als luisteraars ervan genoten hebben. Want ja, de Love Songs, dat heeft toch wel iets impact. Het is bijna 2:58, oftewel 11:58. Dat scheelt niet veel. En voor zaterdagavond zou ik zeggen, welterusten. En voor dinsdagavond, zoals het nu is, nog een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: staan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. FM.
1: Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie

Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada